leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip.

0: na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door

0: aan wat motregen, in de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
2: So you face it with a smile. There is no need to

0: hackers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
1: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Fiona Wills en Gonna Get Along Without You Now. Lange titels. Ik heb liever van kortere dingen, zoals van de Beatles, Help. Ja. En niet dat ik hulp nodig heb, maar ik bedoel, dit is allemaal zo lang, weet je wel. Hè, we moeten ook nog een beetje wakker worden, denk ik dan. Alle goedemorgen.
1: Ik denk even meteen in.
0: Ja, dat is goed, ja. Pas op, het is heet, hè. Het is kokend water, hè.
1: Ja, kijk nou,
0: zo. Goed zo. Voor je het weet, gaat het mis, weet je wel, met de hitte. Ik heb wel eens mijn koffie gedronken, wat ontiegelijk heet was. Ik dacht, ja, net gemaakt, niet meer nagedacht en meteen. Nou ja, mijn keel niet, maar wel je mond in. Dat kan wel natuurlijk.
1: Oh ja, nou herkenbaar hoor. Ik heb wel eens thee over mezelf heen gegooid. Ja,
0: dat is heel eng, hè.
1: Ja. Oh, dat gaat ook bijna niet goed hoor. Maar goed.
0: Voorzichtig met de thee. Ja. En ik voorzichtig met de koffie. En ieder ander die ook aan de koffie of aan de thee zit of nog wakker moet worden en denkt van nou, dat is een lekker bakkie. Ik zou het gaan maken als ik jou was. En je kunt eruit gaan voor Utrecht is wakker. Misschien kun je ook wel blijven liggen. Even afhankelijk van de tijd. 6 over 6. Afhankelijk van wat je moet gaan doen vandaag natuurlijk.
1: Ja, toch? Nou, ik hoop dat iedereen nog eventjes kan blijven liggen. Dat is wel lekker natuurlijk.
0: Dat zou mooi zijn. Huh? Utrecht is wakker. In de richting van 9 uur nemen we je mee. Ook met fijne muziek. Hier is Train en Soul Sister. Hey!

0: Chicago en zanger Peter Cetera. Baby, what a big surprise. Nee, helemaal niet, want je hebt natuurlijk altijd goede muziek te verwachten van Radio M Utrecht. Het is 6:13 intussen geworden. Gerard Joling staat klaar op het podium. Zullen we hem zo laten horen?
1: Ja.
0: Ja, precies. We laten hem zo. Hij is er vroeg bij. Hij heeft er een kracht in voor, dat is duidelijk. Ja. Dat qua muziek. We hebben vanmorgen diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. Waar we over praten, waar we over mensen bellen of in de uitzending halen op een andere manier. Het is een belangrijke dag voor de provinciale politiek, Anne.
1: Ja, want er vindt een groot debat plaats. Dat heet de Algemene Beschouwingen in het provinciehuis van provincie Utrecht. Over bijna alle plannen die de provincie heeft voor de komende jaren. Kun je een beetje vergelijken met de dag na Prinsjesdag, waarbij alle partijen het beleid proberen bij te sturen. Mm-hmm. Ja, verslaggever Reinder Smit die is om 6:15 bij ons in de uitzending om te vertellen van oké, welke thema's staan hoog op de agenda, wat is belangrijk, ja. Wordt vandaag extra aandacht aan besteed. En ja, je zal het ongetwijfeld hebben meegekregen een paar dagen geleden. Er kwam nieuws binnen over hoe provincies mogen omgaan met het bestrijden of het afschieten van de wolf. En onze Facebookvraag gaat dus daarover van wat moeten we met de wolf? Vind jij dat we van de wolf moeten afblijven? Of dat het makkelijker gemaakt kan worden om de wolf af te schieten? Nou, als hij voor problemen zorgt.
0: Precies, in Nederland las ik al heel veel wolf al afgeschoten. Men spreekt soms wel van stroperij. Ja, dat is best heftig natuurlijk. Als je het van de vertiekant bekijkt.
1: Ja.
0: Dat zou allemaal wel met staatsbosbeheer en met jagers, denk ik, dan toch wel op een nette manier gedaan moeten worden.
1: Ja.
0: Of moeten we inderdaad, zoals jij toch zegt, moeten we het gewoon sowieso maar niet doen.
1: Ja. Ja,
0: dan komen we wel weer terug op die vraag natuurlijk. Hè. Wat doen we met de wolf, de probleemwolf eigenlijk? Gewoon in het algemeen.
1: Ja, inderdaad. En wat je zegt, er zijn twee standpunten in te nemen vanuit verschillende perspectieven. En ja, gemeenten en provincies mogen dus al van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Dat is al een gegeven. Maar ja, er gaat vandaag voor provincie Utrecht in ieder geval wel flink over gedebatteerd worden. Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja.
1: En onze collega Reinder praat ons erover bij.
0: Ja, precies. Nou, dat vindt Utrecht is wakker. Maar goed, jij verwijst mensen naar Facebook. Daar staat die vraag ook. En ja, je kunt ook altijd reageren via de RTV Utrecht app natuurlijk.
1: Zeker. Ja, wat moeten we met de wolf? Laat je mening weten in de app dus. Of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Hé, hey, daar is Gerard.
1: Hey.
0: Hij heeft er zin in.
1: Oh, gek
0: is.
1: Kom maar binnen, Geer.
0: Hij heeft een mooi roze pak.

0: voor mij een goed bewijs dat er ook dik 50 jaar, dus een halve eeuw geleden, prachtige muziek gemaakt werd. Maar goed, over de stem van Roger Whittaker en de muziek hoef je bij mij al helemaal niet te twijfelen. Ik vind dat echt wel heel erg mooi.
1: Mooie lage stem heeft hij ook. Hè?
0: Schitterend, ja. Ja. Ja, als ik wakker word vooral.
1: Ja, nou, nu ook al hoor.
0: Maar ja, het laag. Maar nee, sowieso vind ik het gaaf als iemand mooi kan zingen.
1: Ja,
0: toonvast is natuurlijk. Best wel lastig.
1: Mooi talent.
0: Aan de andere kant denk ik ook wel eens, en dat is heel oneerbiedig, dat hoeveel mensen er zingen. Of als je ergens langskomt, er staat, of ik hoor daarvan, we hebben een zangertje geregeld. En dan denk ik van, er staat toch iemand op het podium, zeg maar, die dan zijn kwaliteiten, probeert.
1: Ja, heel spannend om dat te doen op het podium.
0: Dat bedoel ik ook, ja. Goed, geen twijfel dus over Roger Whittaker. New World in the Morning uit het jaar 1970. De kranten van vandaag, het is 8 juli. En dan gaan we eens even kijken naar de voorkanten van de kranten. De Volkskrant heb ik voor me en ik heb hier NRC. En ik heb het Algemeen Dagblad. Ik had al eventjes gekeken, maar ik was eventjes de tel kwijt. Dan heb jij de Telegraaf en Trouw voor je.
1: Juist, correct.
0: Wil jij eens beginnen?
1: Ja, begin ik met Trouw. Die hebben een groot verhaal over Marine Le Pen. Doe toch mee aan de verkiezingen. Ja, bij de presidentsverkiezingen volgend jaar van Frankrijk stelt Marine Le Pen zich toch kandidaat. Wel is ze veroordeeld een enkelband te dragen, maar ze gaat uit van vrijspraak later. Ja, dat kondigde ze gisteren aan. In hoger beroep werd ze dinsdag weliswaar opnieuw schuldig bevonden aan dus verduistering van overheidsgeld. Mm-hmm. Maar kreeg zij een lichte straf opgelegd die de deur openzet naar deelname aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Dinsdagavond zei ze ook daadwerkelijk kandidaat namens haar partij te zullen zijn. Ja, het is goed mogelijk dat twee rechtbanken een vergissing begaan, zegt ze. Ja, door in cassatie te gaan, wordt de straf volgens haar opgeschort en denkt ze een goede kans te hebben op vrijspraak.
0: Ja.
1: Dit krijgt nog een staartje. Dat is een groot verhaal in de krant.
0: Ik denk dat het een behoorlijke staart nog krijgt.
1: Ja,
0: tenzij er op een gegeven moment inderdaad een hoger beroep nog een keer hetzelfde oordeel wordt geveld.
1: Ja.
0: Dus dat kan. En sowieso, hè, in Frankrijk, als ik denk aan de president Sarkozy, ook omstreden bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Het is niet altijd koek en ijs geweest in de Franse.
1: Dat trouwens ook nog een groot verhaal over het oprukken van exoten in Nederland. We hadden natuurlijk van de week nog even over de geelpoothoornaar, die Aziatische hoornaar. Ja, de beverrat is er ook eentje. De beverrat en zijn vriendjes, luidt de kop. Ik zie een foto met gekke pootjes, waarvan ik denk, wat is dit voor dier? Die rukken op. En daar besteden ze veel aandacht aan in die krant.
0: Ratten. Of beverratten. Ja, precies.
1: Ja, niet heel.
0: Die wil je niet in huis hebben, zeg maar.
1: Nee hoor.
0: Voor je deur hebben, dat is ook niet goed. Marine Le Pen prijkt ook op de voorpagina van NRC, waarbij het ook verwees wordt naar het artikel op de buitenlandpagina's. Verduistering als kop, Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld. Ik zei net al, stel je voor in hoger beroep, maar goed, als ze nog verder wil gaan, dan wordt in cassatie en dat soort dingen meer. Ik lees ook over de strafzaak waar maandag naar buiten kwam, en NRC schrijft er uitgebreid over. De top van het gerechtshof moet getuigen. Een uitzonderlijk besluit dat de top van het Haagse gerechtshof moet komen getuigen in de strafzaak tegen een voormalige raad. Die stelt dat zijn frauduleuze werkwijze binnen het Hof breed bekend was. Kortom, ook dat heeft nog een staartje. Groot artikel waar Trouw dat aan de voorpagina over brengt. De Volkskrant die heeft het over herstel in de golf. Dat gaat nog jaren duren. Ja, dat kun je misschien wel voorstellen. Als je diep op het onderwerp induikt, dan is dat duidelijk. Want na de vredesbesprekingen met horten en stoten die nu gaande zijn, en de scheepvaart in de straat van Hormuz, want daar hebben we het natuurlijk over, als dat weer een beetje goed op gang gaat komen, want er zijn nog wel wat schermutselingen, dan wel aanvallen die er gedaan worden. De wederopbouw in de golfregio kan dan wel voorzichtig beginnen, maar de schade aan de olie- en gasindustrie is enorm. En dat herstel, zo schrijft de krant, gaat jaren duren en miljarden kosten. Dit is een stresstest voor de mondiale energiesector. Het is een volgend klein kopje. En dat gaat dan ook verder in de krant. Maar dit was de voorkant van de Volkskrant.
1: Gaan we naar de Telegraaf. Die hebben het over mbo-plannen. Er is te weinig oog voor techniek. Bedrijven uiten felle kritiek op die plannen voor het mbo. Ja, bedrijven die dus drijven op technisch geschoolde mbo'ers delen dikke onvoldoende uit voor de mbo-plannen van het kabinet. Volgens een koepelorganisatie FME is er in het kabinet Jetten te weinig oog voor het belang van technische opleidingen. En de voorzitter van die FME, Theo Hendraar, die sluiten de plannen totaal niet aan bij de hoge kosten van techniekonderwijs, waar dure machines, praktijklokalen en intensieve begeleiding onmisbaar zijn. Terwijl Nederland schreeuwt om technici voor de energietransitie, woningbouw, defensie, digitalisering. Ja, de sector ziet opleidingen krimpen en ook samensmelten en ziet dat niet altijd als een goede zaak. Meer daarover in de Telegraaf. En ze delen trouwens ook een mooie foto daarnaast van prinses Amalia als boordschutter. Die ervaring opdoet bij de Koninklijke Landmacht.
0: Heeft dat afgerond gisteren, volgens
1: juist,
0: mij.
1: Juist, ja. Die heeft opdracht militair werkstudent gisteren afgerond. En na de zomer vervolgde haar traject binnen het Defensity College. Ja, maar dan bij de Koninklijke Marine. Dus dan stapt ze over.
0: Ja. We zitten een aardje naar zijn vaartje, zeg je dan. Maar in dit geval klopt dat niet helemaal. Maar in dat net als haar vader, zeg maar, deze tak van sport, wil ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet, het is geen sport. Ik heb wel een foto van Messi voor me. Maar goed, Defensie en het leger en nu dus de marine, voor de duidelijkheid. Ja, Messi natuurlijk op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Aan de hand van wie anders dan Lionel Messi buigt Argentinië een 2-0 achterstand tegen Egypte miraculeus om in een 3-2 zege. De titelverdediger plaatst zich daarmee voor de kwartfinale van dit wereldkampioenschap voetbal. En dat gaat wel langzaam maar zeker richting die finale natuurlijk. We zien Messi behoorlijk hoog, moet je kijken.
1: Oh,
0: hij wordt de hoogte ingegooid. Anderhalve meter zo'n beetje boven het publiek. Je moet maar durven. Tenminste, je hebt niet veel te willen. Natuurlijk is je omhoog gegooid.
1: Wat een figuur.
0: Crowdsurfing eigenlijk, zeg maar. Ja, en dan nog een laatste, want daar werd gisteren over gesproken. Het kabinet heeft overigens al afspraken gemaakt met het Nederlandse defensiebedrijf. Want bij nood kan het leger straks alles opeisen. Het is een nieuwe wet die het kabinet de mogelijkheid geeft om vergaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie. In noodsituaties kunnen zij gedwongen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. Dus als de nood aan de man is, als het echt zover is, dan moeten ze alles voor Defensie over hebben en maken. Ik zeg streepje eronder. Ja. En voor degenen die de kranten gaan lezen, succes. Want er staat natuurlijk nog veel meer in de kranten. Dit was alleen maar het begin, de voorpagina. En dit op Radio M Utrecht is Nena. Oh.

0: van 1983. De Duitse groep Nena, of eigenlijk was het een zangeres, alleen is het een zangeres, want ze is er nog altijd wat dat er gaat. 99 Luftballons, het is 1:07 geworden. Een weerberichtje van Margot en uitgebreid bij ons zo in de uitzending. Natuurlijk horen we Margot over het weer voor de komende dagen. Vanochtend een bewolkt weerbeeld in Midden-Nederland. In de loop van vanmiddag komt er wel van het zuidwesten uit de zon bij. Er waait een zwakke en in de middag een matige noordwestenwind en de temperatuur gaat opklimmen naar een graad of 24. Oké, ook alvast een tipje van de sluier oplichten voor vanavond en de komende nacht. Een wisselend bewolkt weerbeeld en afkoeling naar ongeveer 14 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met

0: Jimmy James en de Vagabonds uit 1976, tegenover 50 jaar geleden gemaakt. Wel een feest om weer te horen op de radio. Zo lang geleden en dan toch zo leuk wat dat er gaat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht in onze studio. Maar niet voor lang. Hij zit nog wel aan de koffie, dus eerst moet hij dat opdrinken. En ons even vertellen wat hij gaat doen vandaag, Robert-Jan Boy. Bonjour.
1: Bonjour. Ja, dinsdag is het zover, hè? Dan is het de Franse dag.
0: Ja, dat is waar. Het helemaal Franse spier. Zijn jullie trouwens wel eens op 14 juli in Frankrijk geweest? Dat is de bestorming van de Bastille, hè? De nationale feestdag natuurlijk in Frankrijk. Wij hebben volgende week alleen maar Franstalige muziek. Hartstikke gezellig altijd. Maar op 14 juli, Anna, ben je wel eens geweest in Frankrijk? Op zo'n feestdag?
2: Niet dat ik me kan heugen. Nee, misschien toen ik klein was, maar nee. Nee.
0: Jij hoort, Jan?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar dat is niet dat ik me kan reproduceren hoe dat was, inderdaad. Ja,
2: misschien moet ik het een keer doen.
0: Ik weet wel.
1: Waar je bent. Hè?
0: Ja. Ja, nee, we zijn destijds toen hadden we nog caravan, geloof ik. Ja, toen hadden we nog caravan. En toen zijn we naar Frankrijk gereden van 13 op 14 juli. En dat was grappig, want dan vertrek je in de middag. En dan kom je tegen de avond aan in Frankrijk. En dan zie je, bij Parijs zagen we al veel vuurwerk om 12 uur. Oh. En toen doorgereden, de volgende dag, dus dan is het 14 juli. Want dat is het begin van. En in dat dorpje waar we waren, echt alles, één grote feeststemming. Echt hartstikke gezellig, overal vlaggen uit en zo. Dus
1: ja, feest, dat zal die ook wel. En die Tour natuurlijk, hoopt men altijd dat er een Fransman wint.
0: Dus, in de Tour de France, ja. Heb je een favoriet dit jaar of niet?
1: Nou, ik vind het allemaal leuk om naar te kijken. Dus niet speciaal een favoriet. Denk van nou, die. Eigenlijk op dit moment.
2: Okay.
1: Op dit moment.
0: Als ik denk aan de
1: Tour. Komt er langzaam verder in.
0: Ja. Heb jij dat ook, Robert-Jan? Dat jij zit natuurlijk wel wat meer in de Tour en het fietsen. Maar ik denk dan aan Bernard Hinault bijvoorbeeld.
1: Maar dan dus.
0: Hoe lang geleden is dat al?
1: Ja, goed, zoals we over Frans praten. Ja, nee, precies. En natuurlijk de Nederlandse vroege tijden, daar kan je heel veel over vertellen. En, maar goed, het is allemaal harder gegaan de loop der tijd. We hebben het maandag er ook over gehad natuurlijk met Bart Voskamp.
0: Waar je was.
1: De jaren 90 etappe gewonnen. En als je nu kijkt, gaat het vooral over de hitte natuurlijk.
0: Nou, extreme hitte natuurlijk in Frankrijk.
1: Extreme hitte.
2: Dus bijna niet maken.
1: Discussie van, moet je vroeger laten starten?
2: Ja.
1: Er zijn nu meer wateruitdeelpunten, et cetera. Motards die water uitdelen. Ja. Maar ja, de temperaturen zijn natuurlijk,
0: verschrikkelijk, hè?
1: Ja,
0: al bij de start in Spanje was het al bijna 40 graden of zo. Waar ze vandaag,
1: later hoorde ik dat het 41, 42 graden was. Dus ja. Daar is volop discussie over. En als ze zeggen, kijken hoe wat het de komende dagen gaat opleveren.
0: Mm-hmm. Nou, maandag had je het over met de Veenendaal-directeur. Bart, had je het over fietsen en over de Tour. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, volgens mij.
1: Nee, vandaag gaat het over barbecue. Want het wordt hoog tijd dat we een beetje bijgespijkerd worden. Want het weer is weer daar natuurlijk om de barbecue buiten te zetten en aan de gang te gaan.
0: Ja, ben je van het barbecue?
1: Ik vind het zelf wel leuk, inderdaad.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook een keer een cursus gevolgd bij de president of the Barbecue Association.
0: Nee.
1: Dus dan ben je ook ergens wel eventjes bezig. Ja, daar wil ik verder niet over uitweiden.
0: De president of the Barbecue Association.
1: Maar ik kan me de warmtezones nog goed herinneren. Nu gaan we met ook een expert aan de slag. Harm-Jan Bloem van de Boes Kitchen in Kokkengen.
0: Ja?
1: Die sinds jaar en dag volop experimenteert met allerlei barbecue technieken.
0: Mm-hmm.
1: Grote stukken vlees, kleine stukken vlees. Maar het kan natuurlijk ook een paprika zijn.
0: Ja, groente
1: ook. Simpel uitje.
2: Ook lekker,
1: Je kunt het er van alles op leggen. Maar goed, hoe zit het met de technieken, de grilltechnieken, de rookontwikkelingstechnieken, zodat mensen zo min mogelijk last van hebben.
0: Ja.
1: En gaan zomaar door. Houtskool,
0: briketten. Ja.
1: Nou ja, hij kan er van alles over vertellen.
0: Maar hij doet het wel op de traditionele vuurmanieren. Dus niet bijvoorbeeld een gasbarbecue wat er is, of elektrisch.
1: Nou ja, de vraag is, een gasbarbecue, is dat wel een barbecue? Kijk, dat is natuurlijk een boeiende vraag.
0: Dit is wel een vraag.
1: Kunnen wij dan wel praten over barbecue?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Missen wij dan niet de specifieke geur, de odeur, zou ik bijna zeggen.
0: De odeur.
1: Van het houtkool gebeuren.
0: Ja.
1: Dus er is genoeg over te zeggen, neem ik aan. Ik heb me voorgesteld om inderdaad een worstje mee te nemen, maar dat was niet nodig.
0: Nee?
2: Oh,
0: daarheen.
1: Nee, of een paprika, niet nodig. Hij heeft alles in huis, dus we gaan er zo meteen zien.
2: Gaat lekker ontbijten bij hem ook.
0: Ja, dus het ontbijt bestaat vandaag uit barbecuen voor Utrechters wakker.
1: Ik heb al ontbeten, maar je weet nooit. Je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Kokkengen heb ik gehoord en een naam noemde je even.
1: Dat is het, klopt.
0: En dat is die naam? Jij gaat naar?
1: De Kokkengen, daar is Harm-Jan Bloem.
0: Harm-Jan Bloem.
1: Harm-Jan Bloem, okay. Jazeker.
0: Goed, nou, op naar Kokkengen en we gaan barbecuen. Leuk, in Utrecht is wakker, zeg ik dan.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
5: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Bij Radio M Utrecht.
5: Jij.

0: zoiets op mijn net. Het is maar 2 minuten, maar het is toch weer herinnering ophalen aan de ladder van de Bokstops. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 6:15 intussen geworden. Grieta dus bij, dus bij ons in het weer voor Midden-Nederland. Is het er al? Gelukkig, ze heeft het niet gehoord waarschijnlijk. Hoe anders moet ik met de billen bloot zo meteen. En dan heb je er al. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nee, ik maakte een opmerking. We zitten even live in de uitzending. Ik zei, Grieta is zo meteen bij ons. Maar ik wist natuurlijk dat jij het was. Want
1: ja,
0: nu krijg ik op een donder, dacht ik. Dat valt wel mee, hè? Maar gewoon weer koffie?
1: Oh, dat zou heel lekker zijn, ja.
0: Een goedmakertje is dat. We horen je zo meteen uitgebreid in Utrecht is wakker. Ja, we hebben een vraag natuurlijk voor je. Daar gaan we eventjes op terugkomen. Zullen we die vraag nog een keer stellen?
1: Ja, wat moeten we met de wolf?
0: Nou.
1: Ja, afschieten of afblijven is eigenlijk een beetje het statement. Er wordt vandaag over gesproken in het provinciehuis van provincie Utrecht. Naar aanleiding van de algemene beschouwingen die daar plaatsvinden. Veel debatten over belangrijke thema's die hoog op de agenda staan in provincie Utrecht. Zoals de wolf. Want gemeenten en provincies mogen van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Dat werd een paar dagen geleden bekend. Nou, we horen graag jouw mening. Wat moeten we met de wolf als hij voor problemen zorgt? Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Dit is Utrecht is wakker. Hé, je raadt het nooit, maar gozer zo meteen. Maar gozer, we hebben even geduld, maar we horen zo meteen jouw weerbericht voor
1: zeker
0: vandaag en de komende dagen. Tot zo meteen. Ja,

0: Jordan Heroes Waiting, de grote hits van Miranda Rama. Ook die hoor je hier bij Radio M Utrecht. Het is 7:10 geworden. Maar goh, dit brengt.
1: Ja, ik
0: bonjour,
1: ben er hoor.
0: Bonjour, goedemorgen.
1: En de koffie is heerlijk. Hallo, Anne.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat wilde ik even horen. Ik zal er niet naar vissen. Ja, koffie, thee, we regelen het allemaal natuurlijk. En voor degenen die luisteren, die krijgen het ook allemaal voorgeschoteld. En ja, het weer voor vandaag. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat de dag een beetje grijs aan het beginnen is. Althans, ja, in dit deel van de provincie. Is dat overal het geval?
1: Ja, eigenlijk overal, maar kijk je in het zuidwesten, daar is de bewolking wat dunner, zeker richting Zuid-Holland. Daar zie je misschien mooie rozige gloed, maar verder naar het noordoosten in de provincie, daar is die bewolking toch duidelijk vrij dik. Het heeft te maken met een heel zwak frontje, wat over een hoge drukgebied, wat eigenlijk ons weer de komende dagen wel bepaalt, vanuit het zuidwesten heen is getrokken. En daardoor die bewolking heeft gegenereerd afgelopen nacht. Mm-hmm. En het is vrij hardnekkige bewolking, moet ik zeggen. Dus in het zuidwesten probeert de zon het er af en toe wel eventjes tussendoor te komen. Maar richting het midden en oosten van de provincie is die bewolking zodanig dat we eventjes geduld moeten hebben wat betreft de zon. En ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Als ik zo kijk naar de waarnemingen, dan zie ik bijvoorbeeld in Groningen en Drenthe, daar valt een spatje motregen. Maar verder valt het eigenlijk wel mee wat betreft de neerslag. Dus het is een inactief frontje. En de temperaturen bij de start van deze bewolkte woensdag, die liggen rond een graadje of 16, 17. Dus koud is het niet. En wat heel opvallend is, is ook dat de wind het heel rustig aandoet. De afgelopen dagen had die wind toch een behoorlijke hoofdrol. En op dit moment en ook vanmiddag blijft die wind het heel rustig aandoen. Komt uit het westen tot noordwesten, dus vanaf de Noordzee. Windkrachtje 2, vanmiddag misschien nog net aan een windkrachtje 3. Als de zon er in de loop van de middag vanuit het zuidwesten wat bij gaat komen, dan gaan we natuurlijk wel wat omhoog wat betreft de temperaturen. Maar de 25 graden van gisteren halen we niet meer. Ik denk dat we er net een beetje onder blijven zitten met 24 graden. Dus wat dat betreft is het een beetje een gematigd zomerdagje vandaag.
0: Maar ik hoor geen klachten volgens mij van veel mensen. Die vinden het wel prima, zo'n 2, 23 graden. Ja, misschien die 24 nog, maar die 25 hoeft niet elke dag. Hè. Wel voor het hele weerbeeld van een hittegolf. Hè. Dan hadden we dat al lang moeten hebben, denk je, toch?
1: Ja. Nou, die zit er ook helemaal niet aan te komen voor onze provincie. Want die warmte die zit er wel. Hè. Met name net ten zuiden van onze omgeving. Frankrijk begint al behoorlijk weer te koken.
0: Ja,
1: met gisteren temperaturen ook in Parijs weer rond 35, 36 graden. Nog hogere temperaturen in Spanje en Portugal. He, daar hebben ze gewoon een abonnement op de 40-plussers. Maar zolang die wind een beetje vanaf de Noordzee blijft waaien, blijft het beperkt met de hitte. Het is wel zo dat het morgen, als de zon duidelijk meer uurtjes gaat maken, al wel weer een gaatje warmer gaat worden. Dus met een beetje meer zon wordt het morgen zo'n 5, 26 graden. En daarna zien we bij ons de wind wel wat draaien van noordwest naar noordoost op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar die noordoostelijke wind, die houdt die echte tropische warmte in onze provincie tegen. Dus we gaan wel wat omhoog wat betreft de temperaturen. Maar overdag wordt het dan zo'n 28 graden. Dat is warm hoor, met zon erbij. Maar niet die warmte die we hebben gehad. En de nachten, die koelen nog redelijk af. Want ik zie nog steeds dat de modellen 15 graden aangeven in de nachten vanaf vrijdag en ook in het weekend.
0: Ik zeg, dat is lekker slapen.
2: Nou, dat doe ik
1: wel.
0: Ja.
1: Wat fijn.
0: Ja,
1: vind ik ook.
0: Dat weerbeeld, dat moeten we vasthouden. En dat blijft dus ook zo de komende dagen.
1: Ik zeg niks meer aan doen. Gewoon dit weerbeeld blijven volgen. Je weet het maar nooit natuurlijk wat de modellen bij een volgende berekening weer geven. Maar de warmte komt niet naar onze provincie. Wel het zuiden van Nederland. Hè, die gaan wel naar dertigers. Maar ik denk dat wij dat allemaal net niet halen. En het grote voordeel is dat de nachten duidelijk lekker weer afkoelen. Ook tijdens een wat warmere periode.
0: Ik zeg, we gaan ervoor, maar gewoon. Wat een heerlijk weerbericht heb je ons voorgeschoten tot voor vandaag en de komende tijd. Dankjewel, tot over een klein uurtje. Dan praten we weer lekker verder. En dan broed jij nog even op een weerspreuk, neem ik aan. Hè?
1: Ja, ik moet even broeden nog, hoor.
0: Tot zo. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:05 geworden. Now that we...

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Correspondent Rudy Bauma.
6: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds een staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
5: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin niet zo ver zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren. Er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
7: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
5: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. En de tweede uur van Utrecht is wakker is van start gegaan met dat nieuws uit binnen- en buitenland. Dat is zojuist.
9: Goedemorgen, worden. Dit zijn de hoofdpunten.
8: Nou, dat is prima dat je de hoofdpunten wil doen. Maar die hebben wij al gehad, het nieuws zelf.
10: Die gaan wij doen.
8: Ja, precies, heeft er zin in. Ik zeg dus opnieuw, het nieuws uit binnen- en buitenland hebben we gehad. Maar nu hoog tijd hier bij Radio M Utrecht en bij je thuis of onderweg ook. Voor het nieuws uit de regio, Marjolein Heijen. Goedemorgen, ja, Marjolein.
10: Goedemorgen. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd naar meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord in Utrecht langs het spoor. Omwonenden voelden zich onveilig en hadden ook last van troep en lawaai. Door een ongeluk op de A27 bij Eemnes liep het gisteravond tijdens de spits in omliggende dorpen flink vast. Aan de A1 wordt gewerkt, dus dat was geen optie. En dus trok sluipverkeer door Eemdijk. Nou, voor de schipper van het pontje was het een drukke avond. En De Bild en Bunnik gaan kritisch kijken naar de straatnaamborden in die gemeente. Wat er anders moet, dat vertel ik zo om 19:30.
8: Oké, dan hangen we weer aan je lippen. Dankjewel, Marjolein, voor dit moment. Dan verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding voor onze regio. Beter gezegd deze kant op komend vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12... tussen Nieuwebrug en Harmelen. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden...

0: alle informatie over de Midget Golftuin de Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En ook in dit uur bespreken wij diverse onderwerpen en bellen we met mensen. Maar niet te vergeten, laten we eerst even gaan barbecuen. Wat dacht je daarvan, Anne?
3: Ja, lekker.
2: Robert-Jan, hoe denk jij erover om te gaan barbecuen op woensdagochtend?
4: Ja, ik zei al eerder, het is hoogste tijd. Want het weer gaat er steeds meer naar schikken. Natuurlijk, mooi weer, droog. Dus een barbecue in de tuin of op het balkon is zomaar gebeurd. Maar ja, hoe zit het toch met de grilltechnieken? Hoe krijg je zo'n barbecue goed aan? Wat doe je met de rook, de warmtezones? Kortom, hoe wordt het hogere barbecue, zeg maar, bereikbaar? Dat het echt een kunst wordt voor iedereen. We zijn op weg naar Kokkengen, naar Harm-Jan Bloem. Die overal barbecuet waar het maar eventjes kan.
2: Oh ja.
4: En de fijne kneepjes van het vak werkelijk kan dromen.
2: Ja,
4: dus
2: ja,
4: we zijn benieuwd of er al wat is aangemaakt.
2: Ja, precies, ja. Nou, we gaan het horen na 7:30. Vanuit Kokkengen dus, begrijp ik het je woorden. En zou je ook kunnen barbecue in een auto, vraag ik me af? Als je een cabrio hebt?
4: In principe kan het inderdaad overal. Als je maar beschikt over de juiste techniek. En natuurlijk de juiste barbecues.
2: Oké. Goed, tot zometeen. Dan horen we je na 7:30 in Utrecht is wakker. Robert-Jan, ja, daar hebben we het over barbecue technieken en zo. Er zijn natuurlijk ook gemeenten waar je niet eens mag barbecuen. Hè. Open vuur mag bijvoorbeeld niet.
3: Zeker.
2: Op balkon, maar zelfs niet in een tuin. Dus er zijn ook gemeenten in Midden-Nederland waar je helemaal niet mag barbecuen. Maar toch is het leuk om erover te horen. Dat doen we in Utrecht is wakker meerdere keren vandaag. Zometeen dus vanaf 7:30. En we houden ons bezig met diverse onderwerpen en vraagstellingen. Dus Anne, steek van wal.
3: Nou, we zitten om 7:15 spreken we met onze collega, verslaggever Reinder Smit. Hij is aanwezig bij de algemene beschouwingen van de provinciale politiek, provincie Utrecht vandaag. Ja, wat staat er hoog op de agenda en waarom? Daar spreken we hem zo meteen over om 7:15. En aansluitend stellen we jou een vraag over een van de thema's die sowieso besproken gaat worden vandaag daar. De wolf. Wat moeten we met de wolf? Afschieten of afblijven? Ja, gemeenten en provincies mogen dus al van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Maar wat vind jij? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: 7:07 met fijne muziek gaan we verder zometeen. Michael Bublé. Maar

0: Everything Michael Bublé. Onderweg. Of thuis. Of op het werk intussen al hoor je hem. En meer muziek komt er zo meteen aan. Het is 14 over 7 intussen geworden.
1: Een belangrijke dag voor de provinciale politiek van Utrecht. In het provinciehuis zijn namelijk de algemene beschouwingen. Een groot debat over bijna alle plannen die de provincie heeft voor de komende jaren. Je kunt het vergelijken met de dag na Prinsjesdag, waarbij alle partijen het beleid proberen bij te sturen. Dus het is vandaag een drukte van je welste. Provincieverslaggever Reiner Smit is er de hele dag bij en volgt het op de voet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Reiner, wat gaat er hoog op de agenda vandaag staan?
2: Nou, het zal ongetwijfeld gaan over de problemen met het busvervoer en hoe die aangepakt gaan worden. Daarnaast komt het Utrechtse programma Landelijk Gebied. Er staan veel van de stikstofplannen in voor de provincie. Dat komt eraan, dus daar zal voor een deel over gesproken worden. En de provincie moet toch ook de komende tijd wel wat bezuinigen. Er gaat minder geld vanuit het Rijk naar de provincie Utrecht toe. Maar dat dan moet gebeuren, die bezuinigingen, daar zal ook wel even worden gepraat. Ja, en dan heb je als laatste nog net congestie. Ook daar zal wel het een en ander over worden gezegd.
1: Ja, naast die grote thema's die noemt ook veel losse besluiten toch vandaag. Hoe zit dat dan?
2: Ja, klopt. Met het praten over de grote thema's zijn we er nog lang niet. Want voor veel statenleden is dit toch ook eigenlijk wel het moment om een eigen idee of initiatief in te gaan brengen. Zo willen een aantal partijen laten onderzoeken of de provincie kan helpen om statushouders sneller aan werk of vrijwilligerswerk te helpen. En het zal ook wel even gaan over de verlichting bij de Bisschopsweg. Dat is een donker fietspad tussen Zeist, De Bilt en Utrecht. En de PvdA en VVD willen dat de provincie daar de druk wat gaat opvoeren. Omdat de gemeenten die over die weg gaan onderling er niet uitkomen of die verlichting daarna moet komen en vooral ook wie dat dan gaat betalen.
1: Ja, en hoe willen deze partijen dat gaan doen, die PvdA en VVD, om die druk op te voeren?
2: Nou, ze willen eigenlijk dat de provincie een beetje een voortouw gaat nemen. Een van de discussiepunten is heel erg, welke gemeente gaat er nou precies over die weg? Want hij loopt door alle drie de gemeenten. Ja. En ze wijzen allemaal een beetje naar elkaar. Nou, als de provincie dan nou zegt, hey, wij gaan het regelen, wat er nou moet komen, misschien zelfs wel een financiële bijdrage leveren. En het onderzoek doen wat vooraf nodig is om te kijken of dieren er niet te veel door verstoord worden, of je de palen daar wel goed in de grond kan zetten, dat soort dingen. Dan kan dat misschien wel net even die impasse die er nu is doorbreken.
1: Ja, en geldt het ook voor meerdere onderwerpen die je al noemt? Zo, als de provincie daarin meer regie neemt, bijvoorbeeld?
2: De provincie heeft best wel afgebakende dingen waar ze over gaan. Dus heel veel onderwerpen die liggen echt wel vast in de verantwoordelijkheid van de provincie. Maar er zijn wel momenten dat een gemeente bijvoorbeeld achterblijft met bepaalde dingen. De huisvesting van statushouders is er daar bijvoorbeeld één van. Dan kan een provincie wel wat meer druk geven. Is het toch een iets hogere overheid wat dat betreft dan de gemeente. Dat gebeurt dan dus ook wel. Dus op het moment dat gemeentes dan het niet helemaal uitkomen, wordt er toch vaak naar de provincie gekeken. En dan kunnen de statenleden dus ook wel van de provincie vragen, hey, ga daar en daar eens op letten.
1: Ja, je noemt al de onderwerpen die besproken worden, zoals de netcongestie, ook de stikstofdiscussie. Hoe denk jij dat er gesproken gaat worden over die onderwerpen die je noemt?
2: Nou, zeker bij het busvervoer verwacht ik eigenlijk best wel een stevig debat. Statenleden zijn echt niet tevreden over de problemen die daar nu zijn. Er zijn ook best een aantal moties ingediend om verdwijnende buslijnen toch te behouden. Zoals buslijn 122 is daar een van. Gisteren is er wel wat naar buiten gekomen over de compensatie naar reizigers toe voor al die busproblemen. Maar of dat genoeg gaat zijn om de angel uit zo'n debat te halen, daar twijfel ik wel flink aan. En daarnaast heb je dan nog de stikstofdiscussie. Ik denk dat dat ook best wel stevig kan worden. Vooral de BBB heeft daar een flink wat moties over ingediend. Maar de Partij voor de Dieren dan ook weer. Ja, die staan toch in dit soort zaken best vaak lijnrecht tegenover elkaar. En zeker met de stikstofplannen van het kabinet Jetten in het achterhoofd ligt dat natuurlijk allemaal best wel onder een vergrootglas.
0: En zou het ook zo kunnen zijn, Reiner, dat er koppen zouden kunnen rollen vandaag? Mensen die verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voor het busvervoer waar je een paar keer over begon. André van Schie, VVD, die dan verantwoordelijk is voor het busvervoer wat nog steeds niet goed loopt. Zou hij het veld moeten gaan ruimen? Zou dat kunnen vandaag?
2: In theorie kan het wel, maar het is bij de provincie niet heel gebruikelijk. Het is vaak toch wel op een andere manier dan we dat van de Tweede Kamer kennen, hè, waar een motie van wantrouwen komt en iemand dan zijn verantwoordelijkheid neemt en ermee stopt, zeg maar. Dat gebeurt bij de provincie minder snel. Toch is er wel een kans op, niet zozeer bij Van Schie vandaag, maar er is een speciaal interpellatiedebat rondom de aanpak van de wolf. En daar kan wel eens best een politiek statement in gemaakt worden.
1: Ja, want daar gaat wel iets speciaals over, toch? Vandaag, interpellatiedebat. Kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, het is eigenlijk een debat wat agendeert dat er iets op... Er moet iets besproken worden wat eigenlijk eerst niet besproken zou gaan worden. In dit geval gaat dat dus over het wolvenbeleid. Een interpellatiedebat gaat nog voor de algemene beschouwingen beginnen. Dat is best wel uitzonderlijk. Eigenlijk, als je het een beetje plat zegt, dan wordt de gedeputeerde gewoon op het matje geroepen. In dit geval gaat dat dus om Has Bakker, de verantwoordelijke voor het wolvenbeleid. En dat komt omdat de probleemwolf, die we ook wel zijn gaan kennen als Bram, die is neergeschoten buiten de daarvoor afgesproken tijden. Dat zou namelijk eigenlijk niet in het donker gedaan worden. Pas een uur na zonsondergang mocht dat nog, maar daarna niet meer. En dat is toch gebeurd. Hij is rond een uur of 11 neergeschoten, toen was het al lang donker. En de gedeputeerde besloot daar niet op te handhaven. Vertelde dit ook niet aan de statenleden dat dit was gebeurd. En vooral daar zijn ze echt wel boos over. Want ze wilden alle informatie rondom dat wolvenbeleid gewoon hebben. De Partij voor de Dieren heeft daarom dus nu zo'n speciaal interpellatiedebat aangevraagd. Dat gebeurt niet zomaar. Een derde van de statenleden moet dat steunen. Dus dat ze ontevreden zijn, dat is echt wel duidelijk. Het wordt echt gezien als een zwaar politiek middel in de provincie om in te zetten.
1: Oké, dan zijn we heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken vandaag. En binnen welke tijd gaan we van al die besluiten die vandaag besproken worden, dan iets terugzien?
2: En dat wisselt eigenlijk gewoon enorm per besluit. Kijk, het terugbrengen of het vooral niet weghalen van een busverbinding, dat merk je best wel snel. Maar er zijn ook heel wat moties die vooral oproepen om uit te zoeken of de provincie er een rol kan spelen, of financiële middelen beschikbaar zijn om die mogelijke rol te gaan vervullen. En dan wordt er vooral gevraagd om bijvoorbeeld voor het einde van het jaar met de resultaten van zo'n verkenning te komen. Ja, daar ga je als bewoner gewoon niet meteen wat van merken.
1: Ja. Verslaggever Reiner Smit, heel de dag volg jij dit voor ons, de algemene beschouwingen van de provinciale politiek van Utrecht. Dankjewel voor je vooruitblik alvast hier in Utrecht is wakker en succes.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. Het is bijna 19:30 geworden. Over 2 minuten is het zover. Het nieuws uit de regio. Doe Marjolein.
1: Het gaat over tentjes in Utrecht die niet mochten blijven staan. En over een topavond voor het Pontje in Eemdijk.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dit is Radio M Utrecht. Het is 19:30 geworden. Het nieuws uit de regio door Marjolein begint met Utrecht, waar tentjes weggehaald zijn.
1: Ja, die waren van een groep arbeidsmigranten. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord. Dat is langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd. Maar in dit geval zorgde de groep voor te veel troep en lawaai. En ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. Door een ongeluk met 3 auto's op de A27 bij Eemnes liep het gisteravond tijdens de spits vast in omliggende dorpen. Aan de A1 wordt ook gewerkt, dus ook daar kon verkeer niet naartoe. Sluipverkeer trok vervolgens door binnenwegen, waar het flink vast kwam te staan. In Eemdijk had de schipper van het Pontje het drukker dan ooit. Het was sowieso een drukke spits, ook op de A12 en A28 stond het verkeer lang vast. De gemeente De Bilt en Bunnik gaan kritisch kijken naar de straatnaamborden. Meerdere partijen vinden dat te veel straten vernoemd zijn naar mannen. Er zijn moties aangenomen om te bekijken of vrouwen voorrang kunnen krijgen als nieuwe straten een naam moeten krijgen. Ook in Zeist speelt dit onderwerp. Actiegroep Dolomina heeft sommige straten zelfs al een alternatieve naam gegeven. Ze gebruikten hiervoor vrouwen die belangrijk zijn geweest voor de maatschappij, zoals Hedy Dancona. Het WK is nog volop bezig, maar veel clubs die bereiden zich alweer voor op het nieuwe seizoen. FC Utrecht speelde tijdens het trainingskamp in De Lutte een oefenpotje tegen Apollon Limassol uit Cyprus en verloor met 1-0. De nieuwe trainer, Anthony Correa, die maakt zich nog geen zorgen, want hij zag een fel Utrecht.
9: Ja, ik hou er wel van, ja. Heb ik ook in de rust gezegd van hier moeten we ons voorbereiden, dat we sneller gaan handelen. Hoe Barkers aan de bal die rol uitvoerde. Nou, dat was in ieder geval dan zie je dat er gebeurt iets. Dat gaat ergens naartoe waar we willen dat het naartoe gaat. En ik denk in het creëren van kansen op het einde dat we nog 2 grote kansen krijgen. Dan mogen we iets meer uithalen en dan moeten we mee aan de gang.
1: Een langer interview met de nieuwe trainer vind je op onze app en website. Dan het weer. Is nog bewolking, maar in de loop van de middag veel zon. En dan wordt het zo'n 24 graden.
0: Kijk eens aan, net geen 25, net geen zomerse warm.
1: Ergens hier en daar nog wel. Ja, nee, je weet het niet.
0: Snoepen we ergens nog een graadje vandaan, of niet, denk je?
1: Ja, zou lekker zijn.
0: Ja. Ik ga ervan maar gewoon vragen zo meteen. Marjolein, dank je wel. Tot zometeen weer. Nu het is wakker voor het nieuws uit de regio. Nu het nieuws van de weg. En dat begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid. Staat een vrachtwagen met pech. Ja, op die uitvoerstrook. En dan kan die niet verder. En jullie ook niet, want de afrit is zelfs dicht. Dus bij Nieuwegein-Zuid richting Utrecht kun je de snelweg niet verlaten. En verder één vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit en Dolder. Afrit nummer 3 is dat en Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis. Dat laatste stukje richting Utrecht of de A27 op.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Mariska Veres en haar groep Shocking Blue. En Venus op Radio M Utrecht. Het is 8:08 inmiddels geworden. Ben je ook al een beetje trek te krijgen, Anne, of niet?
1: Ik ruik het al.
0: Het woordje, zie je, ik ook, ja. Het woord barbecue is al meerdere keer gevallen, dus... ik denk, als ik nu zo kijk, dat die lucht die komt uit Kokkengen vandaan. Dat kan bijna niet missen. We gaan het hebben over barbecue, met name de nodige technieken die daarbij komen kijken. De warmtezones, de prikkelende geuren. Kortom, verslaggever Robert-Jan Boy gaat het met ons hebben over barbecuen. En dat doe je met Harm-Jan Bloem in Kokkengen. Dat is zo'n beetje de specialist van barbecue in Nederland, denk ik.
2: Dat kun je wel zeggen. Hij is ook intensief betrokken bij de World Barbecue Association. Dus dat zegt genoeg. Toen ik hier binnenkwam, zag ik de diploma's al hangen aan de muren, Bob en Anne. Dus dan weet je dat je langzaam in de sfeer komt. Dan ga je verder hier in Kokkengen, in de buurt van Portengense Brug. Ja. Een soort bedrijventerrein. Ja. Dan zie je daar een lood staan. Dan denk je, zou het hier zijn? Nee, dan moeten we nog even achter Harm-Jan Bloem aanlopen. Dan gaat het naar achter toe. En dan kom je hier in wat eens... Ja, ik weet geen idee wat dit was, maar het is nu een oase van oerwoudachtige bebossing met palmbomen en stilstaande vijver hier, waar op dit moment een klein ijsvogeltje fladdert. Ja. We zien wat salamanders kruipen. Er kunnen zomaar slangen hier rond dartelen.
3: Ringslangen,
2: die zijn er ook, hè?
3: Ja, die zijn er ook. Kijk. Ja, in grote aantallen.
2: En voor de rest een lange picknicktafel. Daar een soort halve tentachtig iets met dikke berenvellen. We zien overal barbecues staan. Daar van die eggs.
3: Ja, komado's.
2: De komado's zijn dat. Hier een klein exemplaartje. Daar een grote locomotiefachtige barbecue. Een braai, wat is dat?
3: Een braai is een Zuid-Afrikaanse barbecue. En deze is wel extreem groot. Hè. Die is zeg maar 4 meter bij 5 meter. Ja. En het mooie van de braai is, je stookt vuur in het midden. Dan vallen de kolen zeg maar door het rooster daaronder.
2: Ja.
3: En dat kun je zien voor de luisteraar even. Dan kun je de kolen daaronder vandaan scheppen.
2: In een bak komt dat? Ja.
3: Ja, en die kun je eronder vandaan scheppen. En dan kun je over de hele plaat kun je barbecuen.
2: Dan heb je een aanrecht barbecue eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Het mooie is ook dat we hier de geur van de barbecue, van houtskool, wat ruiken we? Ja, het is een beetje barbecue geur, ja. Maar wat is hier nog geen vlees of zo?
3: Nee, dat is...
2: Wat is het? Wat ruiken wij nu?
3: Nou ja, ik heb hem alvast aangestoken voor je. Want ik wist dat je kwam natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus ik heb daar een barbecue aangestoken. En dat is een Kamado barbecue. En als we hem open doen, dan zie je de kolen al mooi gloeien. Zo.
2: Oh ja, er komt al een behoorlijke hitte.
3: Er komt al een behoorlijke hitte
2: af, moet ik zeggen.
3: En daar heb ik stiekem daar een houtblokje in gegooid. Het is fruitbomenhout. Dus appel, peer, kersen, pruimen, maakt niet uit. Mm-hmm. Zolang je maar fruitbomenhout neemt. Dat is een mooie, milde geur.
2: Dus dat betekent dat je al aan het experimenteren, aan de geur van de barbecue,
3: precies,
2: aan het... aan beïnvloeden bent eigenlijk.
3: Ja, de geur en de rooksmaak een beetje straks. Hè?
2: Zonder dat er wat op ligt.
3: Zonder dat er wat op ligt. Ja, dan kan ik het nog extremer doen. Want ik heb hier wat leuke kruiden.
2: Ja.
3: Een paar kreeg bij. Dat zijn vuurkruiden. Dat is een mengelmoes van allemaal droge kruiden.
2: Ziet eruit als donker kaneel.
3: Ja, er zit van, dat lijkt wel, maar er zit van alles in. Hè? Tijm, rozemarijn.
2: Gloeiend houtskool.
3: En dat doe ik er een beetje in.
2: Ja.
3: En dan hoor je het zo knetteren.
2: Aha.
3: Kijk, ruikjes.
2: Dan komt er een heel ander geurpalet vandaan.
3: En nou hebben de buren als iets van, maar dat ruikt lekker. En dan ligt er nog helemaal niks op je bank.
2: Dat wil ik ook. Ja, daar komen we later op terug. Want ook daar zijn technieken voor om dat als je het wilt wat te verminderen.
3: Ja.
2: Maar goed, we zien hier al een lekker houtskoolgeheel.
3: Ja. Ja.
2: Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Je begint met niks.
3: Je begint met niks. Ja, je begint met aanschaf van een barbecue natuurlijk.
2: Okay.
3: Ja, dus dan koop je de goede kolen. Dat is wel heel belangrijk. De brandstof is zo belangrijk voor barbecuen. Ik mag het bijna niet zeggen. Hè, want maar de zakjes bij de supermarkt en bij de benzinepomp, die moet je eigenlijk laten liggen. Want dat is allemaal waardeloos en rond.
2: Waarom? Wat dan?
3: Dat zijn hele goedkope houtskool. En dat gaat heel snel, komt daar een aslaag overheen. En die smoort die kool weer. Dus die dooft.
2: En dat as gaat natuurlijk stuiven. En dat komt hier in je gerecht.
3: En dan gaat iedereen aan die barbecue lopen schudden.
2: Ja?
3: En dan komen al die paksen vrij, al die roetdeeltjes. En dat gaat op je vlees zitten. Dus dat is niet gezond.
2: Maar ja, wat moet je dan?
3: Dan koop je een kwalitatief goede houtskool.
2: Dat kost wat meer?
3: Marabou Cabracho houtskool, zo heet dat. Dat is niet het merk, maar dat heet dan helemaal zo. Dat is het houtsoort.
2: Pukkie Flukkie.
3: Nou ja.
2: Ik noem nog even iets merk.
3: Ja, nee, maar Cabracho is een houtsoort en Marabou ook.
2: Ja.
3: Dat is hardhout. En dat hardhout, dat zie je nu, dat gloeit nu echt. Je ziet nu hoe mooi dat gloeit.
2: Maar hoe maak je dat dan met een aanmaakblokje?
3: En dat maak ik aan met een aanmaakblokje. Dat zijn krullen. dat zijn houtkrullen. En dat zijn de beste aanmaakblokjes.
1: Houtkrullen? Hier houtkrullen. Allemaal krulletjes hout?
3: Ja, allemaal krulletjes hout.
1: Maar hoe kom je daar nou weer aan?
3: Nou, maar kijk, dat kun je gewoon in de winkel kopen, zeg maar. Dat is overal te koop.
1: Heeft ze ook houtkrullen?
3: Vroeger had je die witte blokjes. Die
1: daar zie ik hem liggen. Ja, ja, ja.
3: Als ze branden is prima. Ja. Maar als ze uitgaan, dan gaan ze smeulen. En dan gaan ze dus roken. Hmm. En dan komt er zo'n chemische, vieze lucht vanaf. En dat is zo smerig.
1: Dus die witte...
3: Ja, dat is echt smerig.
1: De spiertesachtige.
3: Ja, nee, dat weet je niet.
1: Dat moet je niet doen.
3: Nee.
1: Okay.
3: En dan heb je ook die kartonnen dingen nog, weet je wel, die heb je ook.
1: Ja, die kartonnen dingen.
3: Hetzelfde.
1: Ja.
3: Als ze branden, prima. Maar als ze gaan smeulen, gaan ze net zo even hard stinken. En dat doen die krullen niet.
1: Aha.
3: Dus dat is het verschil met. Dus ik gebruik.
1: Zijn die algemeen te koop, die krullen?
3: Ja, die zijn algemeen te koop. Ja.
1: Houtkrullen.
3: Houtkrullen. Ja, dat is gewoon bij elke winkel heb je dat bij. Elke bar.
1: Dat leg je erin, dan steek je dat aan. En dan moet je dat. Dat houtkool ligt al klaar.
3: Ja.
1: In de bak. En dan doe je. Hoeveel van die krullen moet je dan erin? Dat is een kleine vingerachtige afmeting.
3: Als je geduld hebt, ja, dat is ongeveer een centimeter of vier.
1: Ja.
3: Als je geduld hebt, heb je er maar één nodig. Want als het puntje van je kolen al brandt en er komt zuurstof bij, dan ontbrandt zich dat vanzelf. Maar dan moet je wel geduld.
1: Maar wat is geduld?
3: Nou ja, dan moet je daar even. Dat duurt wel een half uur.
1: Een half uur. Je moet voor het aansteken van een kwalitatief hoogwaardige, hoogwaardige barbecue houtskoolvuurtje moet je gewoon een half uur rekenen.
3: Uiteraard, dat is hem. Maar nou wil ik laten zien dat goede houtskool.
1: Kijk, ja, ik hier even, gaat weer een andere barbecue open.
3: Het rooster vanaf. Kijk, het mooie is als kwalitatief houtskool, Cabracho Marabu. Ja. Dit zie je, dat is houtskool wat al een keer aan is geweest. Maar je ziet een klein beetje as erop zitten.
1: Ja.
3: Klein beetje, maar als ik het wegblaas, komt er weer gewoon houtskool tevoorschijn. En dit heeft al twee keer, is dit al aangestoken geweest.
1: Kortom,
3: als je Cabracho Marabu hout neemt, hardhout neemt, dan kun je dat meerdere malen aansteken. Dan is zo'n zak wel ietsje duurder, maar uiteindelijk goedkoper.
1: En het is te koop, veel hardhout denken de mensen zonder van de oerwoud, maar dat is in de handel, dat et cetera.
3: En dan kan het nog erger, en dat laat je nu...
1: Ja, we moeten, kijk, voor je het weet ben je een uur aan het praten alleen al. Wat komt hier,
3: is dit dan?
1: Ja. We moeten hier bij de dood, ja.
3: En dat doosje is Witchmar Charcoal. Dit doosje kost, dat is zo groot als nou, het zal zijn, twee keer een schoenendoos, €480. Maar dit houtskool kun je dus onafgebroken aan blijven steken. Zolang het is, in een barbecue doet, die dicht kan.
1: Ik zie nu ineens overal kistjes met houtstukjes staan. Het is allemaal te gek. Zometeen gaan we verder met dit college. De mensen hebben aantekeningen gemaakt.
3: Ja,
1: ik zie ze allemaal zitten. En ze verlangen naar nog meer geuren. En nog meer
3: gaan we doen.
1: Houtskool, barbecue poëzie.

0: Jawel. Risk It All, Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met zometeen alles over het weer voor Midden-Nederland voor de komende dagen. En concreet, het weer van vandaag natuurlijk met mijn Gorin Brink. Eerst eventjes gaan we het hebben over met Rijn de Smit, onze collega en verslaggever die vandaag de algemene beschouwing in de provincie Utrecht volgt. Want die vinden vandaag plaats bij het provinciehuis. Hebben we het ook gehoord over die wolven, die probleemwolven. Dat is wel een heikel punt.
1: Ja.
0: En wat moeten we nou toch met die wolf? Ik bedoel, het is een onderwerp wat we keer op keer weer aansnijden. Mag die of niet worden afgeschoten? Mag die worden afgeschoten of niet? Is wel de grote vraag eigenlijk.
1: Ja, en we zijn benieuwd wat jij daarvan vindt. Wat moeten we dan met die wolf? Er zijn mensen die daarop hebben gereageerd. En het loopt heel uiteen, zie ik. De een die zegt, gewoon afblijven van de wolf. Je kan niet zien welke dan agressief is, welke niet. Dat zegt Michael bijvoorbeeld. Soms dan blijkt het gewoon een rustige wolf te zijn. En dan weet je dat niet, dat vindt Michael. Nou, Beb die is heel duidelijk, die zegt gewoon afschieten. Andrea zegt, het is de schrik van iedere hobby-aardenhouder. In je wijk komen en ze treffen en een ravage aantreffen. Mm-hmm. Destijds niet voor niets uitgeroeid. Ja, een beetje dan wordt ook een foto bijgeplaatst van een hele schattige pony trouwens. Maar goed, dat zijn dus ook weer dingen waar dit soort mensen aan denken.
0: Ja,
1: ze zegt afschieten dus. Even kijken, ja. En Judith zegt ook afschieten. Want de probleemwolf die werd steeds brutaler en het gevaar werd ook steeds groter in haar ogen. En Esther zegt, zoals eerder gezegd, educatie om de mens met de wolf om te laten gaan. Kijk, in Afrika, daar leert men omgaan met al het wild wat er leeft. Ja, alleen jammer als je voor de wolf bent gelijk uitgescholden of bedreigd wordt, of weet ik het al niet, zegt Esther. Ja, het is natuurlijk wel een redelijk verhitte discussie geweest, en nog steeds als we het oprakelen. Er zijn mensen die zeggen, laat de wolf gewoon bestaan. En de ander zegt, ja, weet je, als ik straks niet meer met mijn hond durf te lopen, of bijvoorbeeld die Utrechtse Heuvelrug waar probleemwolf Bram liep destijds, ja, dan zijn er toch mensen die zeggen, schiet hem af.
0: Ja.
1: Nou, we zijn benieuwd. Wat vind jij? Wat moeten we doen met de wolf? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En hier is Margot. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen, Bob.
0: We snijden een heel ander onderwerp aan. Het weer voor Midden-Nederland. Voor de komende dagen, zei ik al, en het weer van vandaag. Want ja, nog even terugkomend. En Anne, die leest al die reacties voor. Althans, zo'n selectie van de reacties.
2: Nou, ja.
0: Het wordt behoorlijk heet onder de voeten,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Precies.
0: En het is natuurlijk
2: iedereen
0: niet,
2: heeft zijn mening erover.
0: Precies, het is niet aan ons om daarover te beslissen. Want de een zegt inderdaad, ik wil hem niet. En de ander zegt, ik moet gewoon blijven. Ik zie in de WhatsApp heel veel dingen binnenkomen. Mm. En dit is ook niet voor het eerst dat we die vraag stellen. Het is nog steeds, de neuzen staan, en die gaan ook niet allemaal dezelfde kant op staan. Dat kan haast niet, denk ik.
2: Dat is ook zo. En iedereen die heeft er zijn mening over. En goede informatievoorziening, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat moet je doen als je inderdaad een wolf tegenkomt? Maar ik hou me ook een beetje buiten de discussie.
0: Ja,
2: ik denk dat we gewoon maar over het weer moeten gaan praten.
0: Nou,
2: dat
0: ik
2: is
0: denk,
2: veiliger,
0: ja,
2: denk
0: precies.
2: Ik.
0: Daar kunnen we over discussiëren of je het wel of niet prettig vindt. Maar goed, te heet is niet goed, te koud is ook niet goed. Zitten we er een beetje tussenin, zomaar gewoon vandaag?
2: Ja, precies, ja. En op dit moment is het ook zo dat mensen die nu wakker worden en de gordijnen open doen, denken van, oh jeetje, waar blijft
0: de zon? Ja, precies.
2: Precies, ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Het is niet overal bewolkt in onze provincie, want ik zie in het zuidwesten van de provincie, omgeving van Meerkerk, Leerdam, Lopik, daar begint het zonnetje lekker door te breken, maar op de meeste plaatsen in onze provincie zitten we nog steeds met de restanten van een frontje wat vannacht vanuit het noordoosten onze provincie is binnengedreven. Het is wel droog. Verder naar het noorden in Nederland, daar valt er zelfs een spatje motregen uit. Bij ons is het wel droog, maar het is even wachten op de zon. Die bewolking in het oosten, noordoosten van de provincie is tamelijk hardnekkig, dus ik hou er toch rekening mee dat het daar toch voor een groot deel van de ochtend bewolkt blijft. Maar richting het zuidwesten, daar begint die zon lekker al door te breken. De bewolking krijgt ook wat structuur. Het worden meer stapelwolkenachtige wolken. En in de loop van de middag zal dan ook elders in het oosten de zon gaan doorbreken. Maar die bewolkte start Die zal wel effect hebben op de maximumtemperatuur. Want gisteren werd het nog op veel plaatsen zomers warm. 24,5 in de Bilt, 25,0 in Cabauw. En ik denk dat we dat vandaag net niet gaan halen naar zo'n bewolkte start. Dus we blijven er net iets onder, 3, 24 graden. En er is duidelijk ook veel minder wind. En dat heeft te maken met de nadering van een heel groot hoge drukgebied, wat een hele grote rol gaat spelen de komende dagen. En dat komt eraan, waardoor de drukverschillen boven onze omgeving kleiner worden en de wind duidelijk een stapje terug doet in vergelijking met gisteren, toen het zo flink waaide in de middag. De wind komt uit een west- tot noordwestelijke richting, dus vanaf de Noordzee is zwak vanmorgen, vanmiddag matig. Een klein beetje zon vanuit het zuidwesten, vooral in de middag, en temperaturen van 3, 24 graden.
0: Ik hoor geen klaag hier op de redactie. Nou, het is wel niet heel erg druk op dit moment. Met de nieuwsredactie die zich aan het voorbereiden is op het nieuwsbulletin. Marjolein dus voor 8 uur zo. Maar over het algemeen, als we de 25 gaan voorbij gaan, flink voorbij gaan richting 30, dan hoor je wel klachten om je heen, Margo, hè?
2: Ja, inderdaad. Hè. En het wordt ook warmer. Hè. Dat zit al heel lang in de modellen. Morgen al een stapje erbij. 25, 26 graden. We starten overigens wel weer met wolken. Maar die zijn eerder dan vandaag weggebrand. Dan hebben we in de loop van de middag een flinke zonnige periode. Een noordelijk windje en 25, 26 graden. Heel aangenaam zomerweer, denk ik. En dan, als de wind vanaf vrijdag naar de noordoosthoek draait, dan wordt er niet alleen wat warmere, maar ook hele droge lucht aangevoerd. En dat betekent dat de zon vrij spel gaat krijgen op vrijdag en in het weekend. En wordt het ook wel wat warmer. Uh-huh. Maar die hele erg tropische warmte die blijft ten zuiden van onze omgeving. Ik denk dat we in onze provincie op vrijdag naar 27, 28 graden gaan. Kijk. En in het weekend naar 28, 29 graden. Dus die tropische temperaturen die blijven ten zuiden van ons. En de nachtjes blijven ook redelijk koel, met 14, 15 graden. Dus dat is natuurlijk heel lekker. Het enige, en daar wat Gita het ook al gisteren over, is dat het kurk en kurk droog blijft. Ja. En dat toch langzamerhand echt wel een probleem gaat worden.
0: Tuurlijk,
2: dus die grondwaterstanden die zijn behoorlijk laag. Vanuit de rivieren wordt er ook niet of nauwelijks wat aangevoerd. Dus die droogte die houden we even in ons achterhoofd. Grote gevolgen voor de scheepvaart, de natuur en de landbouw nemen toe.
0: Wat voor weerspeuk heb je voor vandaag, Margo?
2: Ja, eens even kijken. Wat had ik opgezet? Oh ja, ik zag gisteren op mijn tuintafel, ik heb ze niet binnen gelukkig, maar op mijn tuintafel weer prachtige miertjes rondlopen. Die kun je natuurlijk ook met een beetje azijn wel een beetje uit de buurt houden. Maar er is een hele mooie weerspreuk over mieren in juli. Nou, daar komt hij dan.
0: Nou.
2: Als de mieren in juli hoge hopen opwerpen, dan zullen we dat in de winter merken.
0: Kan niet missen. Ik denk, merken moet eruit komen. Maar goed, dankjewel. We merken jou straks weer op, zometeen 10 voor 9. Tot zo. En

0: Hans V. Mentenaal bij Dansen naar het volgende uur. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En nog even terug, of eigenlijk vooruitblikkend, 14 juli volgende week dinsdag hebben we hier bij Radio M Utrecht. Het wordt genieten. Alleen maar Franstalige muziek, want er is het de Franse dag. Catharsis bij jij. De bestorming van de Bastille.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
8: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
7: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
9: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
7: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht, derde uurtje. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer. Veel informatie, onderwerpen. We gaan barbecuen. En natuurlijk het regionieuws. Marjolein Heijen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Montfoort waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen met de gemeente samen te werken, zodat mensen recht hebben op subsidie. Maar dat klopt niet. Dus niet zomaar mee in zee gaan dus. Een stuk of 10 tenten zijn in Utrecht weggehaald langs het spoor in Park Nieuweroord. Oost-Europese arbeidsmigranten die sliepen hier sinds een paar weken. Omwonenden die

0: de A12 in eerste instantie. Want de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat een auto met pech. Het is een vrachtwagen die met pech staat, waardoor twee rijstroken afgesloten zijn op dit moment. En de vertragingstijd is een half uur. Die A12, waar ik het dan over had, is vanuit Den Haag naar Utrecht. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Lunetten. Heeft te maken met die vertraging die er is op de A1, dus richting Apeldoorn. Het verkeer richting Apeldoorn wordt namelijk geadviseerd dan te leiden over de A12 en de A50. Daar dus extra drukte op dit moment. En voor de rest alleen maar de N201 nog in het vizier. Hilversum richting Uithoorn, de provincie. Speciale weg tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Dat doe je nog wel 10 minuten tot bijna een kwartier langer over je reis.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, als laatste zei ik, we gaan barbecuen voor het verkeer uit. De verkeersinformatie, dat krijg je ook weer voorgeschoteld. Maar het is echt waar, hè? We krijgen allerlei tips nog, ook in dit uur te horen, vanuit Kokkingen, Robert-Jan Boy.
3: Jazeker, bij Harm-Jan Bloem van de Boer Frikitsen. Die staat er in zijn achtertuin, dat werkelijk een barbecue-paradijsje is. Met allerlei zietjes. En oh, moet je eens even kijken hier. Er gaat weer een barbecue open.
4: Lekker, hè?
3: Het begint een beetje te vlammen. Houtskool begint extra te gloeien. Je ruikt de geuren van de speciale melange die er overheen is.
4: Vuurkruiden, ja.
3: En is dit nou een föhn?
4: Ja, het is een föhn.
3: Nee.
4: Kijk, wat er gebeurt. Hop.
3: Maar dat kan ook met de oude krant natuurlijk, wapperen. Ja, wapperen.
4: Je kan ook blazen, hè? Je kan
3: blazen?
4: Ook, ja,
3: maar denk je wat? Kijk, we hebben hier nog wel een... Als je eenmaal wat zegt, dan gaat het van het ene aan het andere. Wat heeft hij hier alweer? Wat is dat?
4: Loop even mee.
3: Een hooivork achter iets.
4: Nou, wat denk je wat? Het is gewoon een ouderwetse blaaspijp.
3: Een blaaspijp?
4: En die zit er gewoon op. En dan...
2: Zo'n blaasballig of zo.
3: Nou, het is een ijzeren pijp die aan het uiteinde, zeg maar, 3 blaasuiteinden heeft. En Willem-Jan die blaast op afstand. En de kolen en dan gaan weer. Nou. Dat is ook schitterend om te blazen op een veilige manier, zeg maar. En je hebt ook het genot van het blazen.
4: Ja,
3: dat je fysiek met je barbecue bezig bent.
4: Precies.
3: En in de tussentijd, gaan we zo meteen ook weer over horen, liggen hier croissantjes klaar voor op de barbecue. Is dat gekmakend?
4: Ja, dat
3: is gekmakend. We zien zelfs een eitje.
4: Ja, die klop ik
3: het
4: even.
3: Het wordt gekker.
4: Die haal ik even voorzichtig.
3: En dit gaat zo meteen hartstikke ideetje.
4: Kijk, hoppata.
3: En zelfs een aardbei.
4: Aardbeidje erop. Kijk, dan zuig ik even zo
3: door.
4: Hop, dan heb ik hem.
3: En hup.
4: Ja,
3: en
4: hop.
3: En hop.
4: Hop, en dan heb ik dooien.
3: We zijn benieuwd welke technieken nog meer volop aan de orde komen zometeen. Want wat worden wij wijzer.
4: Smeren we de dooien van het ei, smeren we even over de croissantjes heen. Zo. Dat is voor de karamellisatie zometeen. Dan worden ze mooi, mooi egaal bruin. En het oog wil ook wat, hè? Want voor de smaak maakt het geen niks uit. Maar voor het oog is ze straks mooi, mooi bruin. En dan, kijk, en dan heb ik hier een pizzaschep.
3: Zitten we er nog in?
2: Ja, zeker wel. Ja, nee,
3: we zitten er nog in.
2: Nee, we zitten er niet te luisteren.
4: Nou, kijk. Ja,
3: ik krijg niet. Nou gaan ze erin.
4: Nou, naar de gasbarbecue.
3: En hij gaat naar de gasbarbecue. Jongens, hier gaan we zo meteen op door. Want we dachten dat het houtskool was en de geuren, maar een gasbarbecue. Houtskool Bloem is ook veranderd in de loop der tijden. Jongen, jongen, jongen.
2: Nou, ontbijten op woensdagochtend bij Radio M. Door middel van een barbecue waar zo meteen de croissantjes op gaan.
5: Ik heel benieuwd.

0: Zeker, ja. Nou, we eten lekker mee, we luisteren lekker mee na 8:30. Deel 17 of zo inmiddels van dit ontbijt op woensdag de 8e. En wat hebben we nog meer zometeen dat we gaan voorschotelen?
1: Ja, Rhenen staat op zijn kop. In positieve zin, het is feest. De Rijnweek is in volle gang. Er staat een hoop te gebeuren op het evenemententerrein De Vierbij. Daar spreken we zo meteen een organisator over.
0: Nou, dat is goed om te weten. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Niecy is bij ons, Denise Williams. En Let's Hear It for the Boy. En dan Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water.

0: Tom Rosenbaum, de Nederlander met Swimming into Deep Water. Het is 14 minuten voor 8:30 geworden. Nou, we hebben al een barbecue ontbijt vanmorgen. Gaan we zo meteen mee verder, want we zijn nog lang niet uitgekletst daarover. Vanuit Kokkengen horen we Robert-Jan Boy weer met de barbecue-specialist van Europa. Maak ik hem even van, dat trek je het nog veel breder. Ja. En de hele week is het volgens mij al feest in Rhenen, want de Rijnweek is namelijk in volle gang. En er staat volgens mij heel wat te gebeuren op het evenemententrein De Veerwei in Rhenen. Dus daar gaan we maar eens even over verder praten.
1: Ja, met Lorraine Brink. Die is bij ons in de uitzending. Zij is bestuurslid van de organisatie van die Rijnweek in Rhenen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wat gebeurt er precies tijdens de Rijnweek? Even voor de mensen die het misschien niet kennen.
2: Ja, eigenlijk van alles. We hebben in ieder geval de hele week kermis. En er is volop alle activiteiten in de Veerwei. We hebben onder andere een pubquiz, een motortourtocht. We hebben alle activiteiten voor jong en oud, ouderenmiddag. We hebben ook een gehandicaptenmiddag, maar vooral drie hele grote feestavonden waar we drie keer 12.000 man kunnen verwelkomen in Rhenen.
0: Oh, drie keer 12.000 man? Dat is een grote tent, neem ik aan. Of is het open lucht, is het?
2: Nou, het is open lucht, dus we zijn heel blij met de vooruitzichten van het weer.
0: Ja,
2: dus,
0: precies.
2: Dus open lucht in een heel groot weiland midden in Rhenen.
0: Hier staat iemand heel kritisch naast mij, die zegt, waarom moet het allemaal in Rhenen?
2: Ja, moeten. Ja, het is wel ontzettend leuk. Het is een evenement dat gewoon Rhenen en de regio echt samenbrengt. En juist ook omdat het een gratis festival is, is het gewoon toegankelijk voor iedereen. En naast die feestavond hebben we dus ook een aantal programma-onderdelen voor doelgroepen die niet elke week een feestje hebben. Dus ik denk dat het daarom heel mooi is dat we dat mogen organiseren op deze manier.
1: Ja, je noemde het al eigenlijk. Je organiseert ook Rijnpop voor mensen met een beperking en die ouderenmiddag, wat je net al noemde. Ja, waarom vinden jullie het belangrijk om dit ook te organiseren naast die muziekoptredens en kermis en dergelijke?
2: Nou, je merkt als je in ieder geval met die wat oudere doelgroep ook spreekt, dat er is gewoon niet heel veel voor deze mensen om te doen. Je merkt ook, we hebben 600 gratis kaarten die we vergeven voor dit oudere evenement. En die zijn binnen 10 minuten altijd allemaal opgehaald en gegeven. Dus dat zegt ook wel een hoop over hoe groot de vraag is. En het is gewoon echt een onderdeel waarvan we weten dat het heel erg gewaardeerd wordt. En daarom vinden we het ook heel mooi dat elke keer terug blijft komen in het programma.
0: Ja, Lorraine, maar gratis, voor niks gaat de zon op natuurlijk. Hoe krijgen jullie dan het geld bij elkaar? Want het kost toch een hoop centen, denk ik, om de boel te organiseren.
2: Ja, dat is absoluut zo. En zeker, je hebt natuurlijk nu een bepaalde reglementgeving. Dat wordt elke keer weer strenger. Je moet daar steeds meer eisen voldoen. Dus dat maakt het duurder. En het blijft gewoon elke keer een uitdaging. Maar we draaien helemaal op sponsoren en vrijwilligers. En daarnaast hebben we elk jaar een deel van de baromzet die we dit jaar halen. Dat wordt ook weer bij de begroting van dit jaar. Dus we hopen ook veel mensen te kunnen verwelkomen. Zodat we volgend jaar weer een gratis evenement neer kunnen zetten.
1: Ja, je noemt al veel vrijwilligers werken mee. Sommigen zelfs al sinds het begin in 1997. Wat vinden zij zo leuk aan deze week om mee te werken?
2: Ja, het is gewoon echt de sfeer. Het is eigenlijk gewoon heel bijzonder dat je met z'n allen iets neer kan zetten. Je merkt ook dat het er zijn mensen die nemen 2-3 weken brei om dit evenement op te bouwen, mee te maken en weer helemaal af te bouwen. Het is gewoon een hele gezellige groep vrijwilligers die elkaar ook allemaal goed kennen. En er komen ook elke keer weer mensen bij. Maar we hebben ook vrijwilligers die dit dus al 30 jaar doen. En dat zegt ook wel een hoop. Het is wel een hele dankbare vrijwilligersrol. Dat je gewoon heel concreet natuurlijk ziet wat je doet voor je eigen omgeving.
1: Ja, is het dan ook dat je... Hoe zou je die sfeer omschrijven? Is dat mensen elkaar weer zien uit Rhenen of uit de omgeving van Rhenen ook?
2: Ja, je merkt gewoon bij iedereen als de eerste paal in dat veld staat, dan gaat het bij iedereen kriebelen. En het is een soort enthousiasme wat bij iedereen opborrelt van we gaan het weer met z'n allen doen. Omdat het toch best wel een begrip is in die regio. Dus het is inderdaad, sommigen voelen het echt een beetje als een soort familietje voor 2 weken in het jaar. Waar iedereen eigenlijk wel heel graag onderdeel van is. Dus dat is ook mooi dat we hebben nou een pool van bijna 80 vrijwilligers. Daarmee doen we het gewoon met z'n allen en samen zoiets groots neerzetten. Dat geeft ook al een kick.
1: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Hey, in dit jaar treden er weer ook artiesten op, grote namen. Zoals bijvoorbeeld Jan Smit en de DJ's Lucas en Steve. Ja, hoe zorg je ervoor dat er voor iedereen wat wils is op dat vlak? Voor alle leeftijden, want daar richten jullie op, toch?
2: Ja, dat is wel een beetje ons doel. We proberen op de donderdagavond we hebben dus 3 grootschalige feestavonden van de donderdag. Echt gericht is op de jeugd. Dus dan hebben we meer house, dance muziek. Dat we ook heel belangrijk vinden, dat we die meenemen. We zien ook voor de jeugd, er zijn steeds minder cafés. Er zijn minder jongeren die gaan stappen. Ja. Dus daarvoor hebben we die donderdag in het leven geroepen. Als je van Hollandse muziek houdt, dan moet je vrijdag in de wei staan. Want dan hebben we dus inderdaad Jan Smit, Stef Eckel, René Schuurmans. Ook hier in de beeld uit Veenendaal, die is er ook bij.
0: Kijk, leuk hoor.
2: Die kan natuurlijk niet ontbreken dit jaar. Daar hebben we dus een motortoertocht. Dat vinden ook altijd dan ook mensen leuk. Als je niet van feesten houdt, dan kan je dus een mooie trip op de motor maken. En zaterdag overdag hebben we ook een kinderprogramma. Waarbij we onder andere Job Stuber ontvangen. Nou, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar iedereen met kinderen die zien er helemaal op aan. Dat is een blijkbaar een bekende YouTuber en TikToker die ook DJ is. Dus die gaan we verwelkomen. Dus we verwachten drukke weer bij zaterdagmiddag.
0: Mm-hmm. Nou, wat een super Rijnbeek deze keer, zeg ik dan. De andere keer weet ik niet, maar het is steeds succesvol. Dat blijkt ook wel. En aan het begin noemde je eventjes, het weer werkt ook goed mee. Hè? Fijn omdat dat de meeste activiteiten toch wel in de open lucht zijn. Dus,
2: helemaal ja, dat is echt een hele goede grote meevaller voor ons.
0: Tot en met zaterdag neem ik aan dan?
2: Ja, tot zaterdagavond hebben we afsluitavond met een mooie band. En Samenweld en Westie Bronkhorst. Dus dat wordt ook erg leuk, denk ik.
1: Ik krijg helemaal de kriebels. Ik moet erbij zijn, joh.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, want heel even. Dit is voor de inwoners van Rhenen. Maar er zijn ook veel toeristen natuurlijk die dit trek nemen gaan. Die in de omgeving staan met een tentje of zo. Kunnen ze komen?
2: Zeker, ja. Het is dus gratis toegankelijk voor iedereen. En ook echt iedereen is welkom. We hebben ook een pendelbus service vanaf Ouwehands Dierenpark. Dus mocht je met de auto willen komen, kan je de auto bij Ouwehands neerzetten. En dan rijden de gratis pendelbussen vrijwel naar het festivalterrein toe. Dus zo proberen we ook best uit de regio te komen, dat je makkelijk onze kant op kan komen.
0: Lorraine, het klinkt als heel goed voor elkaar. En ik hoop dat dit nog lang stand mag houden. Jaar na jaar worden de omstandigheden wat moeilijker. De eisen steeds hoger, zeg maar, die gesteld worden aan het organiseren van zo'n feest. Feestweek zelfs. Dankjewel voor je tijd.
2: Ja, jullie ook. Dankjewel. Fijne dag.
0: Veel plezier. Dag Lorraine.
2: Yes, dankjewel. Doeg.
0: Lorraine Brink, bestuurslid organisatie van de Rijnbeek in Rhenen. En dit is Van Koen op Radio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Renés of Mees uit Zweden vandaan. En I saw the sign. Een teken van Marjolein hoeven we niet te krijgen. Ze staat naast ons in de studio. En zometeen over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuws?
1: Oplichters die langs de deuren gaan in Montfoort. En scheve gezichten in de wachtkamer van de prikpoli van het UMC Utrecht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 8 uur 31, Radio M Utrecht. Naar het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met Montfoort. Montfoort waarschuwt voor oplichters.
1: Ja, daarover zijn meldingen gekomen. De gemeente waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Die zeggen met de gemeente samen te werken, zodat mensen recht hebben op subsidie, maar dat klopt niet. Montfoort heeft wel een vast bedrijf en op de website kunnen inwoners daar meer informatie over vinden. Laat je dus niet onder druk zetten aan de deur, is de boodschap van de gemeente. Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuwe Oort, langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd, maar in dit geval zorgde de groep voor problemen, zoals troep en lawaai. Ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. In Lopik wordt een nieuwe school gebouwd, waarin plek is voor de nieuwe wiel en de regenboog. De school komt op de plek van de huidige nieuwe wiel te staan. Het huidige pand wordt gesloopt. Het schoolplein moet ruimer en aantrekkelijker worden voor de kinderen. In het plan staat dat de school er over 2 jaar moet staan. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpoli veranderd. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken, maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. Mensen die later kwamen, werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden daarom eerlijker verdelen. En tips voor patiënten lees je op onze app en website. Dan het weer. Eerst nog bewolking, maar in de loop van de middag zon en 24 graden. Morgen nog meer zon en dan ook iets warmer dan rond de 26 graden.
0: 9:30, dan ben je er weer, toch?
1: Ja hoor.
0: Voor op de radio, je bent er de hele tijd wel, maar op de radio weer om 9:30.
1: Ben ik dan weer te horen. Ja, tot dan.
0: Marjolein, dank je wel voor je bijdrage in Utrecht is wakker. Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht, steeds om het 9:30. En dat betekent het nu, verkeersinformatie, het nieuws van de weg. Op de A1 beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Want een kapotte wagen, ofwel een vrachtwagen die er met pech staat, zorgt er wel voor dat er 2 rijstroken uit veiligheid dicht moeten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je daar nog flink wat vertraging, 9:30. En het idee van de ANWB is om om te rijden, het advies dan ook. En dat doe je dan over de A12 en de A50. Moet je wel voor die tijd die beslissing nemen, natuurlijk. Dan de A2, het vertraag vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. Bijna een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. De A27, daar rijdt het wel goed door tot aan de werkzaamheden. Ja, en dan is de weg dicht natuurlijk tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En de andere kant op ook. Dat duurt nog wel eventjes deze maand, of in elk geval zelfs tot begin augustus. N201, die nemen we mee ten aanzien van Hilversum richting Uithoorn. Want ook hier is vertraging van een kwartier tot bijna 20 minuten tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: Uit de jaren 70, Chicory Tip en Son of My Father. Ruik je het ook weer? Vanuit Kokkengen komt de lucht van de barbecue. De ontbijtbarbecue absoluut weer deze kant op. Maar dat vinden wij heel fijn. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij Harm-Jan Bloem, de barbecue-specialist voor Midden-Nederland en wijde omgeving, zeggen we dan maar. Ik vraag me af, Robert-Jan Boy, je bent bij hem. Hij barbecue heerlijk in zijn tuin. Heeft hij buren eigenlijk, vraag ik me af.
1: Nou, aan de achterkant volgens mij, ja, het tuin, het is echt een hele, hoe moeten we dat zeggen, een barbecue openlucht, barbecue atelier met volop rustplaats. Ik zei al, daar dikke vachten daar, ja. Onder een soort open, een afdak eigenlijk. Ja. Met overal zitjes, een lange picknicktafel, overal barbecues waar je omheen kunt gaan staan. Daar aan de rechtachtige barbecue, die vijver hier, die een oerwoudachtige indruk maakt. En daarachter een bed en breakfast, heb ik hem laten vertellen. Ja, ja, ja. En hier rechts schijnen nog mensen te wonen.
2: Verderop, ja. Ja. Ja.
0: En die vinden het heerlijk om wakker te worden in de barbecue-lucht.
2: Nee, ja, echt in het buitengebied.
1: Ja, die vinden het, ik denk, dat vinden ze het heerlijk om wakker te worden hier te midden van de barbecue.
2: De vogeltjes en wat je al zei, de ijsvogeltjes en de roodbosjes.
1: En de geuren, de barbecue-geuren.
2: Ja, en de boeren ook, hè?
1: De boeren, alles door elkaar. Dus werk Malea geuren, kijk, dus je kunt hier van alles beleven wat dan er gaat. Ja. Maar de geuren, daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Terwijl we toch wel nu in de tussentijd de geuren ruiken. Dat is waarschijnlijk, want er is wat op het...
2: Ja,
1: wat hebben we hier?
2: We hebben hier nog weer, kijk, ik zal hem even open doen, de Kamado. Kijk, gewoon zo'n grote vink.
1: Ik zie twee worsten op het rooster.
2: Ja.
1: Daar wordt nog wat van de zaden kruidenmengsel op gegooid.
2: Ja.
1: Dan krijg je weer extra kruiden daar. Oh, wat ligt hierop?
2: Ik heb even voor ons nu, want het is natuurlijk nog vroeg, maar ja, we beginnen zo meteen met een Duitse Thüringer braadworst.
1: Maar die zijn zo lekker. Jongens. Ja. Een andere barbecue. Want dit is toch wel croissants. Worden wij om 8 uur. Hoe staat het daarmee?
2: Ik denk, jij komt van vroeg, dus ik denk, we gaan ontbijt maken van de barbecue. Hoe vind je dat? Dus we gaan zo samen ontbijten.
1: Een croissant op een barbecue.
2: Ja, kijk, wat heb ik gedaan? Ik had ze net al ingesmeerd met de eidooien. En kijk eens, hier liggen gewoon 6 prachtige mooie, knapperige croissantjes op de barbecue.
1: De klep gaat omhoog inderdaad. Glimmende.
2: Geweldig, hè?
1: Bruine croissantjes. Ja. Want er waren eerst nog een plak deeg eigenlijk, opgerolde plak deeg. En nu tot wasdom gekomen.
2: Ja.
1: Dat kan dus ook, brood.
2: Nou, weet je wat het is, Robert-Jan?
1: Ja, wat is het?
2: Nu, op dit moment, kun je niet overal meer met barbecue op de campings. Hè? Heel veel mensen gaan blijven in Nederland, dankzij het mooie weer. Maar je mag niet overal barbecue, in verband met brandgevaar.
1: Amersfoort heb je speciale zones.
2: Precies. Dus daarom hebben we hier gasbarbecue. En die gasbarbecue mag namelijk wel. Dat is gesloten vuur, zeg maar. Dus in plaats van de kolen zit er een gasring. En daar kun je prima indirect op barbecuen. En daar kun je dus perfect croissantjes, broodjes, alles op maken. Dus de mensen kunnen op de camping... Perfect, barbecue.
1: Maar heb jij dan een omslag gemaakt binnen je barbecuebeleving?
2: Ja.
1: Want was het eerst niet houtskool, de geur van houtskool, die nodig? Ik heb de president of de Barbecue Association ook van overgehoord. Ja. De geur van houtskool trekt in je vlees bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: en dat maakt...
2: Ja, dat maakt het zo lekker.
1: Daar ben je dus van afgestapt?
2: Nee, integendeel. Nee, dat blijven we hier wel doen. Rook, wat ik net al zei, dus in dit geval fruitbomenhout, dat trekt in de poriën, in de poorlees. Op het moment dat de eiwitten gaan stollen, dan sluit de rook zich op in die porie. En dat geeft de rooksmaak aan het vlees. Dus dan krijg je een smokering onder de korst. En die geeft die specifieke rooksmaak. Dat is mijn specialiteit. Maar willen we nou even gauw een croissantje, een speklapje, een broodje, een hamburgertje, een satéetje. Dat is op zo'n gasbarbecue gewoon perfect. Want dan heb je die hele rooksmaak niet nodig.
1: Hoe zit het met de warmtezones?
2: Ja, die warmtezones, dan lopen we even naar... Even kijken, ik zoek er een op. Hier is dat een mooie. Kijk, dit is een Kamado barbecue, maar dat maakt niet uit.
1: Ik weet niet of dat een merk is, maar...
2: Nee, Kamado is geen merk. Nee, Kamado is het algemene woord voor...
1: Met een klep erover en een ei. Een klep eroverheen, ja, oké.
2: Nee, ik zal het merk niet noemen, maar een Kamado is het algemene begrip, zeg maar.
1: Ja.
2: En die Kamado's, die hebben in dit geval een kolen. Barbecue is het, daar gaan de kolen in. Dan krijg je een rooster. En het rooster is verdeeld in een drippan of een steen. Dus daar heb je dus niet direct de hitte van de vlam. Die komen dus tegen die drippan aan. En de andere kant komt de vlam en de hitte wel door het rooster. Dus je kan hier, even kort gezegd, in de rechterkant boven het vuur je vlees aanbakken. dat er een korstje op komt. Ja. Daarna doe ik het boven het water, want in die drippan gaat water. En dan ga ik boven die drippan, doe ik de klep dicht. En dan krijg je het koken van het water, zorgt voor condens in de barbecue.
1: Ja.
2: Daarin gaat een blokje hout in het vuur. Dan krijg ik de rook erbij en een beetje de smaak van de kolen en de hitte. Dus dat tezamen maakt een prachtig mooi garingsproces.
1: En als je nou alleen een roostertje hebt...
2: Dus
1: een,
2: dat kan ook.
1: Alleen een roostertje, want dit is natuurlijk een...
2: Dit is heel ingenieus.
1: Ingenieus, maar veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Je hebt een roostertje. Dan gaan we daar weer naartoe. Wat kun je dan ook warmtezones creëren? Want dan heb je dus niet... Oh, hier is alleen een roostertje.
2: Kijk, hier heb ik even een roostertje met kolen.
1: Kolen hier aan de rechterkant.
2: Aan de rechterkant, die steek ik dan aan uiteraard. Die branden dan nu nog niet, maar die branden die steek ik aan. Dan heb ik hier een deksel, of voor mij betreft een pan.
1: Een pan, ja.
2: Dat kan ook. En die zet je dus, dan doe je je vlees alsnog even boven de kolen aanbakken.
1: Ja.
2: Daarna leg ik het vlees naast de kolen waar een bakje water staat.
1: Dus daar ligt niks? Daar liggen,
2: daar ligt niks. Met alleen een pannetje water.
1: Ja.
2: Dat water zet ik tegen de kolen aan. Dus dat water gaat koken.
1: Ja.
2: Dan zet ik de deksel over het vlees. Zo.
1: Ja.
2: En dan staat dat deksel over het vlees. En nu gaat de hete lucht van de kolen en het damp van het water, de condens van het water, circuleert nu over het vlees wat naast de kolen ligt. En dat is je garingsproces. Dan krijg je eigenlijk heel simpel gezegd een hete lucht over.
1: Het is zo simpel, maar je moet er maar eventjes opkomen. Veel mensen draaien het vlees. Of vlees. Ik zag er ook aardbeien liggen. Het hoeft geen vlees te zijn.
2: Nee, we gaan zo meteen lekker ontbijten.
1: Want wat kun je, een paprika kan natuurlijk ook prima.
2: Tuurlijk.
1: Ik bedoel,
2: laten we vooropstellen. Vegetarisch wordt natuurlijk steeds populairder. Dus wat we gaan doen is, wat we heel veel doen, is dat ik neem maar even een voorbeeld. Ik neem witlof, die snij ik door midden.
1: Ja.
2: Dan pak ik balsamico-azijn, die smeer ik in de witlof. Die leg ik op het rooster. Dan gaan de buitenste blaadjes van de witlof worden zwart, want die verbranden.
1: Mm-hmm.
2: Maar daarbinnen gaat het garen. En och jongen, en dan komt die rooksmaak en die grillsmaak in je witlof.
1: Ja.
2: En ook al lust je geen witlof, ik garandeer je, dan eet je witlof.
1: En je moet er de hele tijd bij blijven. Je moet het omdraaien natuurlijk.
2: Dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Wat is de techniek daarvan?
2: Tuurlijk. Het is de belangrijkste is dat als jij barbecuet, ben jij de baas. Over de barbecue blijf jij erbij.
1: Ja.
2: Dus moet je ook zorgen dat je regelmatig draait.
1: Je staat voortdurend in contact met datgene wat op het rooster ligt eigenlijk.
2: Absoluut, ja.
1: Kijk.
2: Heel veel mensen lopen weg, nemen een biertje, gaan gezellig kletsen.
1: Nee.
2: En dan?
1: Nee. Het is een serieuze zaak.
2: Ja, absoluut.
1: En tegelijkertijd een hele leuke zaak.
2: Ja, absoluut.
1: Waar jij je beroep van hebt gemaakt. Wat je al jarenlang doet.
2: 22 jaar nu, ja.
1: En wat is het? Is het het oergevoel?
2: Ja, het oergevoel. Ik denk dat ook is, ja. Het oergevoel. En ik had een vriend uit Zuid-Afrika. En daar heb ik mee gestudeerd ooit vroeger. En die kwam bij mijn ouders met een barbecue. En die zegt, ja, maar dit is geen barbecue. En die kwam terug met grote stukken vlees. En daar heb ik van hem leren barbecuen.
1: Ja.
2: En dat is nou nog steeds een uit de hand gelopen hobby.
1: Zelfs in de bos geweest, in de jungle.
2: Ja. In de Amazone,
1: beesten gevild, et cetera. Dus echt de volkomen basis. Nu sta je hier in Kokkengen. Zullen we nog één keer even onder naar een barbecue kijken?
2: Ja, even kijken, ja.
1: En even nog voor de luisteraars die mee zitten te schrijven. Wat zijn de belangrijkste tips? Nog even op een rijtje.
2: De belangrijkste tips is, wat ik eigenlijk nu al zei. Als jij barbecuet, blijf jij bij het vuur.
1: Blijf bij je vuur.
2: Zorg dat je nooit... zorg dat je veiligheid, dat is ook heel belangrijk.
1: En met je water.
2: Ja, water, maar zeker zorgen dat je barbecue stabiel staat.
1: Ja.
2: Dat hij niet om kan vallen. Gebruik de juiste brandstof. Hè, dus de goede kolen, wat ik al heb uitgelegd.
1: Ja.
2: En dat zijn eigenlijk een beetje wel alle belangrijke. Ja, jij bent de barbecue man.
1: Precies.
2: Dat moeten ze niet vergeten.
1: En over de kolen.
2: Jij hebt de controle en niemand anders.
1: Nee. Blijf erbij. Nou, eens even kijken hoe het met de worsten gaat.
2: Doe maar open.
1: Kijk eens.
2: Ze knappen open. En als een braadworsten open knappen, zijn ze wel lekker.

0: Material Lover van Shanna Spyro. Die doet veel TikTok, toch, zei jij? Of
1: ja,
0: niet?
1: Dit gaat helemaal rond op TikTok. Ik vind het allemaal helemaal leuk nummer. Ik ken sowieso. Het dus ook van TikTok.
0: Ja, ik heb nog steeds niks met TikTok. En dat bedoel ik mee, ik doe er helemaal niks met TikTok. Mis ik iets dan of niet alle?
1: Nou, weet ik niet.
0: Een hele andere wereld ook, heb ik het idee.
1: Veel trends, veel video's. En het is ook heel vermakelijk, maar het kan ook heel verslavend werken. Ik merk dat soms gewoon echt een uur aan het scrollen ben. En denk, ja, hier wordt niemand beter van natuurlijk.
0: Oh, maar dat heb ik ook wel als ik zo op internet zit. En denk van, oh, dat is leuk en dat is leuk. En uiteindelijk denk ik, oh ja, ik ben al 54 minuten aan het internetten, zeg maar. Ja. Maar dat is ook een stukje ontspanning, zo af en toe, denk ik.
1: Zeker, ja. En het is ook maar net wat je volgt en wat je leuk vindt. Ik probeer mezelf een beetje mijn algoritme een beetje in te richten op hoe ik het leuk vind. Dus ik geen brainrot video's meer krijg, bijvoorbeeld.
0: Dat is?
1: Ja, dat zijn van die video's die dan echt... Ja, van die rare figuren en wat echt brain rot. Het woord zegt eigenlijk al dat het gewoon niet goed is voor je brein.
0: Ja, nee, het
1: staat nergens op.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, dat is...
0: Goed, Anne. Ja. Heb je nog zin in een barbecue worstje of zo, of niet? Ik heb helemaal geen trek meer nu.
1: Ik
0: heb
1: dus wel zo'n croissant van de barbecue waarop je het over had.
0: Ja, dat was hartstikke leuk om te horen. Goed, dat hebben we ook weer gedaan. Utrecht is wakker. Lekker gebarbecued. Gaan we morgen wederom iets anders bedenken voor het ontbijt. En Mago, die gaat ons vertellen morgen wat voor weer we krijgen. Maar eerst het weer van vandaag natuurlijk. Mago, goed dat je weer bij ons bent.
2: Ja, het is op dit moment op de meeste plaatsen nog steeds bewolkt door een frontje wat over Nederland ligt. Maar wat langzaam naar het noordoosten weer terug beweegt. Dus woon je in het zuidwesten van de provincie, in de omgeving van Meerkerk, Leerdam, Vianen, Lopik. Mm-hmm. Dan zit je aan de goede kant van de provincie met af en toe nu al een beetje de zon. In de rest van de provincie moet je even geduld hebben, want het frontje moet eerst nog in beweging komen en wegtrekken. Dat zal later vanochtend in de loop van de middag wel gaan gebeuren. Dan komt de zon overal wel een beetje tevoorschijn. Maar het duurt eventjes. En omdat we dus even een valse start hebben, zal die temperatuur ook minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Toen werd het 25,0 graden in Cabauw. Ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 24 graden. Dus de temperaturen zijn nog steeds heel aangenaam. En het voordeel vandaag ten opzichte van gisteren is dat het niet meer zo hard waait. Gisteren waaide het flink in de middaguren. Hele vlagerig wind. En vandaag is het door de invloed van een hoge drukgebied lekker rustig met een zwakke en vanmiddag matige west- tot noordwestelijke wind.
0: Ja.
2: En we gaan langzaam een beetje omhoog. Morgen beginnen we ook bewolkt. Maar eerder dan vandaag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het 's middags 26 graden. En daarna is het vanaf vrijdag heel veel zon. Ook in het weekend. Prima barbecue weer ook.
0: Oh.
2: Met temperaturen van 27, 28, 29 graden. De hele hoge temperaturen blijven ons bespaard.
1: Oh,
2: dat is meer richting het zuiden van Nederland en België en helemaal in Frankrijk en Spanje en Portugal. Maar ja, dit zijn ook hele hoge temperaturen natuurlijk, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige noordoostelijke wind.
0: En van hittegolf is voorlopig geen sprake, waar eerder nog aan gedacht werd, toch?
2: Ja, precies. Nou, bij ons gebeurt dat niet. In het zuiden van het land kan ik me voorstellen, hè, daar wordt de 30 graden wel aangetikt.
0: Ja,
2: en als we drie keer 25 en twee keer 30 hebben, dan is er weer een hittegolf. Dat zou dan de derde zijn dit jaar. Dat is heel bijzonder. Maar dat zie ik voor onze provincie op korte termijn nog niet gebeuren.
0: Ik hoor geen klagen. Dankjewel, Margo. We klagen sowieso niet. En we horen je vanmiddag natuurlijk weer aan tafel bij Connie en bij Aardweder. Ook weer in Utrecht komt thuis, dus... Dank. En we horen je morgen ongeveer.
1: Morgen.
0: Okay.
1: Ja hoor.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Dag.
0: Zometeen de Hits uit Holland. Alleen maar Nederlandse producties.
1: Lekker hoor, blijf luisteren.
0: Dat zou ik zeker.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30...
6: Dit is Eemland 1.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
8: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
7: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
9: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
7: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Morgen buigt de Barentse politiek over het voorbestaan van het hertenkamp. De vraag is, gaat het slot erop of wordt het een reorganisatie? Het is woensdag 8 juli, dit is Eemland 1 met deze uitzending Henk de Graaf. Hij gunt ons een blik achter de schermen van de DARP zeilcompetitie. Het weer met Klaas Bijker komt uiteraard voorbij, evenals de wekelijkse WK-weetjes met Ramon Berndsen. Maar we beginnen naar de muziek met Peter Haveling. Want krijgt Botterpop in Bunschoten nu een feestelijke opvolger? Vraagteken. Muzika.
6: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Uit 1979, pop music van Robin Scott.
1: Nieuws uit de regio.
0: We konden Diederik Heuveling uit Bunschoten niet bereiken. Dat komt misschien zo dadelijk. Daarom even de nieuwtjes. In de nacht van maandag op dinsdag is er volgens AD geschoten op de Westerinkade in de Amersfoortse wijk Vathorst. Er raakte niemand gewond. De 18-jarige verdachte die op de fiets er vandoor ging, is niet lang daarna in de omgeving aangehouden. En bij de politie kwam rond 4 uur in de nacht een melding binnen. Dat is dezelfde melding natuurlijk, dat iemand geschoten had ter hoogte van de Piaamstraat. En volgens de melder werd dit gedaan door een man op een fiets. Omdat er in deze omgeving de afgelopen maanden al meerdere incidenten waren, stond de politie op scherp en waren ze snel op locatie. In dezelfde krant lezen we dat op de Sint-Jorisplein in Amersfoort op vrijdag 10 juli het decor is van de Pre-Pride Party.

Tea of en de Pride Walk. Ja, ja, het is wat. De middag en avond staan in het teken van de ontmoeting, zichtbaarheid en acceptatie binnen de LHBTQIA+ gemeenschap. De festiviteiten beginnen om 4:00 met muziek van DJ Olaf Kleurrijke Steltlopen. En om 5:30 is er een optreden van drag diva Ashley Knight. Burgemeester Lucas Bolsius, die spreekt aansluitend het publiek toe. De dag biedt volop kansen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en in gesprek te gaan over inclusiviteit. En de orgelkast van het Peter Gorritz Orgel uit de Koorkerk in Middelburg wordt overgebracht naar het Collectieve Centrum Nederland in Amersfoort. Ook dat lezen we in het AD. De verplaatsing start 30 augustus en is bedoeld om de orgelkast en de binnenwerk van het unieke instrument weer samen te brengen. Het Peter Gorritz Orgel, gebouwd tussen 1478 en 1481 door orgelbouwer Peter Gerritszoon voor de Nicolaaskerk in Utrecht, geldt als het oudste orgel ter wereld waarvan zowel de orgelkast als het binnenwerk bewaard zijn gebleven. Het instrument werd in 1885 aangekocht door de Staat der Nederlanden en maakt deel uit van het Rijkscollectie.

0: Band of Horses in Need of Repair. Een geweldig nummer.
1: Het leek goed nieuws voor alle gezelligheidsbezoekers en muziekliefhebbers in Bunschoten-Spakenburg. Nu Bottenpop dit jaar helaas niet doorgaat, kwam in het nieuws dat de enthousiaste vrijwilligers van watersportvereniging De Eendracht, onder de noemer Haverpop Eendracht Botter en Muziek, een gezellig feest in petto heeft. Niets leek minder waar, althans voorlopig. Aan de lijn hebben Diederik Heuveling van WSV De Eendracht. Ja, wat is hier van waar? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat klopt wel. Wij zijn inderdaad bezig met de voorbereiding en de verkenning van een alternatief. Omdat wij inderdaad ook verrast werden met het bericht dat het niet door zou gaan. Daaruit volgde een hoop enthousiaste leden en vrienden van de vereniging. Die zeiden van, ja, maar is er dan niet iets mogelijk dat de Eendracht dan iets organiseert? Nou, dat hebben we even de revue laten passeren en dat goed en wel besproken. Daar is best wel snel een soort werkgroep uitgekomen die ook zeiden van, ja, het zou toch zonde zijn, want het is een ontzettend leuk weekend en een ontzettend leuke gelegenheid om daar dan toch iets, een alternatief om te verzinnen. Dus daar zijn we mee bezig.
1: Ja, de media gingen er al vanuit dat het helemaal niet kan en kruiken was. Hè? We hebben elkaar vorige week gesproken en zeiden van, nou, het is in voorbereiding, we zijn aan het verkennen. Dus zover is het.
2: Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Wij hebben een van de punten uit de voorbereiding is dat wij een aantal bedrijven hebben aangeschreven. Omdat wij daar wel wat hulp bij nodig hebben om dat te organiseren. We zijn natuurlijk geen evenementenvereniging of iets dergelijks. En we denken dat de input van die mail is gebruikt voor het genereren van een soort poster. Dus daar zijn wel wat dingetjes die wij anders zouden omschrijven, laat ik het zo zeggen. Maar het is goed dat het leeft. Dat is leuk om te zien.
1: Ja, de kaasprikker staat op zaterdag 29 augustus. De tijd is ook al bekend, 7:30 tot 11:30. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Wij willen een wat kleinschalig muziekevenement organiseren voor de deur eigenlijk. Dus het stuk grasveld dat grenst aan het terras van de Eendracht. Om daar een podium op te bouwen en weer wat lokale muzikanten het podium te geven en de bezoekers de gelegenheid te geven een leuke avond te hebben.
1: Ja, dus een beetje een knipoog naar Bottenpop zoals we dat kennen.
2: Nou ja, het is vergelijkbaar, maar het is wel echt een alternatief. Het is ook wel een hele andere vorm, dus het water zal een wat minder grote rol hebben. Dus het zal weer zeker een stuk kleinschaliger zijn dan het professionele evenement zoals ze Bottenpop kennen. Dus het zal iets meer, of eigenlijk volledig weer meer op het terrein van de Eendracht plaatsvinden.
1: Ja, dat betekent dus allemaal stoeltjes in plaats van allemaal botters?
2: Nou, botters krijgen wel zeker een rol, uiteraard. Maar ook andere boten van onze vereniging, van de leden, die gaan wel rondom de landtong, noemen wij het altijd. Ja. Dus het stuk gras voor het havenkantoor. Daaromheen wordt wel het decor gevormd met de boten. Alleen het podium bijvoorbeeld komt echt wel weer gewoon op het grasveld te staan en niet op het water bijvoorbeeld.
1: Precies. Wat voor artiesten kunnen we verwachten? Welke locals?
2: Nou, we zijn nog met heel veel bandjes en muzikanten in gesprek.
1: Maar jullie hebben er alvast wel eentje die jullie kunnen noemen, hè?
2: Nou, heel eerlijk gezegd nog niet. Er is nog niet zoveel...
1: Het is nog echt zo vers als wat, hè?
2: Ja, het is echt heel vers nog inderdaad. Ja, daarom zei ik, de poster, het is fijn dat het leeft, alleen het is echt nog best wel vroeg in het stadium. Dus wij zijn ook nog niet op het punt van heel groot communiceren. Omdat onder andere muzikanten dat soort dingen, daar moeten echt nog verder mee in gesprek en met elkaar afstemmen. We hebben wel een idee over wat voor muziek we willen bieden, maar dat is nog niet concreet in bands en in setlist gegoten, zeg maar.
1: Nee, maar willen jullie wel de Bottenpop overschaduwen van wij zijn beter, wij zijn toch anders, wij zijn toch interessanter?
2: Nee, helemaal niet. Oh, nee, het is, wij vinden het gewoon jammer dat het niet doorgaat. Omdat het natuurlijk een superleuke plek en een superleuk evenement is. Ja. En als zij volgend jaar hopelijk gewoon weer het organiseren wat de media doet toezeggen, dan gaan wij daar ook zeker weer tussenuit. Het is echt een alternatief voor dit jaar dat het niet doorgaat. Dus we hebben helemaal niet de intentie om dat over te nemen.
1: Nee.
2: Maar het is echt een idee van zonde als het niet doorgaat.
1: Hoeveel enthousiaste watersporters zijn hier gewoon bij betrokken?
2: Ja, dat is net hoeveel je ermee telt. Want we zitten in een werkgroep met een man of 10, 12 denk ik. Die echt actief bij elkaar zijn gekomen van nou laten we er allemaal de schouders onder zetten. Maar daarbuiten hebben we natuurlijk vanuit de vereniging de vrijwilligers achter de bar die allemaal weer enthousiast zijn. En de onderhoudsploeg die weer gaan helpen opbouwen die dag. En ja, als je dat allemaal meetelt, dan zitten we zo aan misschien wel 50 mensen die daar enthousiast aan bijdragen. Ja.
1: Precies, houden allemaal oogjes in het zeil natuurlijk. Waarom zaterdag 29 augustus?
2: Omdat dat de datum is die ook wel weer vrij kwam, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat is een beetje tussen alle dagen of tussen alle evenementen die ons dorp al kent. Met de week daarna natuurlijk Visserijdag. Als je na de Visserijdag zou organiseren, dan hebben we weer alle andere activiteiten met sluitingswedstrijden, herfstraces, mosselrace, dat soort dingen allemaal vanuit de vereniging. Dus het kwam wel een beetje neer op of dit weekend of volgend jaar pas een keer. Dus, en omdat we natuurlijk nog steeds het alternatief graag wilden bieden voor het feest wat er was en niet doorging.
1: Goed zo.
2: Een beetje uit de bieden.
1: Ja. Mag ik jou ontzettend veel, en natuurlijk al die watersporters die bij jou de werkgroep vormen, ontzettend veel succes wensen om op zaterdag 29 augustus met een geweldig feest te beginnen. En dat heet Havenpop, Eendracht, Botter en Muziek. En het begint om 19:30 en het eindigt om 11:30, maar daar geloof ik helemaal niets van. Het gaat gewoon de hele nacht door.
2: Ja, laten we het open.
1: Precies. Diederik Heuveling, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Wij gaan door met het nieuwtjes. De Biltseweg, ofwel de N234, heeft weer een flinke opknapbeurt ondergaan. En vanmiddag is de verbindingsweg weer toegankelijk voor al het verkeer. Eemeland 1 dook in de bewogen geschiedenis van deze weg en stuitte op een oneffenheid. En dat is allemaal te lezen op de website van Eemeland 1. In de nacht van maandag op dinsdag is er volgens het AD... het is een beetje chaotisch. Ik kan er nou zelf ook niet zo gek veel aan doen. Door. Op de site van Nieuwsplein 33 lezen we dat bewoners van de Lichtenberglocatie onverontwaardigd reageren op het Amersfoortse coalitieakkoord. Daar moeten nu 150 woningen in komen en lijkt kwaliteit te hebben plaatsgemaakt voor kwantiteit, vinden de omwonenden. En de reacties laten onduidelijk niets te wensen over. Deze teleurstelling is groot. En bij de verkoop van de grond door de gemeente werd ons een slank en representatief gebouw van 65 tot 80 woningen voorgespiegeld. Nu zijn het er opeens 150, lijkt de kwaliteit te hebben plaatsgemaakt voor kwantiteit. Onder meerdere honden in de provincie Utrecht gaat momenteel een zeer besmettelijke ziekte rond die bij de dieren kan zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Dierenartsen zijn gewaarschuwd hier alert op te zijn, met name bij puppy's en honden uit het buitenland. Baasjes van honden die gevaccineerd zijn hoeven niet bang te zijn dat hun viervoeter het virus oploopt. Het gaat om canine dyspeptemper, een virus dat gepaard gaat met vooral lucht- en maag- en darmklachten. Hoewel het virus wel verwant is aan mazelen bij de mens, is de ziekte niet op de mens overdraagbaar. Dit waren de nieuwtjes.
0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, goedemorgen Klaas. Ik hoor weer even een storingje, maar goed, dat zal even snel weggewerkt zijn. Een storingje, ja, die zit ook boven onze daken, geloof ik, hè?
3: Een storingje, een beetje wolken. Vind je dat een storing?
2: Een storingje. Ik zie allemaal grijze wolken, dus denk ik van daar zit een storingje.
3: Ja, er kan een paar druppels uitvallen, maar dat stelt allemaal niks voor. Ja, deze Noordzeewolken die houden de warmte een beetje tegen. Want in het zuiden van het land gaan we richting 30 graden, maar het midden en het noorden, en vooral het noorden, daar komt hij nauwelijks boven de 20 graden. Hier een graad of 24. En het blijft een paar dagen zo. Ook morgen is er veel bewolking. Er staat niet al te veel wind hoor, maar overwegend uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. En ja, de temperatuur wil niet echt stijgen. Voorlopig althans. Maar volgende week zou de stroming meer noordoost worden en komt iets van die Franse hitte op ons af. Dus het zou kunnen zijn dat volgende week dat er tussen de 25 en de 30 graden terechtkomen. En daarna kan het ook nog boven de 30 graden worden. Dat is dan tropisch. Het is wel zo, als er warm weer wordt voorspeld, dan als het dichterbij komt, zie je vaak dat het dan toch weer wat warmer wordt als gedacht. Dat hebben we ook pas geleden gehad, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja, met het koperen ploert weer.
2: Maar goed,
3: begrijp wat ik bedoel.
2: Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja. Maar goed, de wolken zullen ongetwijfeld wegtrekken en we krijgen prachtig weer.
3: Ja, dan krijgen we prachtig zomerweer, maar niet de komende dagen. Dat is meer richting weekend en ook daarna. Maar het zou dus kunnen zijn, het lijkt er nu toch op dat het iets, vooral in het midden van het land en noorden van het land, toch een beetje beperkt blijft tot zomersweer. En dat het tropische weer wordt uitgesteld. Dus moeten we even afwachten. Maar als het dan nog warmer wordt, als het doorgaat, dan komen er ook weer onweerskansen. En dat is heel, heel welkom, want het is weer zo droog dat we moeten vrezen voor bosbranden her en der.
2: Absoluut,
3: de komende dagen.
2: Absoluut. Maar goed, ja. Ik zou zeggen,
3: brandweerlieden moeten alert zijn.
2: Ja, dat zijn ze altijd, hè? Kortom! Ja,
3: kortom, voorlopig even bewolkt en een beperkte warmte, maar vanaf het weekend en volgende week zomers misschien wel tropisch warm.
2: Goed zo, tropisch warm. Het ziet veelbelovend in ieder geval.
3: Misschien.
2: Bedankt in ieder geval. Klaas Bijker, tot morgen.
3: Tot morgen.

0: Sailing Away van Chris de Burg uit 1988 alweer. Het lijkt weer een crisis afgewend in Baren met het Bosbad. Tenminste, als de motie komende week wordt aangenomen. In de Baarse politiek weet je het maar nooit. Politiek is net waterpolo. Boven water wordt druk gezwaaid, vriendelijk gelachen en vooral voor veel publiek tribune gezommen. Drieweg fantastisch, maar onder de waterspiegel wordt pas het spel gespeeld. Morgen wordt het gespetter in de raadsvergadering. En degene die daar ongetwijfeld zal zitten op de publieke tribune is Ilse van der Stoep. Ilse, goedemorgen. Jij bent bestuurder van het Bosbad.
1: Goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: Ja, gespetter. Gespetter in, bij de raadsvergadering.
1: Ja.
0: Kan je mij eens uitleggen wat er nou allemaal gaande is?
1: Ja, het begon met een bezuinigingsronde bij de gemeente. Die moet, want daar is te weinig geld.
0: Ja.
1: En toen hebben ze een paar kolommen opgesteld. Groen was waar je gemakkelijk op kan bezuinigen.
0: Uh-huh.
1: Oranje is waar eventueel misschien op bezuinigd kan worden. En rood was waar helemaal niet op bezuinigd kan worden.
0: Ja.
1: En het Bosbad stond in de oranje kolom.
0: Van de spreadsheet waarschijnlijk.
1: Wat zeg je?
0: Van de spreadsheet bij de gemeente.
1: Ja, klopt, van de spreadsheet van de gemeente. En daarop stonden een paar getallen waar wij het niet helemaal mee eens waren als Bosbadbestuur. Namelijk een aflossing van een lening die toch moet worden afbetaald.
0: Mm-hmm.
1: En onderhoud aan hun eigen gemeentelijke monument. Dus wij waren daar niet zo blij mee. Gelukkig heeft GroenLinks een motie ingediend van, dit kan toch niet waar zijn. Die is vorige week rondgestuurd. En daarop is heel positief gereageerd door de rest van de gemeenteraad. Alleen waren nog een paar dingen die ze liever anders wilden in de motie. Dus er komt waarschijnlijk vanavond een nieuwe motie.
0: Ja.
1: En dan hopen we in ieder geval dat het Bosbad open kan blijven.
0: Ja, er is een hoop gedoe in het dorp. Eerst de volière, daarna Hertenkamp, nu Bosbad. Wat kunnen we nog meer verwachten?
1: Ja, ik heb geen idee. Het is een beetje jammer dat alles wat leuk en authentiek is afgebroken dreigt te worden.
0: Hm, ze weten wat de geschiedenis is, hè, van het sluiten van een Bosbad. Dat hebben we in 1990 meegemaakt in Soest.
1: In Soest, ja. Nou, het bad in Bilthoven is dicht. In Hilversum is het dicht. Dus er zijn op een gemiddelde zomer 25.000 bezoekers bij het Bosbad. Die allemaal verkoeling zoeken. En ja, hoe warmer de zomers worden, hoe belangrijker wij eigenlijk vinden dat het Bosbad is.
0: Ja. Kan je mij eens een klein beetje vertellen van wat nou de getallen zijn? Wat voor subsidie moeten we aan denken aan het Bosbad? Mag ik dat vragen?
1: Ja, zeker. Wij krijgen helemaal geen subsidie. Dat is
0: waar bemoeit de gemeente zich dan mee?
1: Ja, dat is, dat vragen wij ons dus ook een beetje af, zonder onbeleefd te willen zijn.
0: Ja.
1: Het is zo, er is in 2004 eenmalig een hele grote renovatie uitgevoerd. Daar is toen een lening voor afgesloten door de gemeente. Die lening wordt nog afbetaald tot 2030. Dat is een bedrag van ongeveer 50.000 euro per jaar. En dat moet dus gewoon worden afgelost.
0: Ja.
1: Want ja, het is net als een soort hypotheek op je huis. Als je denkt van, ik heb geen zin meer in, dan moet je het toch blijven betalen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Nou, verder is er onderhoud aan. Wij krijgen geen subsidie, geen exploitatiesubsidie, maar we krijgen dus wel onderhoud omdat de grond en de gebouwen van de gemeente zijn. Dat is een bedrag wat met de jaren een klein beetje hoger wordt steeds door de inflatie.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben uitgerekend dat ongeveer een ton is per jaar over de komende 10 jaren.
0: Ja. Tot nu toe nog overkomelijk, maar goed.
1: Ja, nou, en dat is het.
0: Ja, waar gaan ze dan over zeuren vandaag of vanavond?
1: Ja, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed.
0: Dus, nee, maar je zit op de publieke tribune, je bent een beetje boos, je bent een beetje kribbig samen met alle andere bestuursleden.
1: Nee, ik ga niet op de publieke tribune zitten. Ik ga gewoon lekker thuis het volgen.
0: Ja, met een glaasje wijn erbij. Maar dat glaasje wijn, dat gaat heel snel op, denk ik. Of niet?
1: Ja, daarom denk ik dat ik het bij een kopje tegenhoud.
0: Ja, dat denk ik
1: ook. Nee. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad een hele goede beslissing gaat nemen. En Ja, het is ook een beetje jammer. We zijn heel erg leuk aan het samenwerken met de volleybalvereniging, met de beachvolleybalvereniging.
0: Ja, mooie initiatieven.
1: We hebben net een basketbaldrie basketbalveldje aangelegd.
0: Ja.
1: En we hebben ook afspraak met de Trits om in september te praten of zij niet wat buitenactiviteiten naar ons terrein kunnen verplaatsen.
0: Ja.
1: En dan, ja, weet je, wij zijn open van zeg maar half mei tot september. Maar dan kunnen we voor het veld in ieder geval die periode wat langer maken. Dus ja.
0: Ja, misschien, ja misschien een padelbaantje erbij om het nog hipper te maken, of niet?
1: Ja, nou ja, dat is een mogelijkheid. We hebben van de wethouder begrepen dat er behoefte is aan uitbreiding van de padelbanen.
0: Ja. Dat klinkt gevaarlijk.
1: Ja, dat klinkt gevaarlijk. Wij hebben in onze toekomstvisie al een tijdje geleden een strook aangewezen waar twee padelbanen zouden kunnen komen.
0: Nou, ik zou zeggen, leg ze aan.
1: Ja, nou dat is niet zo eenvoudig, want het is daar een ecologische hoogstraat, zoals dat heet.
0: Ook nog.
1: En ja, de provincie is dus niet zo heel erg blij als daar iets anders gebeurt dan een zwembad.
0: Nee.
1: Dus ja, dat is iets wat gemeente en de provincie met ons zouden moeten uitzoeken of dat eventueel mogelijk is en zou mogen.
0: Ja, nou de bewoners van het vrijstaande pand zullen ook niet blij zijn met al dat getik van die bal.
1: Nee, ja, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar goed, dat zijn allemaal ambities die wellicht allemaal ingevuld gaan worden. We moeten het eerst vanavond afwachten. De kans is groot dat het bosbad gewoon blijft bestaan.
1: Ik ga er gewoon maar vanuit.
0: En ja. Als het niet zo is, dan gaan we met z'n allen in staking. Althans, dat zeg jij dan.
1: Dan kom ik nog een keer in de uitzending en dan roep ik iedereen op om een petitie te tekenen.
0: Oh, wat is dat heerlijk. Goed zo. Ilse van de groep van de Stoep, mag ik jou danken en ontzettend veel luister- en kijkplezier naar de Arena, wat de raadsvergadering heet in Baren. Veel gespetter, maar toch een goede uitkomst hoop ik. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: oftewel de Hammers House Band Football is Coming Home uit 2006. En dat waren studenten, die hadden een feestbandje en die denken van weet je wat, we gaan wat zingen. En dat is inderdaad geworden Football is Coming Home. Goed, tijdens het WK kijken we niet alleen vooruit, maar ook terug. Want de geschiedenis van het wereldkampioenschap zit vol onvergetelijke momenten, bijzondere records en verhalen die het verdienen om opnieuw verteld te worden. Daarom spreken we iedere woensdag met Ramon Wernsen, Koning Radio Voetbal. Ramon, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Arjen.
0: Koning Radio Voetbal, dat moet jou, dat is een ontzettende eer natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het leuke is dat jij mij gelijk een goed ezelsbruggetje geeft of naar een leuk onderwerp. En dat is Football is Coming Home. En ja, dat zingen de Engelsen ook. En Engeland zit natuurlijk nog, heeft zich op Azteca in het gastland Mexico met moeite gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus zij zijn nog steeds in de race om Football is Coming Home te brengen.
0: Ja, en in historisch stadion, hè? Er is heel wat gebeurd in dat stadion.
1: Ja, dat is de laatste keer dat Engeland daar speelde. Dat was de WK 1986, toen in Mexico. En daar speelde de wedstrijd Argentinië tegen Engeland. En dat was op dat moment een heel beladen duel. Dat had te maken met de Falklandoorlog die een paar jaar eerder was uitgebroken. En dus daar zat ook een heel veel politieke lading op dat duel. En in die wedstrijd gebeurden natuurlijk dingen die nog steeds herhaald worden. Dat is de hand van God door Maradona, die een duidelijke hensbal scoorde. En iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. En vervolgens die fantastische dribbel vanaf eigen helft, waarbij hij vier Engelsen omspeelde, inclusief Peter Shilton, de keeper van Engeland. En 2-0. Ja. En iedereen is vergeten dat Barnes, speler van Engeland, nog 2-1 maakte. Die laatste goal is uit het geheugen gewist. Maar dat was een beladen duel inderdaad.
0: Dat kan je wel zeggen. Maar goed, hand van God, godenzonen, waarom noemen ze dat allemaal zo bijbels, zo christelijk, zo katholiek en nog wat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk, het komt van boven. En ik denk met name in een katholiek land als Argentinië is de mano de Dio, de hand van God. Het heeft zo moeten zijn. In die tijd eigenlijk werd het eigenlijk gezien als de Engelsen hebben ons de Falklands afgenomen. Mm-hmm. Dus het moet zo zijn dat wij winnen van Engeland en dat de scheidsrechter niet heeft gezien dat het een handbal was.
0: Nee, goed. Wat heb je nog meer voor weetjes?
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. We zitten inmiddels een enorme hoeveelheid wedstrijden. 104, er zijn er 96 gespeeld. We gaan ons opmaken. Vandaag is een rustdag. Morgen beginnen de kwartfinales. En interessant is natuurlijk om te kijken van wie zitten er in die kwartfinales. Nou, dat begint donderdag, morgen begint dat met Marokko tegen Frankrijk.
0: Daar kijk ik naar uit.
1: Zeker. Marokko-Frankrijk is een herhaling van de halve finale van de WK 2022 in Qatar. toen speelde Marokko ook een geweldig toernooi. Dat doen ze nu ook weer. En de Fransen wonnen toen wel met 2-0. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt hoe lastig bijvoorbeeld Paraguay het met anti-voetbal maakte tegen Frankrijk. Uiteindelijk won Frankrijk wel door die penalty van Mbappé. Mm-hmm. Maar hoe Marokko speelt, ik denk dat zou zomaar een verlenging. Dat zou zomaar een hele spectaculaire en spannende ontmoeting kunnen worden.
0: Precies, maar goed, Frankrijk heeft een voorbeeldige aanval.
1: Ja, zeker. Alleen Marokko heeft een magnifiek middenveld met onder andere Azedine Unai en die scoorde 2 keer tegen Canada. Dus als het middenveld van Marokko op dreef is, het is alleen jammer dat Saibari met hun spits en ons bekend bij PSV met een zware blessure het veld moet verlaten. Maar het zou heel spannend kunnen worden, maar je verwacht dan toch weer dat die Fransen toch weer aan het langste eind trekken. Maar goed, we gaan het zien.
0: Je weet het niet. Misschien hebben ze de Franse slag te pakken. Je weet het niet.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, wat voor wedstrijden zijn er nog meer? Noorwegen komt er ook nog aan, hè?
1: Ja, Noorwegen. Ik moet eerlijk zeggen dat Noorwegen, we hebben het eerder de Dark Horse genoemd. Ja. En ja, ik moet zeggen, dat is eigenlijk geweldig. Ze moeten tegen de Engelsen. Wordt een mooie wedstrijd, denk ik. Als je kijkt ook op de topscorerslijst. Messi scoorde natuurlijk, die staat... maar daarachter zitten Haaland en Harry Kane. En ik heb even gekeken naar met name... Messi heeft natuurlijk iets meer, nog een goal meer gescoord, of twee goals meer gescoord inmiddels. Maar Haaland is de meest effectieve speler. Hij heeft 18 keer op het doel geschoten in alle wedstrijden en 7 doelpunten gemaakt. Dus als je kijkt naar effectiviteit, dan is Haaland ja, geweldig. Als je hem zag tegen Brazilië, hij liep een beetje over dat veld te shock af toe te glimlachen met die mooie Viking glimlach van hem. En hij schiet er gewoon 2 in uit het niets. Dus... Ik denk dat ook een hele leuke wedstrijd gaat worden. En als Noorwegen door zou komen, dan zou dat echt WK-geschiedenis zijn.
0: Ja, want ze hebben dat nooit bereikt.
1: Nee, ze zijn nog nooit zo ver gekomen.
0: Nee. Maar goed, ik hoor allerlei schoten van Haaland. Weet ik van, zit je nou gewoon zeg met een bloknootje naar die televisie te kijken? Of,
1: Nou, vroeger wel. Maar ja. En tegenwoordig nog steeds. Ik word nog steeds hier thuis als uitgelachen als ik met mijn bloknootje allerlei dingen opschrijf. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig ook heel veel statistieken die gewoon online zijn. Hè? Dus je hoeft niet meer alles in schriftjes bij te houden. Net als vroeger met het schaatsen.
0: Ja,
1: maar er zijn nog steeds mensen die de rondetijden in de schriftje bijhouden. En dat doe ik met het voetbal.
0: Ja, nu gaan we even op de zaak vooruitlopen. We gaan naar de finale. Wie denk je, wie tegen wie?
1: Ja, voorspellen is altijd heel lastig. Hè? Dat weten we. Ik verwacht toch halve finales Frankrijk, Spanje en dan ga ik toch voor Noorwegen tegen Argentinië. En dan zou het toch fantastisch zijn als Noorwegen in de finale zou komen, maar gelet op alles zou het zomaar eens een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden kunnen worden en dan wordt het weer Argentinië-Frankrijk.
0: Ja.
1: Ik hoop het niet,
0: nee.
1: Maar je ziet toch vaak dat in die belangrijke wedstrijden dat zo'n Argentinië toch aan de langste eind trekt. Je zag het tegen Egypte gisteren.
0: Mm-hmm.
1: 2-0 achter en in het laatste kwartier draaien ze het om naar 3-2.
0: Ja. Of misschien wordt het een Europees onderonsje, net als in 1974. Je weet maar nooit.
1: Dat zou, ja, net als in 1974 inderdaad. Nou, zo en zo valt op dat er nog veel Europese landen in zitten. Bijvoorbeeld ook in Zwitserland. Dat is trouwens nog wel een leuk verhaaltje. Die wonnen met moeite van Colombia naar strafschop vannacht. Of gisteravond was dat.
0: Ja.
1: Zwitserland heeft voor het eerst sinds 1954, toen organiseerden zij het WK in eigen land, de kwartfinale gehaald. Toen verloren zij met 7-5 van Oostenrijk.
0: Doe
1: en
0: maar.
1: Dat is nog steeds de meest doelpuntrijke wedstrijd uit de ruim 1000 WK-wedstrijden die er in de geschiedenis zijn gespeeld.
0: Okay,
1: dus het zou mooi zijn als het 7-6 zou worden.
0: Ja, precies. Goed, wij weten genoeg. Volgende week ben je er weer bij, Ramon Wernsen. Mag ik jou danken.
1: Graag gedaan.

Beste Barenaren en Soestenaren, de Wiltseweg, oftewel de N204-ridder, heeft weer een flinke opknapbeurt ondergaan. Vanmiddag is de verbindingsweg die bijna de Anton Mussertweg zou heten, weer toegankelijk voor al het verkeer. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren, ga dan naar onze website eemland1.nl of volg ons op de socials. Tot morgen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.
3: Just let me hear some of that rock and roll music.
2: Het Muziekmuseum.
1: Het Muziekmuseum.
2: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 28. En in die week gaat op 9

Loving You begonnen en half maart van het jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hall Kenter. In Loving You zingt Elvis Presley onder meer Hadak, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en Got a Lot of Living to Do. Wij luisterden naar Let's Have a Party, het laatste nummer van kant 1 van de originele soundtrack. Het nummer is geschreven door Jessie Mae Robinson. We kennen het nummer waarschijnlijk het beste van Wanda Jackson. Zij had er namelijk een hit mee in 1958 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Straks tijdens deze rondleiding een nummer gerelateerd aan een spijkerbroekenreclame. Want verschillende oude nummers worden bekend vanwege dat soort reclames. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stof opwaaien dan de Monkees zelf. Welke legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 28. Ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lady Gaga. Amerikaanse zangeres. En Peter Pannenkoek wordt in hetzelfde jaar geboren. Nederlandse stand-up comedian en tekstschrijver. Op nummer 1 in die top 40 staat een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single en ze geven hun afscheidsconcert in datzelfde jaar in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat liedje ook alweer? En wie zong het? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1936. Alsjeblieft, dankjewel. Maar nu naar maandag 7 juli 1969. Would you like the best morning? Well, I think John's the...

0: Allemachtig muziekvrienden, zo'n 90 jaar oud. Worden de stem van Billie Holiday. Ze neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billie's Blues op. De Amerikaanse jazzzangeres wordt begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billie's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in studio 2 van de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na een lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. T13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinylen plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes uit die lang vervlogen tijd. Zijn die liedjes die ik nooit meer kan vergeten. En ik speel ze graag

0: Nummer 11 in de tippenraden, week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze medley komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple en het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Ritchie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in Rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Ritchie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreide tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgaven in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week
1: de langspeelplaat van de week.

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week, het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer, ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor een oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Dan komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus door een spijkerboekenreclame.

0: Nummer 40 dus, I Heard It Through the Grapevine natuurlijk van Creedence. Oorspronkelijk Marvin Gaye op nummer 40.
1: Nieuw. Nummer 39.
0: Nieuw. Nummer 39. Een oud liedje van Sam Cooke. In de uitvoering van Salomon Burke. A Change Is Gonna Come, zo heet het.

A Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

Longest Time. En het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, een zanggroep. Satisfy heette ze en toen noemden ze het For the Longest Time. Een compleet vocaal liedje, dus geen instrumenten erin. Staat dus op 38 in deze top 40.

En je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning Mamba Sera.

0: nieuw.
1: Ja, het leuke van zo'n top 40 is dat we zoveel genres bij elkaar hebben. We hadden net echt van die popmuziek uit Engeland. En nu een slager van de enige echte. Nou ja, er zijn er meer hoor. Koos Albert.

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Naam nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry. Klinkt een beetje als Stop Ain't Kidding Waterman. Het liedje heet All Night Passion.

Waarschijnlijk zag ze er leuk uit, want zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. De gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

Hij werd nationaal bekend dankzij de Sound Mix Show, waar hij tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

0: Een medley van Braziliaanse liedjes. Het heet Disco Samba van de band Two Man Sound dus.
1: Nieuw.
0: Nieuw op 32.

0: Dragon, zo heet het. En er is ook een Engelse versie van. Volgens mij moest het singeltje omdraaien en dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III en actrice Grace Kelly. Echt waar.
1: Nummer 30.
0: 30, een liedje wat langzaam inveet. De Nederlandse band Het Goede Doel. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben? Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Het liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje nog wel herinneren. Misschien moet het tweede gedeelte een keer helemaal draaien opnieuw. Dat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt. Het liedje heet Alles geprobeerd.

van de Münchener Vrijheid. 1000 Mal. Doe. Dat moet een liefdesliedje zijn. 29 dus in die top 40. Week

29. Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question of Lust.

Muziekvrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland, zoals het Smurvelied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Paloma Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan, toch?

take a little piece of Amsterdam. Ja, superleuk nummer, muziekvrienden. The Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand in de uitvoering van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en DJ Sven. Het werd dus echt een mega wereldhit. Niet voor te stellen. Zo. Maar het is lang geleden alweer. Nu muziek van een Amerikaanse band met een geweldige zangeres. Gloria Estefan zingt.

heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy, op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

En zo heet het ook When Tomorrow Comes. Ik vind het een beetje een onbekend liedje van de band. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich Mai Tai.

Turn Your Love Around. Lekker vet geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluisma. Daar konden ze goed. Echt een internationaal geluid had dat Mai Tai. Over internationale acts gesproken, even de grootste van de wereld. Deze dame. Ongekend mooie stem. Ze staat op 23 met de Greatest Love of All.

Whitney Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer 22. Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

22, dus What a Fool Believes. The Doobie Brothers. Gezongen door Michael McDonald. En hij componeerde het samen met Kenny Loggins.

Geschreven door Marshall Grenshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

Wat een geweldig lied, Friends Will Be Friends van Queen. En nu muziek vinden. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in dit jaar. Het was de eerste keer en ook de laatste keer dat België won. Sandra

Nummer 17, Elizabeth Ann Goodman. Met Say It, ik denk in Nederland een eendagsvlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere bassen en drums. Hè? Ja.

0: totaal andere muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is een lied. Van de leadzanger van de band Smoking. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo-artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje. Ik heb het natuurlijk over Chris Norman.
1: You think love's a game. Love is an old.
0: Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 niet draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball van Deep Purple uit 1971. Dat is een lekkere plaat. Eerst nu een klein stukje van Sledgehammer, Peter Gabriel. Tweede gedeelte staat hier helemaal gepland. En als ik dit liedje hoor en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik altijd die geweldige videoclip erbij. Nog een liedje uit de spijkerbroeken reclame.
1: Don't know much about history.
0: Tweede gedeelte gaan we de aandacht aan besteden. Eerst nu muziek aus Duitsland. Die gasten met die wapperende haar. Ja. The Mother Talking and Atlantis is Calling SOS. 12 nu. Een van de grootste disco-hits aller tijden. Want dit is een goed lied, mensen. Ongelooflijk. Tweede gedeelte staat hier gepland. Ja, kan er gewoon niet omheen. Jackie Graham met Set Me Free. Nummer 11, nog een klein stukje voordat we die top 10 induiken. Voordat ik ga vertellen uit welk jaar we deze top 40 hebben, week 28. Het is een band. Ja, met een zanger en een zangeres. Zangeres bijvoorbeeld En La Casio. En ze noemen zich Cock Robin.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar is 1986. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince, Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje, Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off, Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie, beetje onbekend nummer van hem denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach, natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle, en daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. En nummer 1, Wham!
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: George Baker Selection. Het complete hitoverzicht. George Baker hits op LP, muziekcassette en compact disc.
6: This program is climate neutral.
7: Dit programma is klimaatneutraal.
8: All music will be recycled.
7: Alle muziek wordt gerecycled.
9: All music will be recycled.
10: Het Muziekmuseum.
11: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is het? Zeker. Deze keer een rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1986. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat,

Edge of Heaven staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En ze hadden ook in 1986 hun afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En de heren gingen alle twee solo verder en George Michael had enorm veel succes daarna. En de muziek die we net hoorden is eventjes wat ouder, komt uit 1959. Want in Nashville, Tennessee nemen die Everly Brothers op 7 juli van dat jaar het liedje Till I Kissed You op. Bijzonder is dat deze compositie van Don Everly de Crickets hem begeleiden op het nummer. Het is de groep van de op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk omgekomen zanger Buddy Holly. De single komt op 17 augustus 1959 de Amerikaanse hitparade binnen. Until I Kissed You van de Everly Brothers bereikt de 4e plaats. Er zijn verschillende oude nummers die door spijkerbroeken reclame soms tientallen jaren later bekend worden. Straks zo'n oud nummer. En het hele verhaal natuurlijk. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee 1967 meer stoffen opwaaien dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het 5e studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. Nee. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord Studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de 3e plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do-Do-Do-Da-Da-Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

Tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat en dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht, maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: Een klassieker. Jazeker. Staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986. Jackie Graham. Uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theatre aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de 3e keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Karl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Sager gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. En op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow will cease to exist.
2: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
3: Your time's running out, Stromberg.
2: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
4: It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.

0: The Music Museum.
1: Top 40, 1986.
2: Week 28, nummer 33.

0: laatste track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet, maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus, het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroekenreclames. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986, hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. En deze laatste komt oorspronkelijk uit juli 1960. Dan komt het liedje namelijk de Britse hitparade binnen. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. Maar dat is een pseudoniem van Sam Cooke, Herb Alpert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. In 86 komt het op 2 in Engeland en in Nederland zelfs op nummer 1 dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld met About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV-commercial uit 1986 met dat liedje uit 1960. Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

0: Nummer 19 in die top 40, week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één. Oh ja, trouwens, het liedje was gecomponeerd door Freddie Mercury en John Deacon. Laten we even lezen. Hier hoeven we verder niks over te zeggen, dit kent iedereen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hier is Pieter.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Buigt de Barentse politiek over het voorbestaan van het hertenkamp. De vraag is, gaat het slot erop of wordt het een reorganisatie? Het is woensdag 8 juli, dit is Eemland 1 met om deze uitzending Henk de Graaf. Hij gunt ons een blik achter de schermen van de DARP en zeilcompetitie. Het weer met Klaas Bijker komt er uiteraard voorbij. Evenals de wekelijkse WK-weetjes met Ramon Bernsen. Maar we beginnen naar de muziek met Peter Haveling. Want krijgt Botterpop in Bunschoten nu een feestelijke opvolger? Vraagteken, muzika!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Uit 1979, pop music van Robin Scott.
1: Nieuws uit de regio.
0: We konden Diederik Heuveling uit Bunschoten niet bereiken. Dat komt misschien zo dadelijk. Daarom even de nieuwtjes. In de nacht van maandag op dinsdag is er volgens AD geschoten op de Westeringkade in de Amersfoortse wijk Vathorst. Er raakte niemand gewond. De 18-jarige verdachte die op de fiets er vandoor ging, is niet lang daarna in de omgeving aangehouden. En bij de politie kwam rond 4 uur in de nacht een melding binnen. Dat is dezelfde melding natuurlijk, dat iemand geschoten had ter hoogte van de Piaamstraat. En volgens de melder werd dit gedaan door een man op een fiets. Omdat er in deze omgeving de afgelopen maanden al meerdere incidenten waren, stond de politie op scherp en waren ze snel op locatie. In dezelfde krant lezen we dat op de Sint-Jorisplein in Amersfoort op vrijdag 10 juli het decor is van de Pre-Pride Party of en de Pride Walk. Ja, het is wat. De middag en avond staan in het teken van de ontmoeting, zichtbaarheid en acceptatie binnen de LHBTQIA+ gemeenschap. De festiviteiten beginnen om 4 uur met muziek van DJ Olaf Kleurrijke Steltlopen. En om 5:30 is er een optreden van drag diva Ashley Knight. Burgemeester Lucas Bolsius, die spreekt aansluitend het publiek toe. De dag biedt volop kansen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en in gesprek te gaan over inclusiviteit. En de orgelkast van het Peter Goritsk orgel uit de Koorkerk in Middelburg wordt overgebracht naar het collectieve centrum Nederland in Amersfoort. Ook dat lezen we in het AD. De verplaatsing start 30 augustus en is bedoeld om de orgelkast en de binnenwerk van het unieke instrument weer samen te brengen. Het Peter Goritsk orgel, gebouwd tussen 1478 en 1481 door orgelbouwer Peter Gerritszoon voor de Nicolaaskerk in Utrecht, geldt als het oudste orgel ter wereld waarvan zowel de orgelkast als het binnenwerk bewaard zijn gebleven. Het instrument werd in 1885 aangekocht door de Staat der Nederlanden en maakt deel uit van het Rijkscollectie.

0: Band of Horses in Need of Repair. Een geweldig nummer.
1: Het leek goed nieuws voor alle gezelligheidsbezoekers en muziekliefhebbers in Bunschoten-Spakenburg. Nu Bottenpop dit jaar helaas niet doorgaat, kwam in het nieuws dat de enthousiaste vrijwilligers van watersportvereniging De Eendracht onder de noemer Haverpop Eendracht Botter en Muziek een gezellig feest in petto heeft. Niets lijkt minder waar, althans voorlopig. Aan de lijn hebben Diederik Heuveling van WSV De Eendracht. Ja, wat is hier van waar? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat klopt wel. Wij zijn inderdaad bezig met de voorbereiding en de verkenning van een alternatief. Omdat wij inderdaad ook verrast werden met het bericht dat het niet door zou gaan. Daaruit volgde een hoop enthousiaste leden en vrienden van de vereniging. Die zeiden van, maar is er dan niet iets mogelijk dat de Eendracht dan iets organiseert? Nou, dat hebben we even de revue laten passeren en dat goed en wel besproken. Daar is best wel snel een soort werkgroep uitgekomen die ook zeiden van, ja, het zou toch zonde zijn, want het is een ontzettend leuk weekend en een ontzettend leuke gelegenheid om daar dan toch iets, een alternatief om te verzinnen. Dus daar zijn we mee bezig.
1: Ja, de media gingen er al vanuit dat het helemaal kan en kruiken was. Hè? We hebben elkaar vorige week gesproken en zeiden van, nou, het is in voorbereiding, we zijn aan het verkennen. Dus zover is het.
2: Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Wij hebben een van de punten uit de voorbereiding is dat wij een aantal bedrijven hebben aangeschreven. Omdat wij daar wel wat hulp bij nodig hebben om dat te organiseren. We zijn natuurlijk geen evenementenvereniging of iets dergelijks. En we denken dat de input van die mail is gebruikt voor het genereren van een soort poster. Dus daar zijn wel wat dingetjes die wij anders zouden omschrijven, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het is goed dat het leeft. Dat is leuk om te zien.
1: Ja, de kaasprikker staat op zaterdag 29 augustus. De tijd is ook al bekend, 7:30 tot 11:30. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Wij willen een wat kleinschalig muziekevenement organiseren voor de deur eigenlijk. Dus het stuk grasveld wat grenst aan het terras van de Eendracht. Om daar een podium op te bouwen en daar weer wat lokale muzikanten het podium te geven en de bezoekers de gelegenheid te geven een leuke avond te hebben.
1: Ja, dus een beetje een knipoog naar Bottenpop zoals we dat kennen.
2: Nou ja, het is vergelijkbaar, maar het is wel echt een alternatief. Het is ook wel een hele andere vorm, dus het water zal een wat minder grote rol hebben. Dus het zal weer zeker een stuk kleinschaliger zijn dan het professionele evenement zoals ze Bottenpop kennen. Dus het zal iets meer, of eigenlijk volledig weer meer op het terrein van de Eendracht plaatsvinden.
1: Ja, dat betekent dus allemaal stoeltjes in plaats van allemaal botters?
2: Nou, botters krijgen wel zeker een rol, uiteraard. Maar ook andere boten van onze vereniging, van de leden, die gaan wel rondom de landtong, noemen wij het altijd. Ja. Dus het stuk gras voor het havenkantoor. Daaromheen wordt wel het decor gevormd met de boten. Alleen het podium bijvoorbeeld komt echt wel weer gewoon op het grasveld te staan en niet op het water bijvoorbeeld.
1: Precies. Wat voor artiesten kunnen we verwachten? Welke locals?
2: Nou, we zijn nog met heel veel bandjes en muzikanten in gesprek.
1: Maar jullie hebben er alvast wel eentje die jullie kunnen noemen, hè?
2: Nou, heel eerlijk gezegd nog niet. Er is nog niet zoveel...
1: Het is nog echt zo vers als wat, hè?
2: Ja, het is echt heel vers nog inderdaad. Ja, daarom zei ik de poster. Het is fijn dat het leeft, alleen het is echt nog best wel vroeg in het stadium. Dus wij zijn ook nog niet op het punt van heel groot te communiceren. Omdat onder andere muzikanten dat soort dingen moeten echt nog verder mee in gesprek en met elkaar afstemmen. We hebben wel een idee over wat voor muziek we willen bieden, maar dat is nog niet concreet in bands en in setlist gegoten, zeg maar.
1: Nee, maar willen jullie wel de Bottenpop overschaduwen van wij zijn beter, wij zijn toch anders, wij zijn toch interessanter?
2: Nee, helemaal niet. Oh, nee, het is, we vinden het gewoon jammer dat het niet doorgaat. Omdat het natuurlijk een superleuke plek en een superleuk evenement is. Ja. En als zij volgend jaar hopelijk gewoon weer het organiseren wat de media doet toezeggen, dan gaan wij daar ook zeker weer tussenuit. Het is echt een alternatief voor dit jaar dat het niet doorgaat. Dus we hebben helemaal niet de intentie om dat over te nemen.
1: Nee.
2: Maar het is echt een goed idee van zonde als het niet doorgaat.
1: Hoeveel enthousiaste watersporters zijn hier gewoon bij betrokken?
2: Ja, dat is net hoeveel je er mee telt. Want we zitten in een werkgroep met een man of 10, 12 denk ik. Die echt actief bij elkaar zijn gekomen van nou laten we er allemaal de schouders onder zetten. Maar daarbuiten hebben we natuurlijk vanuit de vereniging de vrijwilligers achter de bar die allemaal weer enthousiast zijn. En de onderhoudsploeg die weer gaan helpen opbouwen die dag. En ja, als je dat allemaal meetelt, dan zitten we zo aan misschien wel 50 mensen die daar enthousiast aan bijdragen. Ja.
1: Precies, houden allemaal oogjes in het zeil natuurlijk. Waarom zaterdag 29 augustus?
2: Omdat dat de datum is die ook wel weer vrij kwam, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat is een beetje tussen alle dagen of tussen alle evenementen die ons dorp al kent. Met de week daarna natuurlijk Visserijdag. Als je na de Visserijdag zou organiseren, dan hebben we weer al andere activiteiten met sluitingswedstrijden, herfstraces, mosselrace, dat soort dingen allemaal vanuit de vereniging. Dus het kwam wel een beetje neer op of dit weekend of volgend jaar pas een keer. Dus, en omdat we natuurlijk nog steeds het alternatief graag wilden bieden voor het feest wat er was en niet doorging.
1: Goed zo.
2: Een beetje uit de bieden.
1: Ja. Mag ik jou ontzettend veel, en natuurlijk al die watersporters die bij jou de werkgroep vormen, ontzettend veel succes wensen om op zaterdag 29 augustus met een geweldig feest te beginnen. En dat heet Havenpop, Eendracht, Botter en Muziek. En het begint om 19:30 en het eindigt om 11:30. Maar daar geloof ik helemaal niets van. Het gaat gewoon de hele nacht door.
2: Ja, laten we het hopen.
1: Precies. Diederik Heuveling, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Wij gaan door met het nieuwtjes. De Biltse weg, ofwel de N234, heeft weer een flinke opknapbeurt ondergaan. En vanmiddag is de verbindingsweg weer toegankelijk voor al het verkeer. Eemeland 1 dook in de bewogen geschiedenis van deze weg en stuitte op een oneffenheid. En dat is allemaal te lezen op de website van Eemeland 1. In de nacht van maandag op dinsdag is er volgens het AD... Ja, het is een beetje chaotisch. Ik kan er nou zelf ook niet zo gek veel aan doen. Op de site van Nieuwsplein 33 lezen we dat bewoners van de Lichtenberglocatie onverontwaardigd reageren op het Amersfoortse coalitieakkoord. Daar moeten nu 150 woningen in komen en lijkt kwaliteit te hebben plaatsgemaakt voor kwantiteit, vinden de omwonenden. En de reacties laten onduidelijk niets te wensen over. Deze teleurstelling is groot. En bij de verkoop van de grond door de gemeente werd ons een slank en representatief gebouw van 65 tot 80 woningen voorgespiegeld. Nu zijn het er opeens 150 en lijkt de kwaliteit te hebben plaatsgemaakt voor kwantiteit. Onder meerdere honden in de provincie Utrecht gaat momenteel een zeer besmettelijke ziekte rond die bij de dieren kan zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Dierenartsen zijn gewaarschuwd hier alert op te zijn, met name bij puppies en honden uit het buitenland. Baasjes van honden die gevaccineerd zijn hoeven niet bang te zijn dat hun viervoeter het virus oploopt. Het gaat om canine dyspeptemper, een virus dat gepaard gaat met vooral lucht- en maag- en darmklachten. Hoewel het virus wel verwant is aan mazelen bij de mens, is de ziekte niet op de mens overdraagbaar. Dit waren de nieuwtjes.
0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, goedemorgen Klaas. Ik hoor weer even een storingje, maar goed, dat zal even snel weggewerkt zijn. Een storingje, ja, die zit ook boven onze daken, geloof ik, hè?
3: Een storingje, een beetje wolken. Vind je dat een storing?
2: Een storingje. Ik zie allemaal grijze wolken, dus denk ik van daar, ja, zit een storingje.
3: Ja, er kan een paar druppels uitvallen, maar dat stelt allemaal niks voor. Ja, deze Noordzeewolken die houden de warmte een beetje tegen. Want in het zuiden van het land gaan we richting 30 graden, maar het midden en het noorden, en vooral het noorden, daar komt hij nauwelijks boven de 20 graden. Hier een graad of 24. En het blijft een paar dagen zo. Ook morgen is er veel bewolking. Er staat niet al te veel wind, hoor, maar overwegend uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. En ja, de temperatuur wil niet echt stijgen. Voorlopig althans. Maar volgende week zou de stroming meer noordoost worden en komt iets van die Franse hitte op ons af. Dus het zou kunnen zijn dat volgende week dat we tussen de 25 en de 30 graden terechtkomen. En daarna kan het ook nog boven de 30 graden worden. Dat is dan tropisch. Het is wel zo, als er warm weer wordt voorspeld, dan als het dichterbij komt, zie je vaak dat het dan toch weer wat warmer wordt als gedacht. Dat hebben we ook pas geleden gehad, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja, met het koper ploert weer.
2: Maar goed,
3: begrijp wat ik bedoel.
2: Ik begrijp precies wat je bedoelt.
3: Ja.
2: Maar goed, de wolken zullen ongetwijfeld wegtrekken en we krijgen prachtig weer.
3: Ja, dan krijgen we prachtig zomerweer, maar niet de komende dagen. Dat is meer richting weekend en ook daarna. Maar het zou dus kunnen zijn, het lijkt het nu toch op dat het iets, vooral in het midden van het land en noorden van het land, toch een beetje beperkt blijft tot zomersweer. En dat het tropische weer wordt uitgesteld. Dus moeten we even afwachten. Maar als het dan nog warmer wordt, als het doorgaat, dan komen er ook weer onweerskansen. En dat is heel, heel welkom, want het is weer zo droog dat we moeten vrezen voor bosbranden her en der.
2: Absoluut.
3: De komende dagen.
2: Absoluut. Maar goed, ja, ik zou zeggen,
3: brandweerlieden moeten alert zijn.
2: Ja, dat zijn ze altijd, hè? Kortom. Ja,
3: kortom, voorlopig even bewolkt en een beperkte warmte, maar vanaf het weekend en volgende week zomers misschien wel tropisch warm.
2: Goed zo, tropisch warm. Het ziet veelbelovend in ieder geval.
3: Misschien.
2: Bedankt in ieder geval. Klaas Bijker, tot morgen.
3: Tot morgen.

0: Sailing Away van Chris de Burg uit 1988 alweer. Het lijkt weer een crisis afgewend in Baren met het Bosbad. Tenminste, als de motie komende week wordt aangenomen. In de Baarse politiek weet je het maar nooit. Politiek is net waterpolo. Boven water wordt druk gezwaaid, vriendelijk gelachen en vooral voor veel publiek tribune gezommen. Drieweg fantastisch, maar onder de waterspiegel wordt pas het spel gespeeld. Morgen wordt het gespetter in de raadsvergadering. En degene die daar ongetwijfeld zal zitten op de publieke tribune is Ilse van der Stoep. Ilse, goedemorgen. Jij bent bestuurder van het Bosbad.
1: Goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: Ja, gespetter. Gespetter bij de raadsvergadering.
1: Ja.
0: Kan je mij eens uitleggen wat er nou allemaal gaande is?
1: Ja, het begon met een bezuinigingsronde bij de gemeente. Die moet, want daar is te weinig geld.
0: Ja.
1: En toen hebben ze een paar kolommen opgesteld. Groen was waar je gemakkelijk op kan bezuinigen.
0: Uh-huh.
1: Oranje is waar eventueel misschien op bezuinigd kan worden. En rood was waar helemaal niet op bezuinigd kan worden.
0: Ja.
1: En het Bosbad stond in de oranje kolom.
0: Van de spreadsheet waarschijnlijk.
1: Wat zeg je?
0: Van de spreadsheet bij de gemeente.
1: Ja, klopt, van de spreadsheet van de gemeente. En daarop stonden een paar getallen waar wij het niet helemaal mee eens waren als Bosbadbestuur. Namelijk een aflossing van een lening die toch moet worden afbetaald.
0: Mm-hmm.
1: En onderhoud aan hun eigen gemeentelijke monument. Dus wij waren daar niet zo blij mee. Gelukkig heeft GroenLinks een motie ingediend van, dit kan toch niet waar zijn. Die is vorige week rondgestuurd. En daarop is heel positief gereageerd door de rest van de gemeenteraad. Alleen waren nog een paar dingen die ze liever anders wilden in de motie. Dus er komt waarschijnlijk vanavond een nieuwe motie.
0: Ja.
1: En dan hopen we in ieder geval dat het Bosbad open kan blijven.
0: Ja, er is een hoop gedoe in het dorp. Eerst de volière, daarna Hertenkamp, nu het Bosbad. Wat kunnen we nog meer verwachten?
1: Ja, ik heb geen idee. Het is een beetje jammer dat alles wat leuk en authentiek is afgebroken dreigt te worden.
0: Ze weten wat de geschiedenis is, hè, van het sluiten van een Bosbad. Dat hebben we in 1990 meegemaakt in Soest.
1: In Soest, ja. Nou, het bad in Bilthoven is dicht, in Hilversum is het dicht. Dus er zijn op een gemiddelde zomer 25.000 bezoekers bij het Bosbad. Die allemaal verkoeling zoeken. En ja, hoe warmer de zomers worden, hoe belangrijker wij eigenlijk vinden dat het Bosbad is.
0: Ja, kan je mij eens een klein beetje vertellen van wat nou de getallen zijn? Wat voor subsidie moeten we aan denken aan het Bosbad? Mag ik dat vragen?
1: Ja, zeker. Wij krijgen helemaal geen subsidie. Dat is
0: waar bemoeit die gemeente zich dan mee?
1: Ja, dat is, dat vragen wij ons dus ook een beetje af, zonder onbeleefd te willen zijn.
0: Ja.
1: Het is zo, er is in 2004 eenmalig een hele grote renovatie uitgevoerd. Daar is toen een lening voor afgesloten door de gemeente. Die lening wordt nog afbetaald tot 2030. Dat is een bedrag van ongeveer 50.000 euro per jaar. En dat moet dus gewoon worden afgelost.
0: Ja.
1: Want ja, het is net als een soort hypotheek op je huis. Als je denkt van, ik heb geen zin meer in, dan moet je het toch blijven betalen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Nou, verder is er onderhoud aan. Wij krijgen geen subsidie, geen exploitatiesubsidie. Maar we krijgen dus wel onderhoud omdat de grond en de gebouwen van de gemeente zijn. Dat is een bedrag wat met de jaren een klein beetje hoger wordt steeds door de inflatie.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben uitgerekend dat ongeveer een ton is per jaar over de komende 10 jaren.
0: Ja.
1: Tot
0: nu toe nog overkomelijk, maar goed.
1: Ja, nou, en dat is het.
0: Ja, waar gaan ze dan over zeuren vandaag of vanavond?
1: Ja, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed.
0: Dus, nee, maar je zit op de publieke tribune, je bent een beetje boos, je bent een beetje kribbig samen met alle andere bestuursleden.
1: Nee, ik ga niet op de publieke tribune zitten. Ik ga gewoon lekker thuis het volgen.
0: Ja, met een glaasje wijn erbij. Maar dat glaasje wijn, dat gaat heel snel op, denk ik. Of niet?
1: Ja, daarom denk ik dat ik het bij een kopje tegenhoud.
0: Ja, dat denk ik
1: ook. Nee. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad een hele goede beslissing gaat nemen. En Ja, ja, het is ook een beetje jammer. We zijn heel erg leuk aan het samenwerken met de volleybalvereniging, met de bitchitgolfvereniging.
0: Ja, mooie initiatieven.
1: We hebben net een basketbaldrie basketbalveldje aangelegd.
0: Ja.
1: En we hebben ook afspraak met de Trits om in september te praten of zij niet wat buitenactiviteiten naar ons terrein kunnen verplaatsen.
0: Ja.
1: En dan, ja, weet je, wij zijn open van zeg maar half mei tot september. Maar dan kunnen we voor het veld in ieder geval die periode wat langer maken. Dus ja.
0: Ja, misschien, ja misschien een padelbaantje erbij om het nog hipper te maken, of niet?
1: Ja, nou ja, dat is een mogelijkheid. We hebben van de wethouder begrepen dat er behoefte is aan uitbreiding van de padelbanen.
0: Ja. Dat klinkt gevaarlijk.
1: Ja, dat klinkt gevaarlijk. Wij hebben in onze toekomstvisie al een tijdje geleden een strook aangewezen waar twee padelbanen zouden kunnen komen.
0: Nou, ik zou zeggen, leg ze aan.
1: Ja, nou dat is niet zo eenvoudig, want het is daar een ecologische hoogstraat, zoals dat heet.
0: Ook nog.
1: En ja, de provincie is dus niet zo heel erg blij als daar iets anders gebeurt dan een zwembad.
0: Nee.
1: Dat is iets wat gemeente en de provincie met ons zouden moeten uitzoeken of dat eventueel mogelijk is en zou mogen.
0: Ja, nou de bewoners van het vrijstaande pand zullen ook niet blij zijn met al dat getik van die bal.
1: Nee, ja, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar goed, dat zijn allemaal ambities die wellicht allemaal ingevuld gaan worden. We moeten het eerst vanavond afwachten. De kans is groot dat het bosbad gewoon blijft bestaan.
1: Ik ga er gewoon maar vanuit.
0: En ja. Als het niet zo is, dan gaan we met z'n allen in staking. Althans, dat zeg jij dan.
1: Dan kom ik nog een keer in de uitzending en dan roep ik iedereen op om een petitie te tekenen.
0: Oh, wat is dat heerlijk. Goed zo. Ilse van de groep van de Stoep, mag ik jou danken en ontzettend veel luister- en kijkplezier naar de Arena, wat de raadsvergadering heet in Baren. Veel gespetter, maar toch een goede uitkomst hoop ik. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: oftewel de Hammers House Band Football is Coming Home uit 2006. En dat waren studenten die hadden een feestbandje en die denken van weet je wat, we gaan wat zingen. En dat is inderdaad geworden Football is Coming Home. Goed, tijdens het WK kijken we niet alleen vooruit, maar ook terug. Want de geschiedenis van het wereldkampioenschap zit vol onvergetelijke momenten, bijzondere records en verhalen die het verdienen om opnieuw verteld te worden. Daarom spreken we iedere woensdag met Ramon Wernse, Koning Radio Voetbal. Ramon, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Arjen.
0: Koning Radio Voetbal, dat moet jou, ja. Dat is een ontzettende eer natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het leuke is dat jij mij gelijk een goed ezelsbruggetje geeft of naar een leuk onderwerp. En dat is Football is Coming Home. En ja. dat zingen de Engelsen ook. En Engeland zit natuurlijk nog, heeft zich op Azteca in gastland Mexico met moeite gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus zij zijn nog steeds in de race om Football is Coming Home te brengen.
0: Ja, en in historisch stadion, hè? Er is heel wat gebeurd in dat stadion.
1: Ja, dat is de laatste keer dat Engeland daar speelde. Dat was de WK 1986, toen in Mexico. En daar speelde de wedstrijd Argentinië tegen Engeland. En dat was op dat moment een heel beladen duel. Dat had te maken met de Falklandoorlog, die een paar jaar eerder was uitgebroken. En dus daar zat ook een heel veel politieke lading op dat duel. En in die wedstrijd gebeurden natuurlijk dingen die nog steeds herhaald worden. Dat is de hand van God door Maradona, die een duidelijke hensbal scoorde. En iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. En vervolgens die fantastische dribbel vanaf eigen helft, ja. Waarbij hij vier Engelsen omspeelde, inclusief Peter Shilton, de keeper van Engeland. En 2-0. Ja. En iedereen is vergeten dat Barnes, speler van Engeland, nog 2-1 maakte. Die laatste goal is uit het geheugen gewist. Maar dat was een beladen duel inderdaad.
0: Dat kan je wel zeggen. Maar goed, hand van God, godenzonen, waarom noemen ze dat allemaal zo bijbels, zo christelijk, zo katholiek en nog wat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk, het komt van boven. En ik denk met name in een katholiek land als Argentinië is de mano de Dio, de hand van God, het heeft zo moeten zijn. In die tijd eigenlijk werd het eigenlijk gezien als de Engelsen hebben ons de Falkland afgenomen. Mm-hmm. Dus het moet zo zijn dat wij winnen van Engeland en dat de scheidsrechter niet heeft gezien dat het een handbal was.
0: Nee. Goed. Wat heb je nog meer voor weetjes?
1: Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. We zitten inmiddels een enorme hoeveelheid wedstrijden. 104, er zijn er 96 gespeeld. We gaan ons opmaken. Vandaag is een rustdag. Morgen beginnen de kwartfinales. En interessant is natuurlijk om te kijken van wie zitten er in die kwartfinales. Nou, dat begint donderdag, morgen begint dat met Marokko tegen Frankrijk.
0: Daar kijk ik naar uit.
1: Zeker. Marokko-Frankrijk is een herhaling van de halve finale van de WK 2022 in Qatar. En toen speelde Marokko ook een geweldig toernooi. Dat doen ze nu ook weer. En de Fransen wonnen toen wel met 2-0. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt hoe lastig bijvoorbeeld Paraguay het met antivoetbal maakte tegen Frankrijk. Uiteindelijk won Frankrijk wel door die penalty van Mbappé. Mm-hmm. Maar hoe Marokko speelt, ik denk dat zou zomaar een verlenging. Dat zou zomaar een hele spectaculaire en spannende ontmoeting kunnen worden.
0: Precies, maar goed, Frankrijk heeft een voorbeeldige aanval.
1: Ja, zeker. Alleen Marokko heeft een magnifiek middenveld met onder andere Azedine Unai en die scoorde 2 keer tegen Canada. Dus als het middenveld van Marokko op dreef is, het is alleen jammer dat Saibari met hun spits en ons bekend bij PSV met een zware blessure het veld moet verlaten. Maar het zou heel spannend kunnen worden, maar je verwacht dan toch weer dat die Fransen toch weer aan het langste eind trekken. Maar goed, we gaan het zien.
0: Je weet het niet. Misschien hebben ze de Franse slag te pakken. Je weet het niet.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, wat voor wedstrijden zijn er nog meer? Noorwegen komt er ook nog aan, hè?
1: Ja, Ja, Noorwegen. Ik moet eerlijk zeggen dat Noorwegen, dat was, we hebben het eerder de Dark Horse genoemd.
2: Ja.
1: En ja, ik moet zeggen, dat is eigenlijk geweldig. Ze moeten tegen de Engelsen. Wordt een mooie wedstrijd, denk ik. Als je kijkt ook op de topscorerslijst. Messi scoorde natuurlijk, die staat. Maar daarachter zitten Haaland en Harry Kane. En ik heb even gekeken naar met name. Messi heeft natuurlijk iets meer, nog een goal meer gescoord, of twee goals meer gescoord inmiddels. Maar Haaland is de meest effectieve speler. Hij heeft 18 keer op het doel geschoten in alle wedstrijden en 7 doelpunten gemaakt. Dus als je kijkt naar effectiviteit, dan is Haaland ja, geweldig. Als je zag tegen Brazilië, hij liep een beetje over dat veld te shocken, af en toe te glimlachen met die mooie Viking glimlach van hem. En hij schiet er gewoon 2 in uit het niets. Dus ik denk dat ook een hele leuke wedstrijd gaat worden. En als Noorwegen door zou komen, dan zou dat echt WK-geschiedenis zijn.
2: Ja, want ze hebben dat nooit bereikt.
1: Nee, ze zijn nog nooit zo ver gekomen.
2: Nee. Maar nee. Goed, ik hoor allerlei schoten van Haaland. Weet ik van, zit je nou gewoon zeg met een bloknootje naar die televisie te kijken? Of,
1: Nou, vroeger wel. Maar ja. En tegenwoordig nog steeds. Ik word nog steeds hier thuis als uitgelachen als ik met mijn bloknootje allerlei dingen opschrijf. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig ook heel veel statistieken die gewoon online zijn. Hè? Dus je hoeft niet meer alles in schriftjes bij te houden. Net als vroeger met het schaatsen.
2: Ja,
1: maar er zijn nog steeds mensen die de rondetijden in de schriftje bijhouden. En dat doe ik met het voetbal.
2: Ja, nu gaan we even op de zaak vooruitlopen. We gaan naar de finale. Wie denk je, wie tegen wie?
1: Ja, voorspellen is altijd heel lastig. Hè? Dat weten we. Ik verwacht toch halve finales Frankrijk, Spanje en dan ga ik toch voor Noorwegen tegen Argentinië. En dan zou het toch fantastisch zijn als Noorwegen in de finale zou komen, maar gelet op alles zou het zomaar eens een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden kunnen worden en dan wordt het weer Argentinië-Frankrijk.
2: Ja.
1: Ik hoop het niet,
2: nee.
1: Maar je ziet toch vaak dat in die belangrijke wedstrijden dat zo'n Argentinië toch aan de langste eind trekt. Je zag het tegen Egypte gisteren.
2: Mm-hmm.
1: 2-0 achter en in het laatste kwartier draaien ze het om naar 3-2.
2: Ja. Of misschien wordt het een Europees onderonsje, net als in 1974. Je weet maar nooit.
1: Dat zou, ja, net als in 1974 inderdaad. Nou, zo en zo valt op dat er nog veel Europese landen in zitten. Bijvoorbeeld ook een Zwitserland. Dat is trouwens nog wel een leuk verhaaltje. Die wonnen met moeite van Colombia naar strafschop vannacht. Of gisteravond was dat.
2: Ja.
1: Zwitserland heeft voor het eerst sinds 1954, toen organiseerden zij het WK in eigen land, de kwartfinale gehaald. Toen verloren zij met 7-5 van Oostenrijk. En dat is nog steeds de meest doelpuntrijke wedstrijd uit de ruim 1000 WK-wedstrijden die er in de geschiedenis zijn gespeeld.
2: Okay,
1: dus het zou mooi zijn als het 7-6 zou worden.
2: Ja, precies. Goed, we weten genoeg. Volgende week ben je er weer bij, Ramon Wernsen. Mag ik jou danken.
1: Graag gedaan.

Dus de Barenaren en Soestenaren, de Biltseweg, oftewel de N204-Rutter, heeft weer een flinke opknapbeurt ondergaan. Vanmiddag is de verbindingsweg, die bijna de Anton Mussertweg zou heten, weer toegankelijk voor al het verkeer. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren, ga dan naar onze website eemland1.nl of volg ons op de socials. Tot morgen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

0: stil.
1: Sst, sst, sst.
2: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Zie je wel? Dicky Dex en Eva de Roveren. En slaap lekker. Nou al, oké. Nou, voor mij part. Dan ga ik ook maar even een dutje doen. Dan let ik White Berry.
3: Nee hoor, zo heet hij niet.
0: Dat staat hier zo in mijn scherm. White Berry.
4: Yes, so
0: Berry White natuurlijk.
4: Like
0: en deeper en deeper.

0: leren. Want wie weet maak ik ook jou een beetje blij. Ja, wie weet. De tijd zal het ons leren.
1: Mooi liedje van Remco en Michelle. Mooi duo. Wie weet, misschien na 2022 was die alweer. De tijd gaat snel. Nou, daar weten we alles van, toch? Dit gezelschap komt uit Duitsland. Noemen zich No Angels.

0: Ken je dit gezelschap dan? Ze noemden zich Circus Custers. Ja. Jammer dat ze geen nummers meer maken. Nee. Dit was in 1983 en verliefd.
1: Jawel.
0: Dekker Radio met Michael Franks. Prachtig werk uit Amerika. The Woman in the Waves. Prachtige beeldspraak. De vrouw in de golven. Van de oceaan natuurlijk.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Ik kan het al niet volgen. Jullie al helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar die komen dadelijk na het half uur aan bod. Beloofd is beloofd. 3 achter elkaar. Zomer op je radio. Bij Dekker Radio. Leona Filippo.

0: komen bij Dekker Radio. En ik zeg tot zo.
1: Dekker Radio.
2: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

is toch niet te geloven, hè? Onverwoestbaar stel. Rolling Stones. Moet je nagaan, dit is 1971, zo lang geleden. En ze draaien nog steeds mee, hè? Brown Sugar, nou, van mij mogen ze, hoor. Zo, drie achter elkaar. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. The Weeknd. Daft Punk. En Starboy.

0: Christoph Verhollen heet hij. Aparte naam, hè? Here to Stay. En dat waren de drie achter elkaar. En ik ga je een vraag stellen. Weet je wie Frank Paardenkoper is? Nee? Nou, dan laat ik hem even horen. Beter bekend als Dingetje.
1: Helemaal te gek. Als je weet waar je zijn moet, ga maar mee. De crème de la crème van de hedendaagse jetset hier in Amsterdam. Alles loopt hier los. Hier ook, André Hazes. Zomaar, huppakee.

0: knalboom. Dingetje. Frank Paardenkoper dus. Eén nacht in Mokum. Weet je dat niet wat het is? Nou, daar ben ik geboren. Amsterdam natuurlijk. De hoofdstad van Nederland.
1: She got too hungry for dinner and ate.
2: I'm starving.

Driewieler. Mooie naam voor een groep, hè? En gelukt? Nou, zeker gelukt. Het schiet alweer op, dit uur Dekker Radio. Zegt, joh. De Stampeders had ik al

Minutes Team Woman. Ik moet een beetje opschieten. Dekker, schiet nou eens op. Oké, ja. Ik ben al bezig hoor. Toch, heren van de Commodores? Wat is er aan de hand? Brickhouse? Doe maar. Tot de volgende Dekkerradio maar. Ben jij er dan ook? Ik ook.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1. I'm the invisible man.

Oh ja, welkom hier op Eemland 1 en met muziek uit 1989. Queen and the Invisible Man is de kop er weer vanaf. De kop van wat? Nou, de kop van Music Memories. Een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer de ene gouden ouwe naar de andere gaan we voor je draaien. Lekkere platen. Uit vervlogen tijden noemen we dat altijd maar. En van 1989, waar die plaat van Queen vandaan kwam, gaan we naar 1979. Dat doen we met Genghis Khan en Moskou.

Genghis Khan en Moskou. We gaan eventjes wat draaien van een man die best wel een aardige muziekcarrière achter de rug heeft. Hij heeft alleen maar één singeltje gehad. En dat is deze, Just Another Day. En ik heb het over John Secada. Wat heeft hij dan nog meer gedaan? Hij was onder andere schrijver en achtergrondzanger van Gloria Estefan. Maar dit was wel een hele mooie, hoor.

Ik ben Giuseppe. Moet je luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, due, tre, si, quattro. Werkte lang geleden in die pizza restaurante. Ik kijk eens op in de dagen. Ja, in die ochtendkranten. Er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad, hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dagen, ja, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè, om die artiesten te zijn.

Het houden de kop. En dan nu die solo op die accordeone. Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene. Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show en die film. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dansen.

Giuseppe, wist toe dat ik een grote hit had in Italië met het lied Houd ook de kop. En ik zing het lied voor al mijn fans, die dan in die handen klappen en dat doet mij zo goed. Je moet leren, dit lied is

Ja, er zijn heel veel van dat soort plaatjes, covers gemaakt op bekende liedjes. Een dingetje was daar natuurlijk een ster in, of is daar natuurlijk een ster in. Houd toch die koppen, oftewel Shut Up at the Face. Maar ik heb er nog eentje voor je. Deze werd in 1982 uitgebracht. Ik wil hem je even laten horen, luister.

Ja, zit die in je hoofd, 1982. Dik en Lollipop en ik heb mijn lolly op. Maar dat was natuurlijk een origineel. En dat kwam uit 1964 en dat is deze. My Boy Lollipop.

Ja, lekker hoor. De Tramps en Shout hier op Emeland 1. En van de Tramps gaan we naar... Nee, niet de Walk on the Wild Side. Ja, je zou het wel denken als je dit zo hoort. Maar dit is gewoon een sampletje wat gebruikt is. In 1991 dacht de Tribe Called Quest, laten we dat eens gebruiken. En ze maakten er deze hit van. Can I Kick It?

The Black Eyed Peas hier op Eemland 1. And don't punk with my heart. Ja, we gaan echt van de ene kant naar de andere hoor. Met de plaatjes die we draaien. Ik had het al over covers en originele daar straks. Je kent vast het nummer wel. Kom uit de bedsteen, mijn liefde van Egbert Douwe. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat dat het origineel is. Maar dat is dus niet waar. Je had in 1964 een bandje dat heette The Brothers Four. En die brachten deze uit. Come to my bedside, my darling.

Ze komen uit Amerika. Het zijn geen broers, ze noemen zich wel de Brothers Four, maar dat waren het zeker niet. Ze hebben heel veel plaatjes gemaakt, scoorden een paar hitjes in Amerika en wij hadden er eigenlijk nooit van gehoord. Wij kennen eigenlijk alleen de Nederlandse versie, Kom uit de bedstee, mijn liefste. Ja, en nou we het toch over Nederlandstalig hebben, gaan we deze eens even draaien.

Wilson Phillips op de antenne. Nou ja, goed. Dat is wel een beetje ouderwets, hè? Maar goed. Wilson Phillips. En Impulsive. Tegenwoordig is het niet meer de antenne. Tegenwoordig zitten we gewoon op de kabel. Dat is het makkelijkste. Digitaal, DAB, ah, noem maar op. Je kan het allemaal, ik wou zou bijna zeggen, zelfs in de keuken vinden. En dan brengen we op de volgende plaat. Jonah Louis. You will always find him in the kitchen at parties.

Joan Louis. Ja, degene die het meest hoort is Stop the Cavalry. Met deze is toch ook wel leuk om weer een keer te draaien, hoor. We gaan afscheid van je nemen. Het is weer afgelopen. Zo'n uurtje, dat vliegt voor mij. Music Memories, volgende week zijn we er weer. En ik laat je alleen met een lekkere swingende plaat. Maar niemand minder dan de Gibson Brothers. Hier is de Non-Stop Dance.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

En dat was op deze opname 1983. De Nederlandse band G-Race horen we voorbij komen. Manhattan bezongen ze. En fijn dat u erbij bent hier bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg. Draai de plaatje voor het komende uur. Blijf hier erbij. Ik zorg voor de muziek. Bruno Mars en zijn plaat van 2026. I just might.

0: Mark Winter, Nederlandse zanger, 1963, Go Away Little Girl. Woont trouwens al heel wat jaartjes aan de andere kant van de plas in de Verenigde Staten.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, Jamie Cullum met een nummer wat ook oorspronkelijk stond uit de jaren 60. Dit is Everlasting Love.

0: Jazeker, de mooie muziek van Jamie Cullum hoorden we hier zo voorbij komen. Everlasting Love was de titel van deze plaat. 2004 kwam het uit. Wij gaan uiteraard door met muziek, want het hele programma zit vol met muziek. Want daar zitten we voor.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Warren Spencer Smith, Fingers.

0: fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith, terug naar het jaar 2022. De fingers crossed.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: En dat nieuwe werkje hier van de band Shed. En Shed staat dan eigenlijk voor de eerste letters van de namen van de bandleden. Steve Douglas, Hans Verheugd, Erik Nova en Tony Orton. En zij hebben een cover van The Flying Wilburys. Deze. Handle with Care. Ook dat in de bonte muziekverzameling.

0: En dat was hem deze opname van Chet, Handle Me With Care. En dat was dus de opname met Steve, Hans, Erik en Tony. Een leuke plaat hier in het programma. We gaan overigens naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: All Saints, Never Ever.

0: De muziek van All Saints, terug naar het jaar 1997. Never Ever was de titel van deze opname.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na 12 uur 1974, 10cc en Silly Love.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Tegen die achterdacht het is van Roy Block, Love and Whiskey. Een heerlijke plaat hier in de Botte Muziekverzameling. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Wat dacht u deze? Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: talk about.
1: Berdana en Sabrina Carpenter, hun 2026 duet Bring Your Love.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Oude meuk met andere woorden, 1969. Dit is Glenn Gamble en Galveston.

0: Even de gouden oude meuk hier zo voorbij komen. Glenn Gamble, 1969, Galveston. Ja, wie kent het nog? Ja, en wie draait het nog? Ja, hier in het programma Bond doen we ons dat natuurlijk wel. We draaien muziek uit alle decennia.
1: De magische muziekselectie. Hier

0: Uit 2009 weer deze opname. Alan Clark horen we voorbij komen. Hold On, de titel van de plaat.
1: Meer dan hit.
2: Alleen.
0: Ook dat is een nieuw werkje van Patrick van de Worp. Dit is Hopelessly Devoted to You. We kennen het uit Grease, hè? Maar dit is een heel andere uitvoering.

0: Ja, prachtig nieuwe plaat is er van Patrick van de Warp. En hij had nog een kleine toevicht. Hopelessly devoted to you, hoorde hier voorbij komen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Nou, Klaas vindt ook gezellig. Gaan we Charlie Poet draaien, Meghan Trainor. Dit is... Let's move it!

De muziek van Charlie Puth en Meghan Trainor, Marvin Gaye. Dat was het jongen van de plaat. Kijk op de klok. Inderdaad, het is alweer zover. We gaan zo langzamerhand weer afscheid van u nemen. U heeft weer naar geluisterd. U is Jolang Bolt op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u samengesteld en gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u natuurlijk een hele fijne dag met allerlei leuke activiteiten. En ik vertel u bij deze nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met de Alessi Brothers en Laurie. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van de Shelly Jones Band. She's All I Got. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending van de Duurzame Draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een Vreemde Wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje, Annemarie. Goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar ja, we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daarmee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is. En dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, ja, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douche. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippe, is een zo'n mooie hoe noem je dat?
0: Timer.
1: Zo'n timer, zo'n zandloper gaan halen. Misschien gaat dat helpen.

0: En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, helemaal goed, Henk. Ja, en inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
0: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, sommige dingen minder. Maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig. Van hoe ga ik nou dingen aanpakken?
0: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Hè? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
0: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
2: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja. Als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens in, dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
2: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
0: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod. Ja.
0: Ja, komt later aan bod.
2: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal-Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal-Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
0: Ja,
1: waar we straks
0: over
1: gaan praten.
2: Waar we ook over hebben. Ja,
1: het is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
2: Wie weet. Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. En wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen Ted gezegd, ja, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: Daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, ja. Absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, ja, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, wij doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar. Waar Jost een presentatie gaat geven. Er gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Er gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan de orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus de bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: Ja, zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest, daar gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens wat. Waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want het zijn zowel van Soest Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten ook een vrijwillig.
1: Kierenfixers.
2: Kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower door testen. Ja, zo'n soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Okay. En dat, ja, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht. Hè? Dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je. Die komt dan je huis binnen. Die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja, natuurlijk.
2: En bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Hè? Dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: om te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thay Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen. Meer dingen aan het posten. Zodat we wat bekender worden in Soest. Wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden. Wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien, Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt. Daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA. Dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees. Nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen. Tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Poeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus, weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de pan uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. Iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt. En daardoor ook steeds belangrijker wordt. Omdat te ondersteunen. Hè? Dus we zeggen altijd drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu. In elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie. Omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit is heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. Gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en volgens mij is het in Soest ook, de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de Stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen. Dus,
0: ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief. Met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. We hebben al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom, kan je daar iets over zeggen, over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook. Volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dankjewel voor nu.
1: Dankjewel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien te kort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat ik kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op programma? Ik zag iets van Bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, daar ligt is ruimte zat, dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief, omdat ik denk van ja. Sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig, maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Baarnaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad over vertellen.
1: Aad gaat er wat over vertellen. Ja, klopt. Mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger?
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarnwoude, er zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen? Of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe of wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is dit een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die of een feest hebben, of misschien een begrafenis, of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een, ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen die heel mooi gemaakt zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Hmm. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die Wereld van Pippen, wat betekent dat?
3: Nou, de Wereld van Pippen is een continuering van de Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die, zeg maar, de winkel dus bemensen. En het zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van de Wereld van Pippen en jullie werk.
3: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die, zeg maar, het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè? Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Dus een hoogwaardige. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
2: Ja.
3: En ze leggen dan, zeg maar, uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
2: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
3: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
2: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
3: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat nou, je hier verkoopt.
3: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Dat, het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
2: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
3: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
2: Ja, ja.
3: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
2: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
0: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
1: Precies, ja. Dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering de algemene beschouwingen van de gemeente Baarn en de afscheidsrede van wethouder Mark Eibaard. Dat en meer in deze uitzending, maar eerst gaan we naar muziek. Get on the floor. Put your hands up.

0: Ze noemde zichzelf The Underdark Project en het nummer, een zomerhit van 2003, als ik me niet vergis, het nummer Summer Jam. De algemene beschouwingen die waren afgelopen week in de gemeenteraad. Namens de VVD werd die uitgesproken door Alwin Kroon.
1: Voor ons liggen de jaarstukken van 2025 en de perspectiefnota. Onze fractie heeft de afgelopen 3 jaren aangegeven dat het beleid dat het huidige college voerde financieel niet haalbaar is. Het college presenteert de financiële tegenvallers als verrassing, maar de VVD heeft, net zoals enkele andere partijen, al jaren gewezen op de oplopende tekorten en het risico van potverteren. Ik wil niet voorbij gaan aan enkele onderdelen waar wel vooruitgang is geboekt. Zo is er op het gebied van energietransitie verdere ontwikkeling zichtbaar en zijn er stappen gezet in de uitwerking van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast is het in het sociaal domein gewerkt aan de doorontwikkeling van beleid met nadruk op preventie, eigen kracht en samenwerking met de inwoners en maatschappelijke partners. Ook is op het gebied van woningbouw ingezet op het ondersteunen van projecten en het versterken van de uitvoeringscapaciteit. Maar tegelijkertijd moeten de positieve ontwikkeling worden bezien in de context van de bredere financiële en beleidsmatige opgaven die voor ons liggen. U blijft stug volhouden dat er een sluitende begroting is voor dit jaar en u presenteert het financiële plaatje alsof we 1 miljoen euro in de plus eindigen. Wie oplet ziet dat er aan de ene kant 3,5 miljoen uit het spaarvarkentje van de gemeente Baarn, de algemene reserve, wordt gehaald. En aan de andere kant ook nog eens een flinke financiële meevaller is, waardoor de begroting over dit jaar lijkt mee te vallen. Zo blijft er 1,4 miljoen euro over voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, dat niet volledig wordt besteed en wordt ons vastgoed verkocht. Door onze oude fractie altijd omschreven als de verkoop van ons tafelzilver. De VVD keert het verhaal dan ook liever om. Meevallers zijn er niet ieder jaar en onroerend goed om te verkopen heeft de gemeente helaas niet oneindig. Die meevallers hadden moeten worden toegevoegd aan de reserve voor slechtere tijden. Dan had Baarn nu een stuk beter voor gestaan. Erger misschien nog wel is dat het huidige college de eenmalige meevallers presenteert alsof er beleid aan de grondslag ligt. Zonder de meevallers, de greep het algemene reserve en de verkoop van het vastgoed, totaal goed voor zo'n 6,5 miljoen, was Baarn dieper weggezakt. Laten we het wat concreter maken, niet alleen over cijfers praten. Mijn fractie heeft ook de afgelopen jaren al aangegeven dat de prioriteiten die het college stelt, zoals duurzaamheid en participatie, voor de inwoners als minst belangrijk worden betiteld. Wat wel bovenaan staat voor inwoners zijn groen onderhoud en veiligheid. En het college koos bewust voor een beperkte invulling van juist deze prioriteiten. In de context van jeugdzorg geeft het college eindelijk aan hoe slecht het financieel daadwerkelijk gaat met Baarn. Nu, zojuist zei de wethouder nog de portemonnee trekken, maar dat wordt over de schutting gegooid voor een nieuw college. En het college stelde eerder te zijn overgevallen door de gestegen jeugdzorgkosten. Maar de VVD heeft vorig jaar uitgebreid aangegeven dat ze grote zorgen had over de exploderende kosten. Dus iedereen kon er zien aankomen en toch wordt gepresteerd om het zowel in 2025 als 2026 met maar liefst 1,1 miljoen euro te onderschatten. Er is de structuur te weinig begroot en niet in de stijgers gezet. Is dat dan ook de reden dat de perspectiefnota, zoals het college het zelf schrijft, beleidsarm is? En ook de inhuur van externe adviseurs is een terugkerend thema. Het college huurt een bureau in om te onderzoeken of de kosten niet lager kunnen. En het bureau komt dan met de conclusie dat er 1 ton bespaard zou kunnen worden. Had het bureau er niet ingehuurd, dan had hij de besparing ook gehad. Had er zelf met gezond verstand, kennis en kunde naar gekeken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid genomen. Idem dito voor de inhuur van een bureau voor het uitvoeren van een evaluatie over een veiligere Laanstraat. Uit de evaluatie bleek, wie had dat verwacht, dat de bezoekers van de Laanstraat en de ondernemers zich onprettig voelen bij fiets- en autoverkeer in de Laanstraat. Met een beetje gezond verstand zetten we toch gewoon op handhaving in. Gezond verstand is precies wat we graag terug willen brengen in Baarn en precies wat we telkens horen in de samenleving. Het huidige college neemt volgende week afscheid en is er 4 jaar doorheen gehobbeld. De VVD kan zich onmogelijk voorstellen dat het college met tevredenheid terugkijkt op de financiële afsluiting van 4 jaar beleid van dit college. De 3 nieuwe wethouders mogen straks de hete kolen uit het vuur gaan halen. Voorzitter, niemand vindt het leuk om het financiële puinruim op zich

0: Kroon van de VVD over de perspectiefnota, oftewel de algemene beschouwingen. We gaan verder met de algemene beschouwingen van Voorbaarn, Maaike Koenders.
1: Dank u wel, voorzitter. De wereld volgens Voorbaarn. Voorzitter, daar waar mijn voorganger inspiratie vond in de muziek en wij ook graag een deuntje meezingen, hebben wij onze inspiratie dit jaar gevonden in de literatuur. En wel in The World According to Garp van John Irving. In dat boek wordt duidelijk dat het leven inherent absurd en onvoorspelbaar is. Succes en tegenslag liggen soms verrassend dicht bij elkaar. En inderdaad, onze verkiezingsoverwinning met 4 zetels had vrijwel niemand durven voorspellen. En hoe bijzonder is het dan dat wij, nadat we onze partij weer een stabiele basis hadden gegeven, van zoveel inwoners hun vertrouwen kregen. Dat we die energie niet ook vanuit de coalitie kunnen inzetten, Voorbaarn, vinden we jammer. Maar één voordeel heeft het wel. We kunnen elk voorstel onbevooroordeeld beoordelen. Want uiteindelijk gaat het ons niet om coalitie of oppositie. Het gaat ons om de inwoners van Baarn. Die mogen verwachten dat hun gemeente verstandig omgaat met belastinggeld. Open en eerlijk communiceert en keuzes maakt die ook over 10 jaar nog verantwoord zijn. In de wereld volgens Voorbaarn is financieel gezond beleid geen doel op zichzelf. Het is een middel om voorzieningen te behouden, lasten betaalbaar te houden en de kwaliteit van ons dorp overeind te houden. Bezuinigen is geen doel, goed besturen wel. Dat betekent ook dat je moet durven kijken waar het meeste geld wordt uitgegeven. En opvallend genoeg wordt er daarbij nauwelijks gekeken naar de 2 grootste kostenposten. De jeugdzorg en de afvalinzameling via RMN. Als je serieus wil besparen, begin je daar. Bij RMN zien wij kansen door in te zetten op nascheiding. Kritisch te kijken naar overhead en grote investeringen alleen te doen wanneer ze financieel verantwoord zijn. Ook binnen de jeugdzorg moeten we eerlijk zijn. De uitgaven blijven stijgen terwijl het zicht op besteding van gemeenschapsgeld tekortschiet. Wij willen niet alleen kritisch kijken naar het voorzieningenniveau, maar zeker ook meer transparantie, zodat de raad weer daadwerkelijk kan sturen. Ook de gemeentelijke organisatie zelf kan efficiënter werken. Minder externe adviesbureaus, meer gebruik maken van de kennis die in Baarn aanwezig is en kritisch kijken naar overhead, opleidingen en trainingen. Duurzaamheid blijft belangrijk, maar iedere euro moet direct voordeel opleveren voor inwoners en ondernemers. Isoleren en vergroenen wel. Onderzoeken die vervolgens in een la verdwijnen, dus niet. Maar verstandig financieel beleid gaat niet alleen over besparen, juist ook over behouden. Voorbaarn wil de bibliotheek behouden op Hoofdstraat 1. Samen met de historische kring Baarnen, Eemland 1, de VVV en het Escher Ankerpunt. Niet alleen omdat dit inhoudelijk de beste plek is, maar ook omdat het financieel de verstandigste keuze is. Ook vinden wij dat organisaties als de historische kring Baarnen en het 4-5 mei-comité geen jaarlijkse subsidievragers zijn, maar vaste maatschappelijke partners van de gemeente. Zij beheren ons erfgoed en houden onze geschiedenis levend. Dat verdient structurele waardering. En dan natuurlijk Boswat de Vuurse. Het huidige stichtingsbestuur laat zien dat het zelfstandig en zonder exploitatiesubsidie een unieke voorziening overeind kan houden. Dat verdient niet alleen waardering en behoud, maar breder nog, brede navolging. Daarnaast zijn we er trots op dat de OZB jarenlang niet hoefde te stijgen. Niet meer dan de inflatie. Voorbaarn vindt dat eerst naar de uitgaven moet worden gekeken voordat opnieuw aan de knop van de lastenverhoging wordt gedraaid. Naast besparen en behouden moet je ook durven investeren. Wij zien veel potentie in een knarrenhof in het vrijgekomen gebouw van Meander. Een woonzorgomgeving waar jong en oud naar elkaar omkijken. Daarbij moeten we ook slim gebruik maken van de gelden van 88 miljard die het Rijk hiervoor biedt. Ook de Brink verdient eindelijk de aandacht die zij nodig heeft.

0: Dankzij initiatieven van inwoners kan zij weer de ziel en het visitekaartje van ons centrum worden. En onze evenementen verdienen ruimte om te blijven bestaan. Zij zorgen voor ontmoeting, verbondenheid en veel plezier. Dat is ook investeren in Baarn. De komende week zullen wij deze uitgangspunten vertalen in concrete moties en amendementen. U kunt nu al zien waarover we nadenken in de uitgebreide tekst die u door de Griffie ter beschikking is gesteld. Daarbij zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met alle fracties. Want goede ideeën worden beter wanneer je ze samen verder brengt. Tot slot, voorzitter, de wereld volgens GARP is soms absurd. De wereld volgens Voor Baarn hoeft dat zeker niet te zijn. Goede ideeën kennen geen coalitie of oppositie. Daarom zullen wij ieder voorstel beoordelen op één eenvoudige vraag. Maakt dit Baarn beter? Is het antwoord daarop ja, dan kunt u op Voor Baarn rekenen. Tot zover.
1: Dat was Maaike Koenders van Voor Baarn. En u hoort het op de achtergrond. Het was warm terwijl ze uitgesproken werden. Dus er stond een ventilator. Stond eigenlijk net iets te dicht bij het spreekgestoelte. Maar ja, we hebben het er gewoon mee te doen. Even die zomerhits van jaren geleden. Perret, Barquito.

0: Een nummer van de Spaanse zanger Perre en het nummer heette Borriquito 1971. Het stond op de eerste plaats en het was de grote zomerhit van dat jaar. De zanger is niet meer onder ons, hij is in 2024 overleden. We waren bezig met de algemene beschouwingen en we gaan naar de algemene beschouwing van GroenLinks, Alex van den Berg.
1: We leven in een tijd van grote woorden, van breuklijnen en fronten, van wij en zij. In de landelijke politiek, in de media, op sociale media, overal wordt de wereld ingedeeld in kampen. En dat zijpelt ook onze gemeente binnen. In de gemeenteraad van Baren, maar ook op straat, aan de keukentafel, in de supermarkt. GroenLinks wil vandaag stilstaan bij de gevaren van het wij-zij-denken. Niet als abstract politiek betoog, maar als iets wat wij ons heel concreet raakt. In hoe wij met elkaar omgaan en in hoe we de uitdagingen van onze tijd aanpakken. Voorzitter, die uitdagingen laten zich niet wegwuiven. Afgelopen week hebben we het allemaal gevoeld. Letterlijk, in de vorm van extreme hitte. Mensen die 's nachts niet konden slapen, ouderen die thuis gevaar liepen, kinderen die niet meer konden buiten konden spelen. Iedereen was op zoek naar verkoeling. In het bos, in het water, in het bosbad. Hetzelfde bosbad dat nu op de bezuinigingslijst staat als potentiële bezuiniging. Voor een besparing van pakweg 1,5 ton per jaar overwegen we een voorziening te sluiten die in een hittegolf een toevluchtsoord is voor iedereen in Baren. Zeker voor wie geen tuin heeft, geen auto, geen geld om op weg te gaan op vakantie. We reserveren als Baren terecht miljoenen voor het theater. De nieuwe coalitie wil vaart maken om uiteindelijk uit de impasse te komen. Wij steunen dat van harte. Maar we praten ook over het uitgeven van tonnen of zelfs miljoenen voor de Wilhelminevijver. En dat snappen we een stuk minder. Want erfgoed en cultuur zijn belangrijk. Maar kiezen tussen een vijver of het bosbad, dat is geen keuze. Dit is geen aanval op cultuur of erfgoed. Dit is een vraag over rechtvaardigheid. Over wie mee kan doen in Baren en wie buiten de boot valt. Tijdens de bespreking van het hoofdlijnakkoord vorige week hebben wij gezegd dat GroenLinks de uitnodiging om mee te praten zag als een uitgestoken hand. Wij steken nu ook onze hand uit. Laten we gezamenlijk beslissen om het bosbad te behouden voor Baren, voor al onze inwoners. Voorzitter, de reacties op de hitte van afgelopen week liet ook een ander belangrijk verschil zien. Sommigen zeggen, zie je wel, het is al te laat. Wat wij in Baren doen maakt toch niks uit. Anderen raken overweldigd door het gewicht van de wereld op hun schouders en slaan door naar het andere uiterste. Alles moet nu en wie niet meedoet, deugt niet. Beide reacties zijn misschien wel begrijpelijk, maar beide zijn ook een doodlopende weg. Ze laten mensen achter die wel iets willen doen, maar tegengehouden worden door de retoriek van de volmaaktheid. Want mensen zijn geen logische machines, voorzitter. We zijn inconsistent, we doen het soms goed, soms slecht. We rijden met de auto naar de supermarkt en kopen daar biologische groenten. Dat is geen hypocrisie, dat is menselijk. En die menselijkheid verdient ruimte. Elke 10e graad opwarming die we voorkomen telt. Elke boom die blijft staan, elke tuin die vergroent, elk gelegd zonnepaneel, elk geïsoleerd huis. Het gaat niet om perfectie, het gaat om richting. Voorzitter, er zijn mensen die ons de wereld de andere ogen laten zien. Sir David Attenborough bijvoorbeeld, afgelopen jaar 100 geworden. Maar ook onze landgenoten André Kuipers en Wim Okels. Iedereen die de aarde vanuit de ruimte heeft aanschouwd, beschrijft hetzelfde moment van ontnuchtiging. Geen grenzen, geen scheidslijnen, alleen een kwetsbare blauwe bol omhuld door een flunterdunne lage atmosfeer. Diezelfde atmosfeer die afgelopen week voor ongekende hitte zorgt in onze gemeente, in onze straat, in onze huizen. Het is niet abstract, het is hier. Wat wij vragen, voorzitter, is dat de inwoners van Baren, beginnend hier in de gemeenteraad, proberen de wereld soms met die ogen te zien. Dat we even boven onszelf uitstijgen. Dat we zien dat Baren niet alleen van ons is, maar ook van onze kinderen, van de dieren in het Baarnse bos, van de generaties die na ons komen. We moeten mensen uitnodigen om mee te doen, niet buitensluiten omdat ze nog niet ver genoeg zijn. Inclusiviteit geldt niet alleen voor mensen, het geldt ook voor klimaathandelen. Dus is het onze taak als gemeente om drempels weg te nemen, om te inspireren, om richting te geven. Want het gevaar van polarisatie is uiteindelijk dat het dit. Het maakt klein, het trekt ons terug in ons eigen gelijk, onze eigen bubbel, onze eigen angst. En achter de muren van ons eigen gelijk staan de echte vragen te wachten. Hoe maken wij Baren klimaatbestendiger? Met meer groen, meer schaduw, meer koelte voor wie dat het hardst nodig heeft. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Onafhankelijk van wie je bent ondanks de beperking of een smalle beurs? Hoe houden we onze openbare ruimte leefbaar voor iedereen? GroenLinks kiest voor verbinding. Niet naïef, we weten dat meningsverschillen er zijn en moeten blijven. Maar wel constructief. We zoeken het gesprek op, ook met mensen die het niet met ons eens zijn. Vragen om oplossingen die werken voor de hele gemeenschap en niet alleen voor een kleine groep. Wij geloven in kleine stappen die samen groot zijn. Wij geloven in een gemeente die mensen uitnodigt in plaats van buitensluit. En wij geloven dat Baren, ook op haar eigen schaal, een antwoord kan hebben op de grote vragen van onze tijd. Dank u wel.
0: Ja, dat was hem, GroenLinks Alex van den Berg, die zijn algemene beschouwing uitsprak. We gaan verder met de volgende algemene beschouwing. Die komt van D66, Hanneke Struik-Kramer.
2: Voorzitter, de komende jaren gaan we het vaak hebben over geld. Over structureel sluitende begrotingen, de algemene reserve, indexaties en ombuigingen. Woorden waar weinig mensen op een verjaardagsfeestje enthousiast van worden. Behalve misschien een enkeling hier in de zaal. Maar achter al die woorden zitten mensen. Een sportsubsidie gaat over een kind dat mee kan doen. Een woningbouwlocatie gaat over een gezin dat in Baarn een thuis kan vinden. Een investering in groen gaat over een straat waar ouderen een praatje maken in de schaduw van een boom. En jeugdzorg is niet alleen een kostenpost, het gaat over kinderen, ouders en gezinnen die soms even niet meer weten hoe het verder moet. Dus laten we het vandaag over mensen hebben. Voor D66 begint politiek bij vertrouwen in mensen. Niet naïef, niet zoek het maar uit, maar wel geef mensen ruimte, kansen en vertrouwen. Vrijheid betekent voor ons niet dat je er alleen voor staat. Vrijheid betekent dat je mee kunt doen, jezelf kunt zijn en kansen krijgt om je leven zelf vorm te geven. En dat we elkaar helpen als dat niet vanzelf lukt. De afgelopen jaren is er veel in beweging gezet voor de inwoners van Baren. Er is gewerkt aan woningbouw, omdat jongeren hier willen blijven, ouderen passend willen wonen en gezinnen ruimte zoeken. Denk bijvoorbeeld aan Uphill en de Baarnse Zoom. Er is gewerkt aan duurzaamheid, met isolatiesubsidies die helpen om de energierekening omlaag te brengen. En met verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, zodat we ook doen, zelf ook doen wat we van anderen vragen. Er is geïnvesteerd in meedoen met Baarnbuurt mee. En betere informatievoorziening. Want inwoners kunnen alleen meedenken als ze weten wat er speelt. En ze doen alleen mee als ze serieus genomen worden. Het aanmeldbeleid van basisscholen is eerlijker geworden. Hierdoor heeft elk kind in Baarn een eerlijke kans om op zijn of haar favoriete school te komen. Escher begint letterlijk vorm te krijgen in Baarn. Daarmee maken we Baarn een mooie culturele plek om trots op te zijn. Voor inwoners en voor toeristen. En we hebben een skatebaan en een pumptrack. Voor sommigen zijn dat betonblokken en asfalt met wat bochten. Maar voor jongeren is dat een plek om samen te komen, te bewegen en ook een beetje indruk te maken op elkaar. Niet onbelangrijk. De komende jaren staan in het teken van uitvoering en dat is goed. Want papier is geduldig, woningzoekenden zijn dat inmiddels echt niet meer. Voor D66 betekent uitvoering bouwen aan woningen die passen bij de mensen die Baren nodig heeft. Starters, gezinnen, ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Het betekent vergroenen. Niet omdat groen leuk staat in beleidsstukken, maar omdat het zorgt voor gezondheid, verkoeling en leefbaarheid. Het betekent investeren in preventie, sport, cultuur en ontmoeting. Niet als luxe, maar als basis. Want wat we vroeg goed doen, hoeven we later niet zwaarder, duurder en pijnlijker te repareren. Het betekent een heel nieuw geprogrammeerd theater aan de Rembrandtlaan met twee volwaardige zalen waar we nu voortvarend mee aan de slag gaan. En het betekent een gemeente die open, duidelijk en benaderbaar is. Een overheid die luistert, uitlegt en doet wat ze belooft. Natuurlijk zijn de financiële uitdagingen echt. De perspectiefnota laat dat duidelijk zien. We kunnen niet alles tegelijk. En we kunnen ook niet doen alsof geld geen rol speelt. Maar juist bij schaarste komt het erop aan welke waarde je dan hanteert. Dan moeten we eerlijk zijn over onze keuzes. Niet alleen zeggen, dit past niet in de begroting, maar ook, wie merkt dit? En kunnen we iets vinden wat wel mogelijk is? Gezonde financiën zijn geen doel op zich. Ze zijn nodig om een betrouwbare gemeente te zijn. Een gemeente die ook morgen kan investeren in wonen, veiligheid, zorg, groen, cultuur en kansen voor jongeren. Voorzitter, ik ga afronden. Algemene beschouwingen heten algemeen. Maar voor D66 zijn ze dat nooit helemaal. Want algemene keuzes hebben altijd concrete gevolgen. Voor een kind, een ouder, een ondernemer, een vrijwilliger, een nieuwkomer. Een jongere die een plek zoekt om te chillen. Of een oudere die graag in eigen buurt wil blijven wonen. Daarom wil D66 deze periode blijven kijken naar de mens achter het besluit. Met ambitie, realisme en vertrouwen. Want ja, we moeten keuzes maken, maar laten we dat doen met een rechte rug en een warm hart. Geld is de grens, maar mensen zijn de maat. Het kan wel, ook in Baren.
0: Aldus Hanneke Struijkamer van D66.

0: Ook zo'n heerlijk zomersnummer. Het nummer van Soul Sister. Het is alweer jaren oud, maar het blijft natuurlijk een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer even voor de dag te halen. Even kijken, 1988. Ja, daar kwam het vandaan. Het nummer The Way to Your Heart. We gaan verder met de algemene beschouwingen en je hoort John van Loon van 50PLUS.
1: Dank u wel, voorzitter. Wat een jaar. Hiermee begon mijn algemene beschouwingen van vorig jaar. Omdat de coalitie in de minderheid kwam, wil ik ook de laatste twee zinnen van vorig jaar in herinnering brengen. Ik citeer. De oproep in de raad van onze burgemeester heeft de fractie van 50PLUS doen besluiten om onze verantwoording te nemen, nu en in de volgende raadsperiode. 50PLUS wil zich per direct aansluiten bij de coalitie. Einde citaat. Ons resultaat van de verkiezingen in maart was mooi. Een verdubbeling van het aantal zetels. In percentage zelfs op de VVD na de grootste stijger. Van 1 naar 2 zetels in de raad. We zijn er zeer trots op dat de inwoners onze betrouwbaarheid hebben gewaardeerd en beloond. En volgende week houden we ons aan de belofte en nemen we plaats in een nieuw gevormde coalitie. Samen met de VVD, D66 en het CDA. Wat zeker een hele grote bijdrage heeft geleverd aan dit succes, is de samensmelting van 50PLUS en Lijst van Ginsveen. Hiermee haalden we sterke en ervaren mensen in onze fractie die enorm betrokken zijn en bereid zijn keihard te werken. Uit de grond van mijn hart zeg ik, toppers, wat zijn wij blij met jullie. Vanuit Den Haag kunnen gemeenten niet heel veel verwachten. Onze gemeente moest dus weer kijken hoe we het financieel gaan redden. Wat is het dan knap als we toch weer een positief resultaat behaald hebben. Complimenten. Ook de komende jaren zullen heel zwaar worden. We moeten ook nog wat gaten dichten. 50PLUS is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat gepresenteerd is en waarin hele waardevolle ombuigingen / bezuinigingen instaan. Door de OZB te verhogen zorgen we samen met onze inwoners dit tekort op te lossen. Deze mogelijkheid is benut omdat Baren met de OZB onder de landelijk gemiddelde grens zit. 50PLUS ziet hierdoor kansen dat er gelukkig niet bezuinigd hoeft te worden op de voor Baren zeer belangrijke activiteiten / evenementen als bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, Sinterklaasintocht, Oltercare Festival en Koningsdag. Feestjes die van grote waarde zijn voor onze inwoners en gemeente. Deze zorgen voor ontmoeting, samen zijn en verbinding tussen jong en oud. Ook zullen we ons hard maken voor het behoud van Bosbad de Vuurse, die onlosmakend verbonden is met onze gemeente. De speeldoos blijft een geprogrammeerd theater en kan eindelijk verder. We hebben er heel veel vertrouwen in dat deze parel van onze gemeente nog in lengte van jaren kan voortbestaan. Veiligheid is voor 50PLUS essentieel. Iedereen moet zich thuis, op straat of op de digitale snelweg veilig kunnen voelen. Laten we daarom gevaarlijke verkeerssituaties snel aanpakken, elkaar helpen en in de gaten houden en laten we vooral handhaven waar nodig. We zijn daarom groot voorstander van extra BOA's. Wonen is natuurlijk een van onze speerpunten en vooral doorstroming door te bouwen voor senioren. Dit is dé manier om plaatsen te creëren voor starters. We zullen daarbij blijven hameren op een proactieve inzet door de gemeente om projectontwikkelaars, maar ook gewoon wooninitiatieven van inwoners goed de weg te wijzen. Om te zorgen dat de wettelijke verruiming en landelijke subsidies in Baren maximaal benut worden voor woonzorgoplossingen en voor geclusterd wonen voor senioren. 50PLUS heeft de naam zich te richten op belangen van senioren. Maar vele senioren zetten zich juist in voor jeugd, voor gezond sporten en voor mantelzorg. Grootouders zijn van grote waarde voor drukke ouders. Gepensioneerden houden vele voorzieningen in Baren draaiende. En heel wat senioren leveren mantelzorg aan naasten en aan buren. Dat generaties zo naar elkaar omkijken is enorm belangrijk. En dat er in buurten samen opgetrokken wordt, voorkomt een hoop ellende. 50PLUS Baren zal zich sterk maken voor deze samenredzaamheid. Langs deze weg willen wij als 50PLUS twee moties aankondigen over behoud van Baren buurt mee en geen bezuinigingen op subsidies. Graag wil ik afsluiten met het volgende. 50PLUS heeft veel vertrouwen in de nieuwe coalitie en zal onze inwoners altijd voorop stellen bij het maken van keuzes en bij het waarmaken van wat we beloofd hebben. We willen de wethouders die afscheid nemen bedanken en wensen de nieuwe wethouders heel veel succes toe en kijken met plezier vooruit naar de samenwerking de komende 4 jaar. Laten we samen, jong en oud, elkaar helpen, voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken en werken aan een mooi, veilig, groen en gezond vorstelijk Baren. Dank u wel.
0: 50PLUS, en dat was John van Loon. We gaan door naar de volgende. En dat is de fractievoorzitter van het CDA, Rick van Hardenveld. En kijken wat hij te vertellen heeft.
2: Voorzitter, dames en heren. Toen ik begon als raadslid, dacht ik dat de Tweede Kamer het summum van de politiek was. De Champions League. Daar gebeurde het, daar lieten ze zien hoe het hoort. We zijn inmiddels 15 jaar verder en inmiddels weet ik beter. In de Tweede Kamer zien we steeds meer persoonlijke beledigingen, steeds meer interrupties, verdachtmakingen, steeds meer ingrijpen door de voorzitter. Wat dit betreft denk ik dat de Tweede Kamer inmiddels beter een voorbeeld kan nemen aan ons, aan de gemeenteraad van Baren. De ontwikkeling die we in de landelijke politiek zien is onderdeel van een bredere trend van polarisatie en verruwing. Bij polarisatie worden tegenstellingen tussen groepen gecreëerd, uitvergroot en verscherpt. Polarisatie is het proces waarin mensen vaker denken in termen van wij tegenover zij. Vertegenwoordigt die toenemende verruwing en polarisatie in de politiek wat er gaande is in de samenleving? Of jaagt het dit juist aan? Oorzaak of gevolg? Waarschijnlijk beide. En waarom begin ik daar nu hierover, aan het begin van deze nieuwe raadsperiode? In de eerste plaats, Baren is geen eiland en ook geen uitzondering. Polarisatie is een gif dat zich langzaam steeds verder verspreidt. Baren wordt daarbij niet overgeslagen. En gelukkig kunnen wij nog met verbazing kijken naar de AZC-rellen in Loosdrecht, in wijk bij Duurstede. Maar gaat het in Baren bijvoorbeeld over Paleis Soestdijk, over een theater, over bezuinigingsopties of over ons eigen AZC, dan kan het er ook hier fel aan toe gaan. Op straat, op verjaardagen, in de kroeg, maar al helemaal op de sociale media, waar nuance en gezond verstand vaak ver te zoeken zijn. De toetsenbordridders blijven vaak ver weg van redelijkheid, van gezond verstand en van fatsoen. En als je reacties op de sociale media leest over Barense dilemma's, dan lijkt het allemaal zo ingewikkeld toch niet te zijn. Psychiater en filosoof Damien Denies zegt over polarisatie: polarisatie kan gezien worden als de McDonald's van het publieke debat. Simpel, herkenbaar en altijd beschikbaar. En ook zegt hij, in een wereld van overvloedige informatie neigt men naar zwart-wit denken, omdat een genuanceerd begrip mentale inspanning vergt. En dat brengt mij bij de tweede reden waarom ik dit nu bij deze algemene beschouwing aankaart. Mentale inspanning en genuanceerd begrip. Dat is precies wat men van ons als volksvertegenwoordiger mag verwachten. Niet meehuilen met de wolf in het bos, met de groep die het meest lawaai maakt, om zo conflicten te vermijden of om er voordeel uit te halen, maar zelfstandig tot een weloverwogen oordeel komen. Is het niet meegaan in de polarisatie dan het einde van het debat? Nee, integendeel. Polarisatie en populisme gaan vaak hand in hand. Polarisatie is vaak de voedingsbodem voor populistische politiek, waarin de populist blijft roepen: wij zijn de enigen die de wil van het volk vertegenwoordigen. Populisten die willen geen tegenmacht. Die willen een publiek dat applaudisseert en dat vooral geen vragen stelt. Zie hier het belang van een goed debat. Allemaal leuk en aardig, zo'n theoretische verhandeling. Maar wat betekent dat nu in Baren? We staan aan het begin van een nieuwe raadsperiode met een nieuw college en vooral een nieuwe gemeenteraad. Een raad met, zo ik inschat, veel frisse energie. In de Baarse krant stond vorige week een uitstekende analyse over het nieuwe coalitieakkoord. Ik citeer: wie had verwacht dat de nieuwe coalitie een compleet andere koers zou varen, komt bedrogen uit. Ongeveer 70-80% van het beleid wordt simpelweg voortgezet. De verschillen zitten vooral in minder nieuwe plannen, meer nadruk op uitvoering, strengere financiële keuzes, meer veiligheid, minder bestuurlijke ambities, een kleinere rol van de gemeente. Eens. Ik zou zeggen, daar moeten we dan toch samen met elkaar gewoon uit kunnen komen. En eerlijk is eerlijk, ook ik kom af en toe in de verleiding om met een paar woorden de zaken lekker op scherp te zetten. Maar laten wij een gemeenteraad zijn die ook met nu en dan een scherp debat polarisatie en verruwing niet aanjaagt, maar juist bestrijdt. Namens het CDA wens ik het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad wijsheid, daadkracht en Godzegen toe. Dank u wel.
0: Aldus Rick van Hardeveld van het CDA. Tijd voor muziek. Dit is ook weer zo'n echt zomers nummer. Heerlijk. June Lodge en Prince Mohammed. Ze hadden een behoorlijke grote hit met deze Someone Loves You, Honey.

0: Echt zo'n nummer waar je het gevoel van de zomer weer voor terugkrijgt. Someone Loves You Honey, dat was hem, John Lodge en Prince Mohammed. Een fantastisch nummer van jaren en jaren geleden. De laatste van de gemeenteraad, oftewel de Partij van de Arbeid, in de spreker, oftewel de fractievoorzitter, Valentijn Brinkman.
1: Voorzitter, dank u wel. En allereerst wil ik het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor de afgelopen jaren en de prachtige periode die we samen hebben doorgebracht. Voorzitter, ik ga beginnen. Aan het einde van de bestuursperiode ontstaat bijna vanzelf de neiging om de balans op te maken. Dat gebeurt meestal aan de hand van lijstjes, welke plannen zijn uitgevoerd, hoeveel woningen zijn er gebouwd, hoe ontwikkelden de financiën zich en welke besluiten zullen de geschiedenisboeken halen. Dat is begrijpelijk, maar het is niet de manier waarop wij deze 4 jaar terugkijken. Wie uitsluitend naar de resultaten kijkt, mist iets wezenlijks, namelijk de manier waarop die resultaten tot stand zijn gekomen. Toen deze raad in 2022 aantrad, lag er een ambitieus programma. Zoals zo vaak in de politiek bleek de werkelijkheid zich daar maar gedeeltelijk iets van aan te trekken. Er kwamen nieuwe financiële onzekerheden, de druk op de woningmarkt nam verder toe, de opvang van vluchtelingen vroeg veel van onze gemeenschap en tegelijkertijd merkten steeds meer inwoners dat de vanzelfsprekendheid waarmee ze jarenlang hun leven hadden ingericht langzaam begon af te brokkelen. Dit is niet het uitvoeren van een draaiboek, maar het voortdurend zoeken naar een verstandig antwoord op nieuwe vragen. Dat zoeken hebben wij de afgelopen jaren geprobeerd zoveel mogelijk samen met de inwoners van Baarn te doen. De belangrijkste inzichten deden wij niet op tijdens vergaderingen, maar tijdens gesprekken in de buurt, op de sportvelden, in de woonkamers en op straat. Daar hoorden wij de zorg die nergens op papier stond, maar ook oplossingen waar we zelf nog niet over na hadden gedacht. Dat bracht ons misschien wel tot het belangrijkste inzicht van deze bestuursperiode. Afstand tussen overheid en samenleving ontstaat zelden doordat inwoners onvoldoende belangstelling hebben voor de politiek. Veel vaker ontstaat die afstand doordat de politiek onvoldoende belangstelling toont voor de werkelijkheid van inwoners. Wie zich dagelijks bezighoudt met beleid loopt ongemerkt het risico de wereld steeds meer te bekijken vanuit procedures, begrotingen en verantwoordelijkheden. Terwijl inwoners hun leven helemaal niet in die termen ervaren. Misschien is het ook de reden waarom wij de afgelopen jaren zo vaak hebben gepleit voor buurtgesprekken. En daarom wil onze fractie alvast een motie aankondigen voor een integrale wijkaanpak voor de professorenbuurt. Daarnaast moeten we ook kijken naar de aanpak van andere wijken. We horen graag hoe het college en de collega's hierover denken. Want de mooiste gesprekken die wij hebben gevoerd gingen zelden over beleid. Juist daarom zijn we ook naar onze eigen rol gaan kijken. Een gemeenteraad hoeft niet op iedere vraag onmiddellijk een antwoord te hebben. De werkelijkheid laat zich immers niet dwingen door een coalitieakkoord of een verkiezingsprogramma. Zij vraagt telkens opnieuw om afwegingen, om nieuwe inzichten en ook de moed om op eerdere opvattingen terug te komen. Of misschien zelfs bij te stellen. En dat geldt misschien wel het sterkst voor de manier waar wij naar onze financiën hebben gekeken. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is ooit door een inwoner verdiend. Daarom hebben wij vorig jaar gesproken over een gemeente die zuinig is op geld en rijk aan vertrouwen. Dat was geen slogan, want het vertrouwen win je niet door alles mogelijk te maken, maar door eerlijk te zijn over wat wel kan en wat nog niet kan. Die verantwoordelijkheid wordt alleen maar groter. De financiële ruimte neemt af, terwijl de verwachtingen van de inwoners terecht hoog blijven. Tegelijkertijd laten onderzoekers zoals de recente cijfers van het Nibud ook zien dat steeds meer hardwerkende inwoners merken dat de vanzelfsprekendheid van de financiële zekerheid afneemt. Dat zijn ontwikkelingen waar een gemeente niet altijd een oplossing voor heeft, maar waar ze wel een antwoord op moet geven. Ook de discussie over de opvang van vluchtelingen heeft ons dat geleerd. Er zijn onderwerpen waarbij verschillen van inzicht onvermijdelijk zijn en dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij een democratie. De vraag is vooral hoe je met die verschillen omgaat. We hebben steeds geprobeerd rust en duidelijkheid voorop te stellen. Uiteindelijk is niet de luidste stem bepalend voor de kwaliteit van een besluit, maar de zorgvuldigheid waarmee dat besluit tot stand komt. Wanneer wij terugkijken op de afgelopen 4 jaar, doen we dat daarom ook met waardering voor deze raad. We hebben ook ervaren dat een goede samenwerking zich niet laat begrenzen door coalities of oppositie. Sommige van onze beste voorstellen kwamen tot stand doordat partijen met verschillende politieke overtuigingen elkaar vonden in wat uiteindelijk het belangrijkste was: het belang van Baarn. Dat is een bestuurscultuur die wij koesteren en daarom hopen wij dat deze behouden blijft. Voorzitter, ik ga afronden. Voorzitter, over enkele dagen neemt het nieuwe college het stokje over. En daarmee breekt ook een nieuwe bestuursperiode aan met nieuwe verhoudingen, nieuwe verantwoordelijkheden en ongetwijfeld nieuwe uitdagingen. We willen de raad en het college dan ook een gedachte meegeven. Bewaar de rust wanneer de druk toeneemt, blijf luisteren wanneer de meningen uiteenlopen en wees niet bang om ook buiten de grenzen van de eigen meerderheid naar samenwerking te zoeken. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de beste besluiten vaak ontstaan wanneer mensen bereid zijn elkaar te vinden op inhoud. Wij rekenen op u. Ik spreek deze algemene beschouwing namens de Partij van de Arbeid met enige nostalgie uit. Want misschien is dit wel de laatste keer. Mocht dat zo zijn, dan kijken we niet met weemoed terug, maar met dankbaarheid. Dankbaar voor het vertrouwen dat inwoners ons hebben gegeven, voor de samenwerking die wij in deze raad hebben mogen ervaren en voor de mogelijkheid om 4 jaar lang een bijdrage te leveren aan een gemeente die ondanks alle uitdagingen nog altijd wordt gedragen door betrokken inwoners die iedere dag opnieuw laten zien dat de sterke samenleving niet begint in het gemeentehuis, maar in de straat, op de verenigingen en bij mensen die naar elkaar omzien. Dat is het baan waar wij voor ons hebben ingezet en dat zullen we blijven doen. Dank u wel.
0: Valentijn Brinkman was dat van de Partij van de Arbeid. Aan het eind van de vergadering kwamen we ook tot de conclusie dat wethouder Mark Eibaard zijn laatste optreden had in de gemeenteraad. Oftewel, vanaf dit moment keert hij niet terug. Hij is beoogd wethouder in de gemeente Woudenberg en hij had een afscheidsrede.
2: Als je die kans hebt, voorzitter, dan moet je het doen. Zou ik zeggen. Voorzitter, leden van de raad, inwoners van dit mooie Baren. Jaren geleden stond ik in deze raadzaal als raadslid bij de algemene beschouwingen en begon ik mijn betoog toen met de woorden van Winnie de Poe. Als je ziet dat iemand zijn grote laars aantrekt, dan weet je 1 ding zeker. Er staat een avontuur te gebeuren. En morgen trek ik zelf die grote laars aan. Ik neem na 16 jaar afscheid van de Barense politiek voor een nieuw bestuurlijk avontuur. Maar Poe leerde ons nog iets belangrijks. Bedenk waar je naartoe gaat, want je gaat nergens heen als het geen betekenis heeft. Die betekenis, die hebben we hier met elkaar gezocht. En politiek kan luid zijn. Het kan schuren. We verliezen ons in deze zaal wel eens in de waan van de dag. In grote budgetten, abstracte systemen en ellenlange nota's. Maar de belangrijkste les die ik in 16 jaar Baren heb geleerd is dat we de kleine dingen nooit uit het oog mogen verliezen. Want politiek krijgt pas echt betekenis in de haarvaten van het dorp. Niet in de perspectiefnota, maar in de waardering voor de mantelzorger. In een veilige oversteekplek voor de kinderen van een basisschool. In het snel en efficiënt regelen van een fiets voor iemand die via Baren steun weer grip op het leven krijgt. Grote projecten beheersen het nieuws, maar het zijn de kleine menselijke interventies die de grootste maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Als u hier aan tafel zit en mag meepraten, beschikt u over articulatiemacht. U heeft de stem gekregen om te spreken voor hen die niet gehoord worden. Dat is een voorrecht. Gebruik die macht goed en doe het samen. Geen enkele partij in deze zaal vertegenwoordigt de absolute waarheid en de absolute meerderheid. U bent veroordeeld tot samenwerking. En een democratie kan immers alleen functioneren als we de moed hebben om te accepteren dat de ander ook wel eens gelijk kan hebben. En als kompas voor die samenwerking geef ik u 2 personen mee die in het werk echt gelukkig moet maken. Dat zijn uw 8-jarige ik, vol met dromen en idealen voor de toekomst. En uw 80-jarige ik, die straks terugkijkt op het leven en op wat u bereikt heeft. Als die allebei tevreden kunnen zijn, dan doet u het goed. Dan is er balans tussen de politiek en het echte leven. En ik wil u als raad voor de toekomst heel graag die ene laatste wijze les van Poe toewensen die mijn eigen wethouderschap altijd gedragen heeft. Soms nemen de kleine dingen in het leven de meeste ruimte in je hart in. Ik dank iedereen hier met wie ik de afgelopen 16 jaar mocht samenwerken in deze raadzaal voor de samenwerking. Baren, het was een onvoorstelbare eer om uw volksvertegenwoordiger en uw bestuurder te mogen zijn. Dank u wel, het gaat u goed.
0: En dat was wethouder Mark Eibaard. Na 16 jaar in de gemeente Baren gaat hij een nieuwe uitdaging aan als wethouder in de gemeente Woudenberg. Maar we blijven hem natuurlijk zien, want hij woont in Baren. Even kijken, dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze...

0: en Boniem met een lekker zomersnummer. Hooray, hooray, it's a holly holiday. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Maar niet voordat ik je verteld heb dat woensdagavond 8 juli... de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsvindt. En die begint, let op, niet om 8 uur, maar om 7:30. En op donderdag 9 juli, dan is het zover. Dan wordt een nieuwe coalitie gepresenteerd en wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En deze vergadering begint om 6:30 s'avonds. En beide vergaderingen zijn live te bewonderen op Eemland 1 TV. Zo, dat nog even net voor dat de grote vakantie, oftewel het zomerreces, begint. Mijn naam is Kees Veerling. Volgende week...
1: Dit is Eemland 1.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren, worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

mijn ogen dicht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse